Het land is vlak, de lucht bewolkt, althans in het algemeen. Eenkoppig mensenras bevolkt het afgegraven veen. En wat betreft de nijverheid in deze barre streek, ik hoop niet dat u mij verwijt dat ik vrijmoedig spreek. Dat gaat met strokarton, dat gaat met stro.

de bron. En als u in Oost-Groningen eens met de mensen praat, in hun bescheiden woningen of anders maar op straat, dan onderkent u gauw genoeg hoe men hier leeft en leidt. Hoe men bijvoorbeeld 's morgens vroeg gezamenlijk ontbijt. Dat gaat met strokarton, dat gaat met strokarton. In hard gebakken reepjes of gesnipperd in bouillon. Het kon geen kwaad als u zich daar eens even op bezon. Ik heb het uit de allerbeste bron. Hier geldt een zedenleer waaraan men grote waarde hecht. En wie een misstap heeft begaan, wordt onverwijld berecht. Dat gaat met strokarton.

allerbeste bron. Maar ook bedrijft men spel en sport, begrijp me niet verkeerd. Het kan erg leuk zijn en er wordt vrij veel gemusiceerd. Dat gaat met strookarton, dat gaat met strookarton. Al klinkt het niet zo melodieus als één accordeon. De burgemeester luistert meestal op zijn voorbalkon. Ik heb het uit de allerbeste bron. Het is verder nuttig dat u weet in welk eenvol ornaat men daar nog altijd wordt gekleed wanneer men trouwen gaat. Dat gaat met strookarton, dat gaat met strookarton.

laatste bron. Soms wordt er in het veengebied een eeuwfeest aangericht, waarbij dan iedereen geniet een kostelijk gezicht. Dat gaat met

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt de veiligheidsregio. Niemand raakte gewond. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. De brandweer heeft vannacht mensen uit hun woning gehaald. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder nog niet zeggen. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandse journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijk. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de 2 andere landen in groep C, Schotland en Haiti, begint rond dit tijdstip. En Nederland zelf zal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd tegen Japan. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog bij een graad of 11. De dag begint straks bijna overal droog, dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt veiligheidsregio. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder van de brandweer nog niet zeggen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grint en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de twee andere landen in groep C is op dit moment bezig. En Nederland elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donyell Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij die brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. In de Alpen zijn gisteren en eergisteren 7 bergsporters omgekomen. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in Italië. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Vrijdag bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat, maar dat bleek toch niet het geval. Schotland heeft op het WK voetbal vannacht gewonnen van Haiti. De Schotten wonnen met 1-0 dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Eerder vannacht troffen ook Brazilië en Marokko elkaar. Die wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. En ook Zwitserland-Qatar eindigde gisteravond in 1-1. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start van ons land tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal vooraan zal staan. Volgens hem maken zowel Donjal Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
1: Schumacher.

0: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert verstuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn er nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarbij zijn er in 24 uur 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. En ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Op het WK voetbal werden vannacht meerdere wedstrijden gespeeld. Schotland won met 1-0 van Haiti, dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel, het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd tussen Australië en Turkije is op dit moment nog bezig. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe en het blijft dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL Alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd, meldt Omroep West. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Volgens de auteurs kent het succesverhaal van de Iceman ook een andere kant. Zo zouden sommige van zijn claims niet kloppen. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. En het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. En vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft dan ook op de meeste plaatsen droog, bij ongeveer 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Nee, gauw is dat radio. Roots en raakvlakken.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil daarom een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. En een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd en opgevangen, meldt Omroep West. En op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. En Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. Ook Zwitserland tegen Qatar werd gelijk met ook 1-1. En vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje op het programma tegen Japan. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS.

0: werkplek aan? Of vragen waar je niet omheen kunt?
1: Hoe behoud ik mijn mensen?
0: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: De diagnose reuma. Dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
4: Luister elke zaterdag.

supposed to be.

It's a dog. For somebody to carry.

Up the hip, gonna sing and shout 'em. There won't be nobody.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 10 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. En dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een gelijkspel 1-1. Vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan op het programma. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld. Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
6: Dinsdagavond 8 uur.
7: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
6: Dinsdagavond 8 uur.
7: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
6: Dinsdagavond 8 uur.
7: De muziekexperts. Live op BR6.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

bestond, kende hij je naam. Hij zag je elk moment en telde elke traan.

zie de lach op je gezicht. Ik hoor je zingen bij het water. Ik lees alweer een nieuw gedicht.

0: liefde steeds opnieuw voor mij uit wil.
1: Je luistert naar PRSS met het nieuws van 11 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En nu wordt het overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Uit voorzorg zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen uitgedeeld tot 10 jaar... voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleren en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon. Vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
9: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse militairen het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Wel zijn ze uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging er ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren een veerboot in de problemen geraakt. Het schip kreeg 's ochtends een motorstoring en dreef daardoor bijna 2 uur stuurloos rond. Aan boord waren bijna 70 mensen. Een aantal sleepboten heeft de veerboot teruggebracht naar de haven. Dat gebeurde pas gisteravond. De reddingsoperatie duurde extra lang door het weer. Op de open zee was het stormachtig. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Het weer bewolkt met af en toe wat zon. Vooral in het noorden en oosten komen nog enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen... en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Muziek Magazine, een informatief programma waar muzikale diversiteiten de boventoon voeren.
1: Een hele goede middag, luisteraars, en wat fijn dat u alle weer heeft afgestemd op Gouwe Stad Radio. Voor weer een nieuwe uitzending van Het Zondagskind. Presentatie Roel Visser en achter de knoppen zit natuurlijk weer Arjan Doeman. Stoelriemen vast en luchtgitaar in de hand, want vandaag staat de Engelse hardrockband Led Zeppelin centraal. We beginnen met Good Times, Bad Times uit 1969.

Ja, u hoorde het openingsnummer van de plaat Led Zeppelin Part 1, die uitkwam op in 1969. Ja, we gaan even terug in de tijd, want het is 1944 als James Patrick Page wordt geboren. Hij groeit op in de Londense buitenwijk Heston en al op zijn 13e leert hij dan gitaar spelen. Ja, Page was in zijn jeugd vooral fan van rockabilly gitaristen en bluesmuziek. En hij ging dan ook regelmatig buiten spelen om wat extra geld te verdienen en hoopte natuurlijk bekend te worden. Ja, en uiteindelijk gebeurde dat ook, want op zijn 15e mocht hij 2 jaar lang meetoeren met het Amerikaanse bandje The Crusaders. Hij speelde in die jaren daarna bijvoorbeeld ook mee als sessiemuzikant, onder meer bij The Who en The Kings, Joe Cocker en later zelfs ook in filmmuziek. En we gaan luisteren naar het tweede nummer op dit album, wat eigenlijk al in 1959 werd opgenomen door Joan Baez. En in dit populaire volksliedje vertelt een man aan zijn geliefde dat hij op het punt staat haar te verlaten. Baby, I'm gonna leave you.

We zitten in het jaar 1966 en dat is 2 jaar nadat Jimmy Page al eerder was gevraagd voor een heel groot en bekend bandje in die tijd, de Yardbirds. Ja, dat had hij toen nog afgewezen uit loyaliteit voor zijn goede vriend Eric Clapton. Ja, Clapton verliet de band uiteindelijk zelf in 1965. Ja, weer weigerde Page en stelde hij een andere supergitarist en tevens goede vriend voor, Jeff Beck. Ja, en toen uiteindelijk in 66 de bassist vertrok, bood Jimmy Page zichzelf wel aan bij de Yardbirds en had je dus een supergroep. Ja, helaas hield de band niet heel lang stand, want er waren vele ruzies. En in juli 68 viel de band dan definitief uit elkaar. Ja, Jimmy Page was uiteindelijk als enig lid overgebleven. En de band was dan wel gestopt. Ja, in het contract stond nog zoiets van, je moet nog een paar concerten spelen. Maar ja, dat is lastig natuurlijk als je in je eentje over bent gebleven. En was Jimmy Page dus haastig op zoek naar nieuwe leden. En Jimmy Page, ja, die kwam uiteindelijk terecht bij zanger Robert Plant, die op zijn beurt weer kwam met drummer John Bonham. Sorry. Daarnaast bood ook bassist John Paul zich aan bij de band. En zo ontstond dus uiteindelijk de band The New Yardbirds. Ja, nadat drummer Keith Moon van The Who gekscherend had gezegd dat de band zou neerstorten als een lode ballon, veranderde de band in oktober 68 de naam in Led Zeppelin, zodat ook de Amerikanen het niet verkeerd zouden uitspreken. We gaan luisteren naar Ramble On.

Dat was Ramble On in deze Led Zeppelin special hier op Gouwestad Radio. Ja, een deel van de tekst van dit nummer was geïnspireerd op het werk van Tolkien. En het is een van de meest iconische liedjes die je terugvindt op het album Led Zeppelin Part 2. Die overigens ook in 1969 uitkwam. En onder meer ook A Whole Lot of Love bevatte. Ja, het volgende nummer speelde de band in 1970 toen de Led Zeppelin optrad. In het ijskoude IJsland. Immigrant Song gaat over de reis daar naartoe en is het openingsnummer van het album Led Zeppelin Part 3, Immigrant Song.

Ja, je hoorde zojuist Jer Maker van het album House of the Holy uit 1973. Ja, het is misschien wel een van de meest vreemdste nummers van de band, op een vreemd album. En waarom dan? Ja, omdat de band ineens reggae met rock begon te mengen. En dat was iets wat de fans totaal niet hadden verwacht. Ja, van reggae en rock gaan we dan naar een van de meest funky en dansbare nummers van Led Zeppelin. Het verscheen in 1975 en staat op het album Physical Gravity. Ja, en het nummer wijkt ook behoorlijk af van de zware bluesrock wat ze normaal spelen. Denk dan bijvoorbeeld aan Kashmir, die natuurlijk ook op dit album staat. Ja, en Jimmy Page gebruikte voor dit nummer een speciaal pendaal voor zijn gitaar met achterwaartse echo-geluiden, wat het nummer zijn aparte geluid geeft. Oordeel zelf, zou ik zeggen. We gaan luisteren naar het heerlijke Trampled Underfoot.

Ja, Trampled Underfoot. Hopelijk geniet u nog steeds van deze Led Zeppelin special hier op Gouwe Stad Radio. Ja, nu denkt u misschien, maar wacht even, gaat hij dan het beroemdste album niet behandelen vandaag? Zeker wel, het toetje heb ik namelijk voor het laatst bewaard. We gaan maar liefst 4 nummers draaien van dit album. Van het 4e album natuurlijk, wat in 1971 uitkwam. Ja, wat het zo bijzonder maakt, is dat dit album officieel geen titel had. Na de gemengde reacties op het vorige album besloot de band geen naam, bandlogo of andere teksten op de hoes te zetten. En in plaats daarvan koos elk bandlid zijn eigen mystieke symbool, waardoor het album ook wel bekend staat als Four Symbols, Untitled of Zozo. En we beginnen met het mooie, rustige Going to California. Ja, het stembereik van Robert Plant is ook hier weer goed te horen. Na zijn krachtige en hoge uithalen kan hij dit ook goed afwisselen met zachte en bijna fluisterende melodieën. En veel kenners zien dit nummer ook als eerbetoon aan de artiest Joni Mitchell, die door zowel Jimmy Page als Robert Plant werd bewonderd. Going to California.

Going to California. Ja, het volgende nummer waar we naar gaan luisteren, staat bekend om de enorme drumsound van John Bonham, die later talloze muzikanten heeft beïnvloed. We gaan luisteren naar het lange When the Leaf Breaks.

Ja, heerlijk. Dan gaan we nu even terug naar het openingsnummer van de plaat, Black Dog. Ja, het is natuurlijk een van de meest bekende nummers van de band. En de titel van het nummer heeft alleen niks te maken met de tekst. Tijdens de opname van het album liepen namelijk regelmatig een zwarte hond rond het gebouw. Ja, en de band gebruikte Black Dog als werktitel. Ja, en die bleef uiteindelijk hangen. Black Dog.

Ja, helaas komen we daarmee ook al bijna weer aan het einde van deze mooie uitzending. Ja, en heeft u nou zoiets van, ik heb wat gemist vandaag, dan kunt u deze Led Zeppelin special natuurlijk vanavond om 10 uur terugluisteren. En als het goed is, is deze podcast ook morgen terug te vinden op onze Gouwe Stad website. Ja, het vierde album van Led Zeppelin was een wereldwijd succes en is met 37 miljoen verkochte platen nog altijd een van de best verkochte rockalbums aller tijden. Ook heeft de band natuurlijk een plaatsje verdiend in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Ja, dan maken we even een sprongetje in de tijd, want in 1980 kwam er helaas een abrupt einde aan de legendarische band nadat drummer John Bonham voor en na het repeteren het flink op het drinken had gezet. Ja, drummer John Bonham, slechts 32 jaar oud, werd de volgende morgen dood aangetroffen door zijn nieuwe tourmanager. Ja, doodsoorzaak, verstikking in zijn eigen braaksel. Maar hij had die avond ervoor namelijk ook 32 drankjes gedronken. Ja, dan loopt dat helaas niet goed af. En de band kwam later natuurlijk nog wel een aantal keer bij elkaar voor een speciale gelegenheid of een reunie. Maar ja, het zou natuurlijk nooit meer hetzelfde zijn. We gaan eruit met het geweldige Stairway to Heaven. Hoe kan het ook anders? Ik wil Arjan Doeman bedanken voor de techniek vandaag. Ik was Roel Visser, uw presentator. Ik wens u allen nog een hele fijne zondag. En tot de volgende. Dag.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet. Een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit een eerste exitpoll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemde 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen bij zich die gisteren uit een bestelwagen waren gestolen. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro... De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. Op het vliegveld in Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon, vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Oude Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
1: Nostalgische gouden ouwe.
0: Presentatie en samenstelling Tom Bos.

zo zitten we in 1968 hoor. De hitlijst van 15 juni 1968. En daar zie ik This Wheel on Wheels met een S achteraan on fire. Julie Driscoll. Daar ingeklemd jaar op die top 40 tussen de Good, the Bad en die Ugly van Hunko Montenegro en de andere Captain of Your Ship. Oh jee, dit is ook zo'n aardig nummer uit die jaren 68 reparaten. En maar Julie Driscoll die werd 8 juni, dus ja, 6 dagen geleden, 79 jaar. Ja, nog onder ons, dus geboren in Londen. En met Save Me had ze eerder een plaatje, maar dat volgens mij kwam niet verder dan de tipparade. It's

Goedemiddag allemaal, welkom hier bij de Golden Oldies Revival. Ja, dit uurtje. Ach, muziek uit de jaren 1968, 1978. En u weet het, we kijken dan altijd naar de datum van vandaag. 14 juni. En ja, muziek dus uit die hitlijsten van juni 1968, 1978. We begonnen natuurlijk met Judy Driscoll. En u weet het, wij springen heen en weer. Ja, nee, alleen qua muziek hoor, want ik kijk naar de overkant. Techniek, Arjan Doelman, en die zit gewoon rustig, die springt niet heen en weer. En ik doe dat ook niet, want anders komt er geen geluid door de microfoon heen natuurlijk. Even kijken, maar we springen dus van 1968 naar 1978. Oeh, ja, If You Can Give Me Love, dat is... Ja, dan weet u gelijk, want waarschijnlijk al bij wie we, over wie we het hebben. Springen we de top 10 in. Oh, ook net jarig geweest. Ja, gaat goed zo vandaag. Was op de 3 juni, dus 11 dagen geleden, is zij 76 jaar geworden. Susan K. En daar moet ik over, de achternaam moet ik met mijn tong niet over struikelen. Quitrocio. Oké, geboren in Detroit. En het was even 3,5 jaar stil totdat dit nummer kwam.

Ja, moet ik nou eigenlijk de titel nog wel vertellen? Ja, ik zal 100.000 keer gezongen. If you can't give me love. En uiteraard de zangeres Suzy Quatro. En ik moet zeggen, Suzy, het gebak smaakte lekker. Op naar je volgende verjaardag, want dan word je 77. Maar dan moet je dus wachten tot volgend jaar. Dat is meestal zo voor iedereen. Haar grootste hit, Stumbling In. Oh, dat was samen met hoe heet die ook alweer? Chris Norman. Ha, moest er even over nadenken. Die moet daar nog komen. Plek nummer 3. 1 plaatje hoger dan deze.

Nee, ja, met deze bedoelde ik dan niet Elvis Presley of Radio Veronica, hoor. Nee. De hitlijst, we zakken weer terug van 1968 naar 1968. Oh, ja, hey. Oeh, ja, ik zie natuurlijk de naam, wat we zo meteen gaan draaien, dat zie je technicus Arjan Doelman ook. Dat was een straatzanger. Een straatzanger is dus iemand, ja, die dat hebben we hier in Gouda natuurlijk ook. Maar niet zoals deze, met een gitaar op zijn rug, een trom met een paar deksels erop en op zijn, net zoals Bob Dylan, hè, op zijn gitaar een mondharmonica. Ja, nou, hij overleed al op 21 september 2010, dus hij is al 16 jaar niet meer onder ons. En ja, met een hartprobleem in Seaford op straat. Hij, ja, uiteraard, want je bent straatzanger. Werd als straatzanger regelmatig ook gearresteerd, maar kreeg daarmee ook de plaatselijke bekendheid. En zo kwam hij dus op de regionale tv terecht, kreeg een platencontract en zijn eerste plaat was dit resultaat.

0: Ja, in het blokje van twee was het eerste de buurt aan Don Partridge, Blue Eyes. En dat was een hele grote hit. En had daarna nog een ander... Blue Eyes. En daarna had hij had er nog een andere... Rosie, ja, zo was dat. En daarna sprongen wij van 1968 naar 1978. En ik had die hitlijst voor mijn neus. Die heb ik nou weer, hoor. En daar staat gewoon op plek nummer 3, gezakt van nummer 2, Plastic Bertrand. Dan denk ik van, hè? Nee, ik zeg maar helemaal niets. Maar ja, toen ik hem, net zoals nu, hem hoorde, dacht ik, oh ja, c'est plein pour moi. En het is geen Fransman hoor, want hij is geboren en getogen in Brussel. En hij nam dit op en 30 jaar later werd het een rechtszaak tussen hem en zijn producer. En toen bleek dus dat hij het nummer is ingezongen door de producer. Dat heeft hij zelf altijd ontkend. Vele jaren later heeft hij bekend van... ik heb het eigenlijk niet zelf ingezongen. Plastic Bertrand.
1: Bij een plaathandelaar,
2: daar ligt er een klaar.
3: Een gedrukt exemplaar.
4: Van de Veronica tot 40.
5: De enige echte Nederlandse hitparade.
0: Ja, en zo zitten we dan toch nog eens een keer met nieuwtjes hier aan de Golden Oldies Revival. 1968 ga ik eens kijken naar... dat is 1978. Nee, dat zijn de Rolling Stones met Miss You. Dat zijn de hoogste nieuwe binnenkomer. In 78, ja, maar wie was dan de hoogste nieuwe binnenkomer? Dan denk ik van... Oh ja, die hebben we eigenlijk. Ze komen uit Denemarken, dat weet ik. Weet u misschien niet, maar bij deze dus. En dat komen we niet vaak tegen, dat er Denen in onze top... daar moet ik niet natuurlijk over het Scandinavië hebben natuurlijk. Maar nee, over de Denen. Olle Bredal en een jongen die heette Tommy. Een beetje Duitse naam, Siebach. Dat waren de frontmannen van Sir Henry... En de Butlers, die hadden het maar in 1968 op plek 29, Camp.

0: lijkt wel of ze op een feestje waren. Sir Harry en his But Last Camp. De hoogste nieuwe binnenkomen op plek 29. Het lijkt wel een beetje op, net zoals de Beach Boys met Barbara Ren. Dat was dus ook op een tuinfeestje. Ach, we gaan naar... juist, daar gaan we naartoe. We gaan... naar onze zeezenders. En het is vandaag 14 juni. Dus ja, toen keek ik in mijn systeem. 14 juni hebben we daar dus een uitzending van een van de zeezenders. Hij bleef blanco staan, mijn scherm. Ik denk van, hoe is dit mogelijk? Nou, mogelijk bleek het dus. En op 13 juni, neem maar een dagje terug... daar waren allemaal programma's. Daar zou mijn technicus Arjan Doelman niet helemaal tevreden zijn met het geluid. Nou kan ik helemaal inkomen hoor. Maar op de 12e juni kwam ik daar dus tegen Radio Veronica. Die hadden dus op die dag een speciaal programma. En dat ging dus uren door. Met alle presentatoren. Rob Oud, Lex Harding, noem maar op. Veronica moet aan land. Ik denk van, nou, daar moeten we dus maar een aflevering van nemen. Want ik kan ze alle uren liggen. En ik denk van, nou, wie we niet zo vaak hebben is bijvoorbeeld Hans Mond. En Hans Mond had daar het uur van 3 tot 4 op die 12e juni 1974. Veronica, ja, die moet aan land. Veronica!
1: Tot 6 uur vanmiddag. Een doorlopend programma onder het motto Veronica moet aan land.

Jongen, jongen, jongen. Weet u dat hebben we zojuist tegen elkaar gezet? Rob Bouts, Tom Koolsje tegenover ons zitten, tegenover de mobiele studio hier in de gemeente Schorrel. Dat we beter eigenlijk op locatie kunnen werken dan in de studio op Radio Veronica de Hilversum. Wat een wormenwend tot in de treuren. Zojuist kregen van het zakencentrum hier in Schorrel een heerlijke pansoep voor alle medewerkers van Veronica. Het enige wat ontbreekt, meneer, die het gebracht heeft, is de Madeira, want die hoort bij de orzestaartsoep. Het is nog heet genoeg. 5 minuten naar de klok van 3. En welkom bij Radio Veronica op de 538 meter. Het is een zomerse dag in de gemeente Schorrel. Gaan we gelijk terug naar 1970. Zijn de grote hit uit de Radio Veronica hipparade voor deze meneer Mango Jerry. Hier is In the Summertime.

0: van de eerste gouden ouwe van dit uur. En je 1970, de zomer van dit jaar, dus precies 4 jaar geleden. Mango Jerry and in the summertime. Het is geworden 3:09. Het is ongelooflijk druk hier. Even de microfoon staan en iets omhoog zetten. Er zijn twee mensen hier gekomen met de school. Die wil iemand van harte beterschap wensen die in het ziekenhuis verblijft. Wie is dat?
1: Dat is voor ons van de Burg, die ligt in het ziekenhuis. We hebben een brommerongeluk gehad. Ja. En hij moet zijn hele vakantie in het ziekenhuis liggen. En dan vraag een plaatje voor hem aan.
0: Ja, wat zijn jullie namen?
1: Ik ben Raymond uit Bergen.
0: En jij?
2: Lisbeth Bijwert uit Bergen. En wat? En we vragen het aan voor van onze hele club van Dead, Matt, Ellen.
0: Die staan daar, hè? Laten we horen dat jullie
1: even applaus hebben voor
0: de speciaal voor jullie vriend en schoolbaat die de hele maand jullie daar rustig op het ziekenhuis gaat leren waarschijnlijk, hè? Of daar hoeven blijven in ieder geval.
1: Oké, bedankt.
0: Ja? Goed. Allright, daar.

Ja, Dynamite, ja. Radio Veronica moet aan land, was het die dag van 12 juni 1974. En van 3 tot 4 was het de presentatie aan Hans Mond.

0: Ja.
1: Nee, maar dat was niet smiddags om 3 uur. Nee, dat was Hans Mond en Tineke. Dat was morgens van 10 tot 11. Dus die zal op 12 juni 1974 al geweest zijn. En u weet het, na onze bezoekje aan de zeezender maken we ook altijd weer een uitstapje. En het is ook weer een bezoekje aan de studio met de heren Beatles. Ja, Revolver. Daar waren de heren in die maanden april, mei en juni. Ja, inderdaad. Juni er ook nog even bij. 1966, driftig mee bezig dus. 60 jaar geleden. Op de A-kant verscheen als het eerste nummer Taxman. Ja, die hebben ze dus op 16 mei al opgenomen. Het tweede, oh, dat ga ik dus eigenlijk niet verklappen. Ja, opgenomen. Ja. Ja, in fases eigenlijk, en op het laatst op 6 juni.

De heren Beatles in de studio. Ellen en Rigby, nummer 2 van de A-kant van het album Revolver. En ik heb natuurlijk die andere takes ook een beetje na zitten luisteren. Er zijn ook takes waar dus alleen de violisten speelden. En dat is altijd zo leuk, hè. Dan hoor je de discussie ook met George Martin, de producer. Maar goed, maar dit past allemaal niet zo goed in het... De Golden Oldies Revival, waar u nu naar luistert. En de Golden Oldies Revival, ja, daar zijn we toe aan onze mini-special. Ha, u hoort het aan de tune. Vandaag, ja, 1968, 1978. En is het toeval dat we in 1968 even blijven hangen. Want dat waren een aantal studenten in Alabama, in Amerika, die dus deze groep oprichten. En eigenlijk één van de oprichters was Lionel Richie. En die richtte dat dus op en die pakte een paar andere allemaal mee met die groep. Dit was Thomas McClary, die was een solo-gitarist. William Williams, keyboard, trombone. William King, de trompet, slaggitaar. Walter Orange, ja, die ging achter de potten en de pannen zitten. En dan heeft u al lang door dat we het over de Commodores hebben. Maar daar heb ik er nog eentje niet opgenoemd. En dat is Ronald Labret. Die is, die speelde bas... Maar volgens mij heeft hij dus ook wel trompet gespeeld op een aantal nummers. En waarom vandaag aandacht aan de Commodores? Ja, Ronald, daarom noemde ik hem ook eigenlijk als laatste, overleed op 30 mei jongsleden. Ja, en dan denk ik van, dan moeten we er toch aandacht aan schenken. De Commodores, ja, eigenlijk lagen ze zo niet zo erg in de schijnwerpers in het begin. Maar na een paar jaar in het voorprogramma van de Jackson 5 hebben gestaan... kregen zij een eigen platencontract. Hun hits in volgorde: Brick House, Three Times a Lady en Sail On.

0: mini-special. Helemaal gewijd aan de Commodores Brickhouse. Three Times a Lady. En daar hoorden we de bassist zo lekker. En tenslotte Sail On. En waarom de Commodores Ronald Lapret, die overleed op 30 mei jongsleden.
1: Hey, hey, hey, hey, hey. Let op!
2: 2-9-2, goed idee. Uren en oren dicht. Hier komt Veronica's alarmschijf.

Your Back, Status Quo, de alarmschijven van 14 juni 1978. We draaiden vandaag uit de hitlijsten van 1968 en 1978. En we hadden wat... Francis Rossi. Ik wou zeggen, we hadden nog wat verjaardagen, maar Francis Rossi, de voorman van Status Quo, die is ook net jarig geweest. 29 mei, jongsleden. Hij is hier 77 jaar geworden. Nou, we hebben geen taartje van gezien hier in de studio. Aan de andere kant, Arjan Doelman voor de techniek. Bedankt. Graag tot een volgende keer, Arjan. En u bedankt voor het luisteren. Samenstelling en presentatie, Tom Bos. Graag tot de volgende keer.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 7:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit de eerste exit poll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemden 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen gestolen. Net als opvallende spullen als een Lego-set en twee leeuwenknuffels. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn inmiddels weer terug. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter, terwijl medewerkers machteloos toekeken. Twee van hen sloegen daarna op de vlucht. Het weer, er trekken wat buien over het land, verder bewolkt en af en toe zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna overal zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Taal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: de intro van In Excess. En ik, voor onze luisteraars toch ook even heel belangrijk hoe we dus dit programma gaan vullen. Want ik wil even vertellen van Ernst Jans is onze muzikale gast in ons programma van vandaag. Een duizendpoot in zijn werken en gedachten. Het heeft een enorme invloed op zijn gehele leven. Muziek, componeren, schrijven van boeken, theater, lezingen en misschien vergeet ik nog wat. We maken een muzikaal portret van hem waarin zijn muziek hier de hoofdrol in speelt. Ik noem drie muziekepisoden waarbij hij belangrijk, oftewel heel belangrijk is, namelijk CC Incorporated, de eerste band, Doe Maar en natuurlijk de theatertour van Ernst Jans zelf. Presentator in deze is Jurgen Veldman en techniek is in handen van Jaap Buijs. We beginnen met muziek en hier begeleidt Ernst Jans zich met zijn gitaar bij. Ik wil toch even tegen je zeggen van, ik vind het onwijs leuk en goed. En ik ben bijzonder tevreden dat je hier tegenover me zit. Gedurende de opstoppingen binnen Gouda.
1: Ja. Dat was nogal lastig om hier te komen. Maar het is gelukt.
0: Nou, ik ben er heel blij om.
1: Ja.
0: Oké, hier was Ik was een hippie.

eraan. Eind 60er jaren, wat jongens met gitaren voor goed van huis gegaan. Wij dachten dat wij daar, te midden van de bossen, hun schuld in konden lossen aan de wereld en elkaar. Om met een ideaal het tij te kunnen keren, het strijden te bezweren om macht en kapitaal.

Het werd nooit echt tevreden. Wij wonen moe gestreden, nu weer keurig in een rij. Met beide benen op de grond en in het kasteel verlaten. Waait door kieren gaten, de wind het spinrag rond.

0: Bennett waarschijnlijk nog steeds.
1: Je geeft het eigenlijk al een beetje aan. Ik noem dit autobiografisch.
0: Ja.
1: Kan je het zo noemen?
0: Absoluut, ja.
1: Heb je dat nog steeds?
0: Ja.
1: Want, je zingt over de hele toestand waarin je dus samenwoonde met die groep. Ik kom ook straks op. Maar die gedachtegang daar naartoe is er nog steeds, hè?
0: Nou ja, het is eigenlijk... Het idee waarom ik ooit Nederlandstalig ben gaan zingen was om over mijzelf te zingen. Over de dingen die mij bezighielden in een... In een begrijpelijke taal. En dat is natuurlijk het Nederlands. En ook in een beetje spreektaal. Dus dat mensen dat het makkelijk overkomt bij de mensen. Want ik vond het jammer dat het niet in onze eigen taal gezongen werd in die tijd. En dus dat idee, ja. Al die liedjes gaan eigenlijk allemaal over mij. Ja.
1: Nou, zo egoïstisch klinkt het niet.
0: Het is misschien wel saai.
1: Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Maar goed, ik wil even bij het begin beginnen. Ik ben begonnen bij CCC Incorporated. En dat heeft natuurlijk ook een verhaal hoe je dus daarin eigenlijk begonnen bent. Hè? Want ik heb me dus bij ons beginpraatje heb ik al... Nee, ik heb het nog niet genoemd, maar ik zeg het nu... Joost Bellefante is heel belangrijk geweest voor jou, hè?
0: Joost Bellefante was een... Ja, die ken ik al ontzettend lang, vanaf mijn 15e eigenlijk.
1: Hij was bij jouw school, was hij adjunct-directeur? Of?
0: Nee, ik zat op het Montessori-seminar in Amsterdam. En op een gegeven moment kwam er een nieuwe leerling. En die kwam uit het Montessori-seminar in Den Haag. En hij had ontzettend, ja, hij droeg kleren die niemand nog droeg. En heel fancy. En hij nam eigenlijk het idee mee uit Den Haag van een schoolraad. Dat leerlingen van de school een soort van...
1: Nieuw, hè? Dat is nieuw.
0: Dat was helemaal nieuw. Ja. Een soort van inspraak hadden. Ja. En hij werd ook meteen de voorzitter van de schoolraad. Ja, en een belangrijk persoon in mijn leven. Want hij was degene die ooit een bandje begon. En hij nodigde mij op een mooie dag in het jaar 1967, denk ik.
1: Speelde je toen nog piano?
0: Ik speelde piano vanaf mijn 9e. Maar ben opgehouden toen mijn vader overleden was. Vond ik het eigenlijk niet leuk meer. Want ik speelde hoofdzakelijk om hem een plezier te doen.
1: Klassieke muziek.
0: Klassieke muziek. En, maar in dat bandje... Joost had mij kennelijk bij de schoolraadvergadering. Want ik zat in de schoolkrant. Dus ik zat ook in de schoolraad, volgens mij. Ja. En ik tikkerde altijd op de tafel. En hij had dat dus kennelijk opgemerkt. En hij vroeg aan mij van... zou jij geen wasbord willen spelen in mijn bandje?
1: Had je dat ooit gespeeld?
0: Nee. En hij zei van... Ik denk dat jij dat wel zou kunnen.
1: Okay.
0: En hij had gelijk.
1: Okay. En zo is waarschijnlijk CCC Incorporated begonnen. Maar hoe begonnen jullie? Want bedoel, je moet natuurlijk gaan oefenen, gaan trainen en dat soort dingen meer. Hoe ging dat?
0: Ja, nou, we hadden onze banjo-speler, Jaap van Beuzen, komt. Die had een vader. En die had een enorme verzameling folk-muziek uit Amerika. Had hij verzameld folk en blues.
1: Amerikanen, hè?
0: Ja, Amerikanen. Toen nog bestond dat woord nog niet, maar nu inmiddels wel. Ja. En dit was eigenlijk een hele grote inspiratiebron voor met name Jaap. Om liedjes uit te putten. Joost was wat moderner. Die was meer op Bob Dylan. En zo kwam dat een beetje samen om van folkmuziek toch ook popmuziek te gaan maken.
1: Hoe oud was je dat je voor het eerst Bob Dylan hoorde? 17?
0: 16.
1: 16, 17, hè?
0: Misschien 15 zelfs.
1: Ja, ja, want toen kwam die eigenlijk een beetje op in Amerika, maar ook hier in Nederland, hè?
0: Hij was natuurlijk in Amerika... was hij natuurlijk al een beetje in de folkwereld.
1: Ja, ja.
0: In Nederland was de folkwereld nog niet zo ontwikkeld. Maar op het moment dat hij dus doorbrak, ook in Engeland, kwam hij natuurlijk in Nederland ook met zijn platen terecht. En Huib Schreurs, de mondharmonica-speler van de CCC. Zo noemen wij het bandje. CCC Inc. werd de CCC. De mondharmonica-speler, die was in Bob Dylan ook. En wij we hadden niet zoveel geld. Dus om de beurt kochten wij een plaat die opnieuw uitkwam. En dan betalen wij samen. Dus eigenlijk. En dan gingen we ook samen luisteren. En nou, wij waren helemaal, wow, dit is toch fantastisch.
1: En illegale kopiëren kon toen nog niet.
0: Nee,
1: dus je moest kopen.
0: Ja, ja, je moest kopen, tuurlijk. Ja, ja.
1: Oké, okay. Sorry dat ik even onderbreek. Want ja. Ik ga naar een volgend nummer. Het heet Old Joe Clark.

0: En het is eigenlijk een nummer van CCC. Hè?
1: Ja, dat is een beetje de muziek die wij toen maakten. Ja. Deze opname is volgens mij uit 1970. Het mm-hmm. is een outtake van onze eerste LP, To Our Grandchildren. En ja, dat klinkt zo.
0: Maar ik wil je toch even terugbrengen op wat je net zei. Voor onze eerste LP. Hoe ging dat? Want je was toch een armzalige student. Of niet?
1: Armzalig student. Ja, ik had een studiebeurs.
0: Ja.
1: Hoe ging dat, die opnames? Nou, wij werden gecontracteerd door een platenmaatschappij.
0: Oké.
1: Okay. Ja, Bovema.
0: En kreeg je er wat centen voor? Of,
1: nee, maar we mochten wel opnemen.
0: Ja, dat is goed. Dat was heel belangrijk.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja, geeft een beetje het idee, hè, van wat voor muziek wij toen maakten.
0: Nou, ik wilde juist aan je vragen van country. Hadden jullie een enorme invloed, hè?
1: Ja, dat was dus die platenverzameling die de vader van ons banjo-speler, Jaap van Beuzelkom, had. Die,
0: wie zong? Was Jaap of?
1: Nou, we hadden twee zangers, Jaap en Joost Bellefante.
0: Ja.
1: Het waren twee met fantastische stemmen, dus ik kwam er niet aan te pas. Ik mocht af en toe per LP één liedje zingen. En ik mocht het dashboard spelen uiteraard. En ik mocht ook wel mijn optreden ook één liedje zingen. En het is tot nu toe zo gebleven. We treden nog steeds op. Het najaar gaan we weer een klein toertje doen. Mag ik één liedje zingen?
0: Is dat voor jou mogelijk? Want ik kan me voorstellen dat je dus... ten eerste vond je het onwijs leuk om zo te spelen.
1: Ja, fantastisch.
0: En je studeerde biologie en scheikunde. De meest saaie vakken die er waren.
1: Nou,
0: of niet?
1: Nee, ja, biologie natuurlijk niet. Want
0: scheikunde is verschrikkelijk.
1: Nou ja, scheikunde was... organische scheikunde, dat was het eigenlijk. Als tweede bijvak had ik dat. En want ik wilde het bewustzijn van de mens ontrafelen. Ik weet niet waarom ik dat wilde, maar dat was nou eenmaal een soort van idee. Dus ik met mijn schoolvriendje had mijn allereerste echte vriendje, Henk Barendrecht, is later professor geworden en heeft de Spinoza-prijs gewonnen. Nou, groot wiskundige. Want wij waren op de middelbare school, toen hij zat naast mij in de eerste klas, waren wij op Montessori-school mag je dus zelf je tempo bepalen.
0: Waanzinnig, hè?
1: Ja, prachtig. Wij waren met wiskunde in de eerste klas al bezig met stof van de derde. Dus wij waren echt verliefd geworden op de wiskunde. Dus, wij hadden het idee om het menselijk bewustzijn te gaan ontrafelen. En ja, hij deed dat via de logica. En ik zou dat doen via de biochemie. Dat bestond toen nog niet, het vak. Maar dat was dus... Als je dat wilde doen, moest je biologie doen. En dan kon je later het organische scheikunde als bijvak erbij doen. En dan kon je later overstappen naar de medische faculteit. En dan het tegenwoordige biochemie bedrijven.
0: Mag ik even... Is die filosofische inslag bij jou vanaf jongs af aan begonnen of niet?
1: Vast wel. Ja, kijk... ik had gewoon... ik las heel erg veel als kind. Ik vond het heerlijk om te
0: lezen.
1: Wat las je? Ja, verhalenboeken. Romans vooral. Mm-hmm. Best wel volwassen proza. Voor zo'n kindje. Zo'n ventje. Maar goed, en ik vond het helemaal fantastisch. En ik leefde ook in die wereld. En dan verbeeldde ik me ook dat ik daar een rol in had. En dat ik een held was.
0: Nou, ik weet je, dat ik heb dus natuurlijk je hele levenstoestand bekeken. En weet je wat me opviel? Van, je kreeg in 1970 de LP To Our Grandchildren. En je had ook de single On a Junction.
1: On a Junction, ja.
0: En dan denk ik bij mezelf, toen was je eigenlijk al heel ver in het bewustzijn bij het platen maken, bij muziek maken enzovoort. Ja, toch?
1: Nou ja, het nummer On a Junction is geschreven door Joost Bellefante. Ik heb er ook een rol gehad in de muziek daarvan. Misschien heb ik wel de muziek geschreven, dat zou heel goed kunnen. We hebben geschreven dat samen. En dat was in 1970 speelde zich dat af. Toen begonnen wij echt onze eigen liedjes ook te schrijven. Daarvoor was het hoofdzakelijk.
0: Of covers.
1: Covers van blues en folk. We heten ook eerst CCC Folk and Blues Incorporated. Toen we eenmaal verhuisd waren naar Brabant, en het was een grote stap, omdat wij eigenlijk elke dag met elkaar muziek wilden maken. Dat ging niet in de stad. Dus wij wilden buiten de stad iets vinden waar we dag en nacht muziek konden maken. Nou, dat zakten we langzaam af naar het zuiden, want dat was eigenlijk, in het zuiden was de ruifelkaveling aan de gang. En er kwamen de boerderijen vrij, omdat men toen al het megalomane denken had van, we gaan al die landerijen bij elkaar stoppen, we gaan die mooie A gaan we recht trekken als een sloot. En ja, dat hebben ze dus gedaan. En toen kwamen er een heleboel boerderijen vrij van al die stukjes land die ze bij elkaar gepropt hadden. En een van die boerderijen, daar zijn wij dus in neergestreken.
0: Daar kom ik straks op, want ik denk ook voor mij een hele belangrijke vraag. Hoe vonden ze thuis wat dat jij dus dat ging doen?
1: Oké, wil je die vraag nu beantwoorden?
0: Nee.
1: Oké.
0: Anders blijven. Maar daar kom ik zo meteen op.
1: Ja.
0: Ik ga naar het volgende nummer. En het is dus. En die hebben we wel op USB. En dat is het nummer Portland Town.
1: Ja.
0: En Portland Town is dus eigenlijk iets wat gewoon eigenlijk ook meegegroeid is met jullie muziek, denk ik.
1: Portland Town is een liedje van Daryl Adams.
0: Ja.
1: En Daryl Adams was een Amerikaanse banjo-speler die op een gegeven moment tijdens een tournee in Europa is blijven hangen in Antwerpen. En hij leerde eigenlijk onze eigen banjo-speler, Jaap, leerde hij een bepaalde techniek van banjo spelen. En dat was een vriendschap die lang heeft geduurd. Onze banjo-speler heeft dus die techniek tot op heden nog. Beheerst hij die nog? Ja, of die nog. Waarom ik het zo belangrijk vind, dat nummer, het is een anti-oorlogslied. En ik vind eigenlijk dat in deze tijd, waarin wij nu leven, veel te weinig anti-oorlogsliederen geschreven worden. Dus ik ga dat promoten. Ik ga heel veel oorlogsliederen promoten. Anti-oorlogsliederen promoten. Het is er één van.
0: Oké. Okay. Hier komt CCC Incorporated. Maar zo zeg ik het denk ik heel goed. Met Portland Town. En ik denk ook een protestsong.
1: Absoluut.
0: Een hele goeie.
1: Ja.
0: Ja.

0: Dit was Portland Town, gezongen door Jaap van Beuzekom.
1: Ja.
0: En eigenlijk is een beetje een soort van protestsong van CCC Incorporated.
1: Ja, klopt. Ja, het gaat dus over een man die in Portland Town geboren is en die drie zoons heeft en die alle drie zijn zoons verliest aan de oorlog. En dat is natuurlijk iets wat nu nog steeds gebeurt. Mensen staan er niet bij stil. Maar het is wel zo dat in Oekraïne zoveel jonge mensen, zowel aan beide kanten, dagelijks gesneuvelen. Gewoon doodgaan. En dat is dus oorlog. En ik weet niet wie de oorlog altijd voert. Maar ik heb het idee dat die mannetjes aan de top die oorlog voeren. En die soldaten, ja, die doen het maar. Maar eigenlijk.
0: En die worden doodgeschoten.
1: Vroeger noemden ze dat kanonnenvlees. Ik weet niet of ze nog kanonnen hebben. Maar
0: nou, man, het is, ja, maar eigenlijk is het idioot gewoon. Ja. Dat je dus eigenlijk als dit eigenlijk als dingen accepteert, hè?
1: Ja, zo vanzelfsprekend. Nu, op dit moment, wie denkt er nog aan die oorlog? Wie denkt er nog aan die mensen die daar overlijden? Wie denkt nog aan de mensen die hun zonen verliezen en hun geliefden?
0: Mag ik dit ook een protestsong van CCC noemen? Zoals dit nou gespeeld werd.
1: Ja, ja, het was dit nummer is opgenomen in 1984. Mm-hmm. Ik was net. Doema was net. Beëindigd, zal ik maar zeggen. Was ermee opgehouden. En ik mocht die plaat produceren van de CCC. En wij waren. Met name Joost Bellefante was een beetje verliefd geworden op synthesizergeluiden en zo. Dus wij. Dit is een crossover van folkmuziek en hele moderne. Moderne muziek eigenlijk in 1984
0: speelde hem ook, hè?
1: Ja, ja.
0: En dat ook je piano-achtergrond dat het eigenlijk zo makkelijk ging, of niet?
1: Synthesizer was eigenlijk meer iets van Joost Bellefante. Je vond het leuk. Ik ben meer pianist, maar goed, ik deed ook braaf die baspartij. Die speelde ik dan. En Joost die speelde al die toeterpartijen op het eind. Speelde hij echt live in, hè? Dat is. Het geeft ontzettend goed weer, vind ik, de vervreemding van wat is nou oorlog en willen wij dat eigenlijk wel? Die muziek is heel, die gaat zo diep naar binnen, terwijl je het eigenlijk niet wil. Het is gewoon eigenlijk een liedje.
0: Je neemt het ook voor jezelf in, hè?
1: Ja.
0: Dat je dus het hoort en dat je ermee bezig bent. En dat je er ook aan denkt.
1: Ja.
0: En dat je dus ook zegt van, dit is eigenlijk ook mijn protest, of is onze protest tegen alles wat met oorlog te maken
1: heeft. Ja, en de CCC was met name in de 70e jaren, eind 60, 70 jaar, was het een protestbandje. Wij speelden op veel manifestaties tegen de oorlog in Vietnam. Dat was toen de oorlog die aan de hand was. En daar speelden wij, bij elke manifestatie tegen de oorlog werden wij uitgenodigd en speelden wij gratis. Zo was dat nou eenmaal.
0: Kan ik kan ik jullie ook de invloed noemen van Bob Dylan,
1: ja,
0: maar ook van de band?
1: Toen wij eenmaal
0: Music from Big Pink.
1: Ja, ja, ja. Toen wij eenmaal op de boerderij, zoals we het noemden, die boerderij, hè, waar ik het over zong.
0: Ja, ja.
1: Een boerderij in Brabant. Toen wij daar eenmaal woonden en als een soort van muziekcollectief leefden.
0: Waren jullie allemaal vrienden van elkaar?
1: Zo goed als wel, ja.
0: Ja.
1: De enige die niet met ons bevriend was uit onze jeugd, dat was de bassist Appie Rammers. Die kwam van de Outsiders.
0: Ja. Had hij toen nog zo lang haar?
1: Ja, hij had zo lang
0: haar. Hij is postbode in Groningen.
1: Klopt.
0: Ja, dat heb ik gehoord. Ik moest wel lachen, want ik ben dus. Ik kom dus uit een dolder, Bos en Duin. Ik ging dus naar Zeist, Slot Zeist. En dan kreeg je dus muziek. Tournees en toestanden. En er waren de Motions, maar ook de Outsiders.
1: Ja,
0: met Appie Rammers.
1: Ja, met Appie Rammers.
0: Maar was hij een beetje een outsider binnen jullie groep?
1: Ja, want hij was. Hij als enige had hij eigenlijk geen middelbare school gedaan. Dus wij waren allemaal een beetje intellectuelen. Ja. En hij was gewoon gerecht toerecht aan. Weet gewoon wat er. Heel mooi, echt mooie. Hoe dat samen tot één bandje werd gesmeed op een gegeven moment. En maar goed, dit laatste nummer, Portland Town, dat was ons
0: protestlied.
1: Ja, in 1984. Ja.
0: Ja, en daar traden jullie ook mee op. En, en de mensen begrepen het ook, hè? Of niet?
1: Nou, dat weet ik niet.
0: Nou, ik denk dat als je op een gegeven moment aangeeft dat dit is. Een zuiver protestsong is Against the War. Dan zeg je al heel veel, toch?
1: Ja, maar het was natuurlijk 1984.
0: Ja.
1: En er was er dus de Koude Oorlog was er. Hè? En mensen waren daar eigenlijk niet zo... Hè? Ik heb de bom natuurlijk niet voor niets geschreven.
0: Nee.
1: Hè, dat was natuurlijk dat was nog voor dit nummer. Hè? Dit nummer is dan een later nummer van de CCC geworden. Mm-hmm. Maar ja, of de mensen het begrijpen, dat weet ik niet. Er zijn in het verleden, Bob Dylan heeft natuurlijk de meest prachtige protestsongs geschreven. Ja. Dat je het zo verschrikkelijk mooi en die is zo verschrikkelijk beroemd geweest. En de oorlogen gaan gewoon door. Dus ja, komt het aan.
0: Ja, maar hij wordt soms in heel veel dingen toch geboycott. Vanwege de protestsongs die hij maakte.
1: Ja, nou ja, dat is dan een reactie. Maar is dat
0: vind
1: een
0: ik onwijs
1: positief?
0: Goed dat hij dus dat ook sowieso doet.
1: Ja, zeker.
0: En altijd. Ja. Maar ik wil ook muziek draaien. Okay. Anders kunnen we hier heel lang over praten.
1: Ja, zeker.
0: Dat begrijp je. Maar ik wil toch één ding wil ik toch even vragen. Van, in 1974 valt de commune uit elkaar.
1: Ja.
0: Hebben jullie ruzie? Of hebben jullie er genoeg van? Of zeg je van, we hebben elkaar zo lang bij elkaar gezeten, we wilden het anders? Of hoe zat dat?
1: Nou, het was zo. Kijk, als je samenleeft, al is het maar met één persoon, dan moet je toch altijd concessies doen aan elkaar.
0: Ja.
1: En de ene is dit gewend en de ander is dat gewend. Nou, dan zit je
0: en vooral
1: dus
0: met z'n grote groepen.
1: En met z'n twaalfen zit je dan bij elkaar. En dat ging dus een tijdje goed. Maar op een gegeven moment kwamen er irritaties.
0: Ja.
1: Ik vind het altijd heel mooi. We hadden allemaal een huisdier. Elk stelletje, want wij hadden stelletjes. En elk stelletje had een eigen kamer. Waar heel keurig en netjes. Helemaal geen losbanden gedoe, helaas. Maar goed, dat hebben we niet gedaan. En elk stelletje had je kamer. Maar elk stelletje had ook een huisdier. En meestal katten. Er waren een paar honden ook. En die katten konden het heel goed met elkaar vinden. Maar op een gegeven moment gingen die katten elkaar de ogen uitkrabben. Dus dat was eigenlijk wel leuk. Een mooie...
0: De eerste irritatie.
1: Nou ja, het was eigenlijk een spiegel van wat er met ons gebeurde natuurlijk. Hè, die beesten. En die irritaties die liepen op een gegeven moment hoog op. En toen hebben we een andragoog in de arm genomen. Iemand die verstand had. En die zei van, hoe is het als jullie ermee ophouden? En dat vonden we eigenlijk wel een goed idee. Was bij ons nooit opgekomen zelf, want je zit natuurlijk zo in die situatie. Maar die man die plukt ons dus uit elkaar. En het was heel jammer, maar ook wel heel bijzonder. Dus we hadden niet echt ruzie, maar het was gewoon klaar.
0: Is het ook geen vooruitgang dat je dus vanuit Amsterdam naar het platteland ging?
1: Voor mij was het een enorme vooruitgang. Want ik ben dol op de natuur. En als kind al zat ik op de Montessori lagere school in Amsterdam. En ze hebben één keer een uitstapje gemaakt met de klas naar de bossen. En ik liep daar huppelend van geluk. Liep ik door zo'n bos. Ik word gelukkig van bomen. Van een bos, van de natuur. En voor mij was het natuurlijk fantastisch dat ik midden in de natuur terecht kwam.
0: Nou, dat vind ik juist zo mooi. Want als je daarin bent opgegroeid, dan vind je het normaal, hè? En ik zou je vertellen, ik heb dus gewoond in Wolfhezen en in Bos en Duin. En dan zit je dus midden in de bossen en we vonden alles heel gewoon.
1: Ja.
0: En als je dus van de grote stad komt, Amsterdam, en je komt dus eigenlijk in Brabant. En daar zie je dus weilanden zo ver mogelijk, maar ook bossen.
1: Bossen, vogeltjes. Al die vogeltjes kende ik. Ik was er helemaal weg van. Echt fantastisch.
0: En dan heb je eigenlijk alles wat je eigenlijk altijd hebt willen hebben. Ja, toch?
1: Ja, zeker.
0: Oké. Okay. Ik

0: En natuurlijk, toen ik dus aan Ernst Jans vroeg van wie is deze zangeres? En ik hoorde het, zeg ik ja. Want daar klinkt zoveel bekendheid in voort. Wie was het dan?
1: Sandra Remer.
0: Ja, ik heb optredens gezien van Sandra en Andres. En het was dus op Molukse feesten.
1: Ja.
0: En daar hoorde ik dus, die stem hoorde ik er helemaal in terug.
1: Ja, schitterend. Dit is een opname uit 1992.
0: Ja.
1: Toen bestond CCC 25 jaar. Wij vonden nodig om dat te vieren.
0: Ja.
1: En deze opname is heel bijzonder omdat wij een aantal gasten uitnodigden die in ons bestaan een rol hadden gespeeld. En dat was Sandra een van, want in 1970 hadden we een project gedaan voor het ICOR, interkerkelijke organisatie, radio. Het was toen nog ICOR, oh. Later is het ICON geworden.
0: Ja.
1: En er was een het Hooglied van Salomo was vertaald in het Nederlands. En wij werden gevraagd om daar muziek op te maken. En toen hebben we Sandra leren kennen en

0: We werden een beetje verliefd op elkaar. Daar komt het op neer. Dus toen we in 1992 gasten mochten uitnodigen, dacht ik, ga ik Sandra vragen. Ga ik met Sandra samen een liedje zingen. En dat was dit. Maar andere gasten die we hadden uitgenodigd, onder andere ook Boudewijn de Groot, was Doe Maar. Dus bij deze opname speelt Henny Vriend, speelt bas. Jan Pijnenburg speelt drums. En Jan Hendrik speelt gitaar. Die prachtige solo is van Jan Hendricks. Dus ja, dat is wel een bijzondere opname, vind ik.
1: Heb je daar nooit wat mee willen doen? Want ik denk namelijk dat als je dus dit gewoon eigenlijk via de radio of zo laat horen, dat je sowieso al een aantal mensen zeggen van, wie zingt dit en hoe zingt ze het? En ze zingt het echt als Sandra.
0: Ja, nou ja, kijk, ik vind dat sowieso dat we altijd muziek gemaakt hebben die mensen moeten horen.
1: Ja.
0: Het is niet altijd zo dat het dan ook gebeurt.
1: Nee, oké. Maar goed, de commune valt uit elkaar.
0: Ja.
1: Wat dan? Want ik kan me voorstellen dat ze dus ook wel zeggen van, wat moet er van jou terechtkomen? Of zeggen ze dat niet?
0: Wie zouden dat moeten zeggen?
1: Je ouders.
0: Ja, mijn ouders. Mijn vader was al dood.
1: Ja, ja.
0: Dus
1: maar
0: die kon niks meer zeggen. Niet zo...
1: Nee, maar je moeder?
0: Mijn moeder vond het natuurlijk ontzettend jammer dat ik met mijn studie ophield.
1: Ja.
0: Ik had 3,5 jaar gestudeerd. Ik had mijn kandidaat gehaald. Maar ik viel tijdens college in slaap. Ik kon het niet meer opbrengen. En toen dus dat avontuur naar Brabant begon met die band. Nou, ben ik meteen naar Brabant gegaan. Ik heb niet eens mijn papiertje opgehaald van mijn bewijs dat ik mijn kandidaat gehaald had. Ik dacht van, ha, ik ga iets anders. Mijn moeder was daar natuurlijk niet blij mee.
1: Nee.
0: Maar heeft er nooit iets van gezegd. Nooit iets van laten merken.
1: Maar wij hebben ook een klein beetje in onze intro met elkaar gesproken over dingen en zo. Uiteindelijk komt alles goed terecht, hè. Kijk maar naar jou, maar kijk ook naar mezelf. Nee, maar we hebben het...
0: Wat ons betreft komt alles goed terecht, ja.
1: Nee, maar de recalcitrantie, want zo noem ik het dan ook, was gewoon aanwezig tegen alles wat te maken had met overheid, politie, docenten enzovoort. Weet je wel?
0: Nou ja, het hele systeem. Ik heb al als kind, voelde ik al aan, dit klopt iets niet. En dat was, is natuurlijk het schoolsysteem, maar zo, hoe alles in elkaar zit, hoe mensen opgroeien. Dus dat is wel iets waar ik me nooit echt bij thuis heb gevoeld. Dus daar heb ik vaak kritiek op gehad, ja.
1: Oké, maar ik wil toch dat laatste liedje wil ik dus van CCC wil ik draaien. Want ik vind het gewoon zo belangrijk dat je dus eigenlijk CCC hier in deze uitzending noemt. Maar ze spelen nog.
0: Ja.
1: Ze bestaan nog.
0: Ja.
1: Ze krijgen altijd heel veel mensen als publiek.
0: Ja, altijd uitverkochte zalen.
1: Uitverkocht erom. Dus ik wil dit liedje gewoon toch even laten horen. En het is iets wat eigenlijk niet zo'n originele tekst had. Slaapliedje. Maar ik denk dat het met een speciale manier eigenlijk benoemd is. Is dat zo? Heb je daar iets een bedoeling mee gehad dat je het zo noemde?
0: Schurz heeft het geschreven, onze mondharmonica speler.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb hem een beetje geholpen, maar hij heeft het helemaal zelf geschreven. En hij had er ongetwijfeld de bedoeling mee om zijn geliefde in slaap te sussen.
1: Ja. Oké, hier is Slaapliedje door CCC.

0: Ik wil er even op inhaken.
1: Ja.
0: Want ik vind het een wals met een klassiek tintje.
1: Ja, klopt.
0: En ik weet gewoon, het lijkt mij tenminste, als mensen dit horen, dat ze gaan dansen. Dat ze gaan walsen. Waarom? Omdat je het tempo van de wals hebt. En dat voel ik eigenlijk ook wel een beetje aan. Ik kan niet walsen hoor. Ik kan het helemaal niet. Als je mij ziet dansen, dan zeg je van, dat is een gestoorde gozer. Nee, maar ik voel hier eigenlijk de wals in. Snap je?
1: Nou, het is ook een wals, hè?
0: Nou, want ik zat even te kijken. Je begon met protest. Toen kreeg je dus Sander Remer, die dus popmuziek zong. En nu heb je een wals. En het is allemaal eigenlijk geschreven en gemaakt binnen CCC Incorporated.
1: Ja, ja, klopt.
0: En dat vind ik zo mooi, dat jullie dus dan...
1: Ja, ja, ja, we hebben ons ontwikkeld tot... Ja, dit is een opname uit 2020.
0: Zo.
1: Dus dat is 5 jaar geleden, mm-hmm. of iets meer. En dat wij als oude mannen dus daar op het podium staan en dit mogen doen. En ik speel dus de pianopartij.
0: Ja, dat wil ik juist vragen.
1: Ja, en dit is nog voordat ik last kreeg van de ziekte van Dupuytren. Dus dat mijn pinker verkeerd gaat staan. Mm-hmm. Dus dit is gewoon heel mooi gespeeld. De piano vind ik zelf, ben ik heel trots op. En ja, de invloed, de klassieke invloed is duidelijk merkbaar.
0: Nou, je hoort het ook aan het tempo. Dat er dus een zeker klassieke tint in zit. Ja. En het hoor je en het voel je gewoon ook.
1: Ja, ja. Het is ook mooi, want we hadden het over oorlogsliederen. Een van de oorspronkelijke coupletten van dit lied, die Huib Schreurs geschreven heeft, is Soldiers fighting a case that we're all in. Soldiers fighting a case that nobody is able to win. Hè? Soldaten voeren een strijd waar iedereen in zit.
0: Ze winnen nooit.
1: Een strijd die niemand ooit kan winnen. En zo is het ook. En ja, er kan maar niet genoeg de nadruk op worden gelegd op dit moment.
0: Dat protest wat je nu noemt, hè, zit het dan nog steeds heel sterk in je?
1: Ja, zeker. Ja, ik kan ontzettend verdrietig worden van hoe het gaat in deze wereld. Hoe nonchalant mensen omspringen met elkaar. Met de natuur, met dieren. Dat vind ik zo doodzonde. Letterlijk. Het kan zo mooi zijn, deze wereld. Het is gewoon een groot wonder. He, ik bedoel, de wetenschap die... Eerst was het alles een wonder, toen wij nog niets wisten. Van de zon gaat op en de bomen krijgen blaadjes. Ja,
0: en de aarde is rond.
1: Nou, dat wisten we niet.
0: Nee.
1: Dus alles was een wonder. Toen kwam de wetenschap, die ging alles verklaren. Nou, en toen werd het eigenlijk minder een wonder. Maar eigenlijk is het nog steeds een wonder. Want wij weten wel dat door die werking... Al die sappen naar 20, 30 meter hoog blaadjes gevoerd worden. Dat weten we wel. Of natuurkundig kunnen we dat... Maar dat het zo is, is toch een wonder. Hoe kunnen die wortels nou dat al dat vocht zo uit het zand opnemen... dat het helemaal naar die bovenste blaadjes gaat? En dan maar dat soort dingen. Ik zeg maar, het is gewoon één groot wonder. Maar wij zijn zo gewend om... Ja, we weten alles. Maar het is helemaal niet waar. We weten niks. We weten niet.
0: Die reactie heb je nog steeds, hè?
1: Ja, ik vind dat gewoon...
0: Dus de ouder je wordt... Nee, ik zeg het misschien verkeerd.
1: Nee, zeg het maar rustig.
0: Maar des te ouder je wordt, des te meer heb je de reactie op wat er allemaal verkeerd gaat.
1: Ja, ik denk, als over onze leeftijd gesproken, ik denk dat wij in een hele mooie tijd zijn opgegroeid.
0: Ja.
1: Na oorlogse tijd, iedereen wilde het goede. Iedereen had alles nog, je kon alles doen. Alle mogelijkheden waren aanwezig.
0: Make love, not war.
1: Ja, en bijvoorbeeld waren er nog plekken op de wereld waar geen mens geweest was. Maagdelijke plekken, ja. Eilanden. Nu is alles vervuild, de zeeën zijn vervuild. Het is alles wat verloren gaat. Dat moet de jeugd van nu, moet dat allemaal
0: accepteren.
1: Verkroppen.
0: En verkroppen, maar ook accepteren.
1: Ja.
0: Want er gebeurt niks mee, hè?
1: Ja, precies.
0: Te weinig.
1: Ja, en dat is het grote verschil. Ik denk dat de jeugd nu heel erg doodgeslagen is met negatieve berichten, met negatieve feiten. En dat we weer terug moeten naar de menselijke maat. Hè, het is ook wel leuk dat AI nu liedjes schrijft.
0: Ja, ja.
1: Die zijn echt fantastisch.
0: Ja.
1: Goede melodieën, fantastische akkoorden, stemmen, geweldig. Je weet niet van wie, maar fantastische stemmen, liedjes. Mijn zoon vroeg van papa, zeg eens een tekst van jou. Ik zeg van nou, dagje aan het strand. Een stijl. Ik zeg van nou, Blondie, de vroege punk. Een paar seconden later komen er twee liedjes binnen door AI geschreven. De een nog fantastischer dan het andere. Dit is het jaar dat we niet meer weten als er een liedje verschijnt of het echt door mensen geschreven is. Ik voorspel, dit is een jaar waarop er composities van Chopin, van Beethoven, van Mozart verschijnen, van Bach, die ze helemaal niet geschreven hebben. AI heeft dat geschreven. En dat is natuurlijk heel vreemd. Dus wat gaat er gebeuren? Mensen gaan weer naar de kroeg, gaan weer lekker akoestische muziek maken in de kroeg met elkaar. En van beneden op moet dat weer op. Wat heb je aan al die muziek die niet door mensen gemaakt is? Die wel fantastisch is.
0: Ik heb een dochter die mij op mijn plaats zet. En die tegen mij zegt van pap, denk er even om. De natuur, denk er even om enzovoort. Wat er allemaal gebeurt. Hè? En die discussie is altijd zo. Maar dat vind ik niet erg. Want dan is iemand die ermee bezig is. Tenminste, dan weet je gewoon dat er iemand mee bezig is. En dat, ze is 25, maar ze is wel zo dat ze zegt van pap, tot zover.
1: Goed niet zo.
0: Ver. Ja, vind ik heerlijk.
1: Ja, hoor. Fantastisch. De jeugd moet het doen. Hè? Ja. Ik heb heel veel vertrouwen in de jeugd.
0: Ik ook. Altijd gehad hoor. Maar goed, ik wil even naar de volgende sprong. Want je hebt dus ook op een gegeven moment heb je dus een maatschappij opgericht met muziek, theater en licht, vloeistofprojecties enzovoort.
1: Wat?
0: Ja, je deed iets met vloeistofprojecties.
1: Oh, dat was in 19... even kijken.
0: Ja, 75?
1: 75. Het was met de Slumberland Band.
0: Ja, wat is dat?
1: Ah, fantastische muziek. Had ik wel mee willen nemen. Dan had je het kunnen horen.
0: Ja, maar wat is dat?
1: Het staat ook niet op Spotify. Dus. Nee. Ja, dat was muziek. Hele moderne muziek eigenlijk. Nadat de CCC uit elkaar was gevallen. Want toen die commune uit elkaar viel. Viel meteen ook de band uit elkaar.
0: Alles. Ja,
1: alles uit elkaar.
0: Waar ging Appie naartoe?
1: Die ging weer terug naar Amsterdam.
0: En daarna naar Groningen voor mij.
1: En later naar Groningen. Ja. Of in ieder geval het hoge noorden daar.
0: Oké, sorry dat ik even...
1: En Joost Benefante en onze geluidstechnicus en ik. En begon een nieuw bandje. En dat was de Slumberland Band. En dat was fantastische muziek. Met inderdaad vloeistofprojecties. En er was een meisje, José Kennis, die dat deed. Wij bouwden dan in de zaal een toren op. Die we zelf meesleepten. En die toren erbovenin installeren zij zich. Met een vloeistof. En een spot. Waar ze ons mee volgden. Nou, fantastisch. Zag er geweldig uit. En heel erg goede muziek.
0: Mag ik even onderbreken? Want ik ben dus op 19-jarige leeftijd. Ben ik dus in Utrecht naar Fly to the Lowland Paradise geweest. Stonden jullie daar ook?
1: De CCC stond daar geprogrammeerd.
0: Ja.
1: Maar we hebben niet gespeeld.
0: Nee, klopt. Want nu.
1: We waren er wel.
0: Ja.
1: Maar het werd later en later en later en later en later.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment zei ze van nou, het hoeft niet meer. Nou, ja. Zit je daar de hele nacht.
0: De hele nacht?
1: Ja.
0: Ik mocht van mijn ouders.
1: Schitterend. Fly to Lowlands Paradise. Dat is de voorloper van de Lowlands.
0: Ja, ja. Ja, ja. Dat was een waanzinnige muziek. Maar goed, dan krijg ik mijn volgende stapje. Kwam je in die periode eigenlijk in contact met Boudewijn de Groot? Of was dat al eerder?
1: Dat was in zeg maar 1968, 67, 67. Mm-hmm. Speelden wij in de Waag in Den Haag, in Haarlem. En Kobi Schreier die runde dat. En die vond ons fantastisch. En en daar kwamen ook Boudewijn de Groot. En met name Lennart Nijg kwamen ook over de vloer.
0: Ja.
1: En Lennart Nijg is toen onze manager geworden. Hij was natuurlijk tekstschrijver. De beste tekstschrijver die Nederland ooit gehad heeft. En betere zullen we nooit krijgen. Denk ik. Je weet maar nooit. maar in ieder geval, Lennart Nijg die had een soort van theaterbureautje waarin ook Boudewijn de Groot zat. En Ellie en Rickert. Ellie Niemand, Rickert Zuiderveld. Nog een paar artiesten. En wij kwamen ook in zijn clubje terecht. En vanuit die tijd kennen wij Boudewijn de Groot al. En Boudewijn de Groot is degene die in 1974 het afscheidsconcert in het Chaffee Theater in Amsterdam heeft
0: georganiseerd
1: en op plaats gezet.
0: Ja, en oké. Maar in die periode zijn jullie dus denk ik ook bevriend geraakt met elkaar.
1: Ja, absoluut, ja.
0: En dat je dus gewoon ook elkaar tips gaf, of weet je wel, dat je met elkaar sprak over optredens en dat soort dingen meer. Dat had je toch toen. En ik ben dus ook een keer bij een concert van hem geweest in Ahoy. En toen speelde hij een klein beetje elektrisch, dat weet ik wel. En ik denk bij mezelf, ja, dat was toen in de periode dat Bob Dylan eigenlijk ook elektrisch ging spelen. Dus ik dacht bij mezelf, zou dat invloed zijn geweest van Dylan? Maar ik denk het niet, want hij is, denk ik, ongelooflijk eigenzinnig in zijn muziekkeuze.
1: Dat is hij zeker, maar...
0: Maar ook heel flexibel.
1: Nou ja, maar Dylan is natuurlijk wel heel belangrijk geweest.
0: Waar ik om Boudewijn de Grote?
1: Ja, dat snap ik. Ja. En kijk, een van de eerste hits, minister-president.
0: Ja.
1: Oh. Nou. Protestlied. Dylan is voor Boudewijn de Groot met name belangrijker geweest dan denk ik voor Lennart Nijg. Lennart Nijg heeft wel daarop ingehaakt, maar Boudewijn de Groot heeft bijvoorbeeld Land van Maas en Waal is echt geïnspireerd geraakt door het van Dylan. Hoe heet dat nummer? Nou ja.
0: Ik kom het zo
1: ja, goed. Maar dus het heeft wel een heel belangrijke rol gespeeld. Uiteraard ook voor Boudewijn de Groot. Ja. Maar Boudewijn de Groot was eigenlijk iemand die al in vroege jaren popmuziek maakte. Maar hij werd altijd beschouwd als het, hoe heet dat? Het luisterlied. En het luisterlied was toch meer, was geen popmuziek. Terwijl hij wel popmuziek maakte eigenlijk. Hè? Dus het was een beetje een misverstand.
0: Mijn oma vond het verschrikkelijk.
1: Ja, zie je?
0: Nee, want wie zingt dat nou van een meisje van 16 en zo? Weet je? Nee, dat is het. Ja. Dat helemaal. Maar goed, ik denk dat hij, dus Boudewijn de Groot, ook heel veel invloed heeft gehad op jullie muziekdenken.
1: Dat weet ik niet. Ik heb natuurlijk heel veel met Boudewijn de Groot gespeeld. Vanaf 1976. Mm-hmm. Toen hij zijn plaat maakte van Waar ik woon en wie ik ben. Daar hebben wij met onze band, met de Slumberland Band waar we het net over hadden. De vroeg hij of wij hem wilden begeleiden op die plaat. Dat hebben we gedaan. En dus vanaf dat moment ken ik hem. Hebben we ook een tournee gedaan door Vlaanderen. Dat heb ik ook Henny Vrienden leren kennen.
0: Ja, dat wilde ik juist zeggen.
1: Was tijdens die tournee.
0: Dat jullie bevriend raakten met elkaar.
1: Ja, ja. Precies. Dus Boudewijn de Groot heeft een enorme invloed gehad sowieso op mijn muzikale leven.
0: Muzikale denken ook.
1: Nou ja, omdat het altijd Nederlandstalig was, gaf hij wel een soort van mogelijkheid.
0: Push.
1: Zo, ja, zo kun je het doen.
0: Ja.
1: En dat, ik heb altijd gedacht van Nederlandstalig is lastig, was het ook. Maar als het gezongen werd, gingen mensen vaak heel raar zingen in Nederlands. Met een accent of iets. Ja. Om het een beetje te verbergen. En hij zong net zoals hij praatte.
0: Ja.
1: En dat vond ik, zo moet het zijn. Je moet eigenlijk gewoon naadloos moet je overgaan naar in een lied. Zoals in het Engels ook en Amerikaans ook gebeurde.
0: Nou, ik wil het toch even wat zeggen. Want dan ga ik naar het volgende nummer. Dat heet dus Tijd Genoeg van Doe Maar.
1: Ja.
0: Voor mij was de jeugd knettergek van jullie muziek. En voor mijn gevoel vonden ze jullie muziek ook fenomenaal. Want jullie hadden dus totaal uitverkochte huizen.
1: Ja.
0: He? En ik kom hier verder straks op hoe dit eigenlijk geboren is. He, het nummer Tijd Genoeg. Maar ik ga me eerst draaien. En het is dus eigenlijk een nieuwe periode in jouw muzikale leven.
1: Ja.
0: Het is totaal anders. Hè?
1: Ja.
0: Dat dus meiden helemaal gek zijn voor jullie. Hè? Ik wil er verder niks over zeggen. Maar goed, we gaan dus draaien een nummer van Doe Maar. Tijd Genoeg. En het wordt gezongen door Ernst Jans.
1: Ja.
0: Oké.

0: Tijd genoeg van Doe Maar, maar wel gezongen door Ernst Jans. En ik denk dat dit nummer voor jou ook iets speciaals heeft.
1: Ik vind een van mijn best geslaagde nummers. Ja. Van de meest geslaagde nummers.
0: Hoe lang ben je bezig om dit in je gedachten om te zetten in een tekst?
1: Ja.
0: Heel lang?
1: Nee, bij dit nummer niet, denk ik. Okay, ik weet het niet meer precies hoor. Maar,
0: nee, oké. Okay. Maar snap je wat ik bedoel?
1: Ja, dat is altijd een vraag, hè, van waar komt het vandaan en hoe lang duurt het en voordat het gedaald is en zo en zo. Maar wat ik mooi vind in dit nummer is dat het een liefdeslied is. Maar het is ook en meteen tegelijk ook weer een protestzong. En wat ook een ander zegt. Er is tijd genoeg. In de bom heb ik dat ook aangehaald. We hebben geen tijd meer voor elkaar. We rennen door onze agenda's. Van de ene dag naar de andere. Van het ene uur naar het andere. En we hebben gewoon geen tijd. Je moet afspraken maken met je meest geliefde vrienden. En dat gaat dan een week overheen. Voordat ze een vrij momentje hebben voor die vrienden.
0: Zo druk, hè?
1: Ja. Dus dan denk ik van, nou ja, goed. In dit lied komt het ook ter sprake. Wat ook een ander zegt. Er is tijd genoeg. Voor jou, voor mij, voor iedereen. En dat geloof ik ook. Als je wilt, kun je tijd maken voor elkaar. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat we tijd maken voor elkaar. En even die agenda, ja.
0: Uitvlakken. Ja, weggooien.
1: Weggooien.
0: Ja. Ik ga naar het volgende nummer. Het heet Oorlog. Ik denk dat dit naast Tijd Genoeg toch een tekst is die gewoon helemaal uit je hart komt, hè?
1: Dan moet ik even die tekst. De tekst. Er speelde altijd een oorlog. En dit nummer is uit 1999, heb ik dat geschreven. Voor de LP Klaar. 2000, toen wij een soort van reunie hadden in Ahoy. Toen bedacht ik me van al die mensen die oorlog voeren met elkaar. Hoe kunnen wij nu zorgen dat er vrede komt tussen twee strijdende partijen? Ik zeg maar wat, Rusland, Oekraïne, Palestina, Israël. Als wij in ons eigen leven al ruzie maken met onze buren of met elkaar. Dus dat was eigenlijk het thema wat ik wilde bespreken met de mensen.
0: Heb je nooit het gevoel gehad dat je dus ook best gekwalificeerd mogen worden als protestzanger?
1: Ik vind dat geen probleem als men dat doet.
0: Nee, want ik denk als je goed luistert naar de tekst van de muziek, dan komt er dus in heel veel teksten komt dus het protest in voor.
1: Ja, nou is het zo dus dat ik volgens mij in mijn leven heb ik twee soorten liedjes geschreven. Een liefdesliedjes en protestsongs. En ik ben er achtergekomen dat protestsongs ook liefdesliedjes zijn. Omdat ze geschreven worden door mensen die empathie hebben met de wereld, die begaan zijn met de mensheid, met de wereld. Dat soort mensen schrijven protestliedjes. Dat is ook een soort liefdesverklaring.
0: Is dat de invloed van Brabant? Ik bedoel, als je in Amsterdam woont, dan leef je heel anders dan dat je in Brabant woont.
1: Dat is waar, maar ik kan niet zeggen dat ik
0: natuur, mijn de natuur, alles.
1: Ja, de natuur is heel belangrijk voor mij. Dus daar heb ik veel aan te danken. Ongetwijfeld ook veel teksten.
0: Mm-hmm. Ja, en dan denk ik ook dat je dus, als je gaat nadenken over een tekst, dat dus die dingen erin voorkomen.
1: Ja.
0: En dat merk je gewoon. Ik ga naar het nummer Oorlog. En ik denk heel bewust geschreven.
1: Ja.
0: Kan je vertellen waarom?
1: Nou ja, er was een oorlog aan de gang in Bosnië.
0: Ja.
1: En ik vond dat verbijsterend. Hoe buren elkaar naar het leven staan.
0: Ja.
1: In onze tijd. Wij dachten toen nog dat we beschaafd, in een beschaafde wereld leefden. Ja, hè? Ja, het is nou niet meer zo. Ik denk dat niet meer. Een heleboel mensen denken dat niet meer. Maar toen hadden wij nog het idee. We leven in een beschaafde, onze beschaafde wereld. Onze beschaafde maatschappij.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ontluisterend.
0: Ja, en dan denk je ook aan die dingen die je dus eventueel zou kunnen veranderen. Maar het is vechten. Het is vechten tegen iets wat misschien heel moeilijk toegankelijk is. En dat je dus daardoor gewoon zoiets gaat schrijven.
1: Nou ja, je hoopt, ik hoop dat met de liedjes die ik schrijf, dat ik de mensen in ieder geval een plezier doe, maar ook wel aan het denken zet af en toe. Ja, dat hoop ik wel.
0: Denk het wel. Hier is het nummer Oorlog van Doe Maar, gezongen door Ernst Jans.

0: De tekst is waanzinnig mooi.
1: Ja, goed lied.
0: Ik kan me voorstellen dat als je dus zoiets zingt, dat ook de nodige emotie in je lijf voelt. Klopt dat?
1: Ja, dat is eigenlijk met alle liedjes hè, die ik schrijf en die ik zing.
0: Ja, oké, okay, maar ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment zegt van jongens, ik zing hem klaar.
1: Nou ja, ik moet zeggen van toen ik het nu weer hoor.
0: Je kijk je dat,
1: toch wel, ja, toch wel op een bepaalde manier. Ja.
0: Wanneer begon de vriendschap met Henny Vrienden?
1: Nou ja, dat is 1976 geweest toen Boudewijn de Groot. Kijk, Joost Belinfante had geen zin om met Boudewijn de plaat te maken en om op tour te gaan, die wij verrust. Dus toen heeft Boudewijn een andere gitarist gestrikt. En dat was dus Henny Vrienden. En wij, wat ik zo mooi vond, wij zijn dus toen op tour gegaan, 1976, met Boudewijn door Vlaanderen. En Henny en ik zongen dan de koortjes. En dat klikte enorm. Ik weet nog het Kindermeidslied. Of een van die liederen. Dat wij die koortjes zongen. Dacht van, wauw, dit is mooi. En dus dat, toen is het begonnen eigenlijk, de vriendschap.
0: Ik wou zeggen, van toen werden jullie dus hele goede vrienden van elkaar.
1: Ja.
0: En jullie konden, voor mijn gevoel, konden jullie dus, wat goede vrienden gewoon kunnen, alles tegen elkaar zeggen, of het wel of niet eens was.
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Kan je wel zeggen.
0: Ja, hè?
1: Nou ja, in dat opzicht is het misschien toch wel leuk om even bij elkaar te draaien. Want dat, ik weet nog dat we dat opnamen in de studio. En dat, Henny ging naar huis. En ik heb met de technicus, we hebben dat een beetje in elkaar gezet, gemixt. En toen kwam Henny de volgende ochtend naar de studio. En wij lieten hem dit horen, wat het geworden was. En toen kreeg hij ook tranen in zijn ogen. Dus dat is dan wel.
0: Maar dat is ook vriendschap, hè?
1: Ja.
0: En dat is ook dingen accepteren van elkaar.
1: Nou ja, lastig. Maar
0: nou, ik vind dat hoort gewoon.
1: Ja, nou ja, goed. Uiteindelijk is dat het mooie ervan. Hè? Van een vriendschap. Dat je als je dat kunt, dat je dat ook dat respect voor elkaar kunt opbrengen.
0: Dan ga ik toch even naar mijn technicus. Want die heeft bij elkaar alweer gevonden. Nou, we redden het heus wel, want dat volgende uur waar we nu mee bezig zijn, dat is geen probleem, want ja, jouw nieuwe cd komt ook nog aan bod. En dat wil ik gewoon even bespreken, maar bij elkaar wordt toch ook wel gespeeld door jullie vriendschap, die je dus gewoon hebt gekregen, daardoor. Nee, niet daardoor, maar gewoon daarvoor eigenlijk.
1: Nou, het weerspiegelt wel mooi, de vriendschap en de manier waarop we dat ook samen zingen eigenlijk.
0: Ja. Oké, hier is Doe Maar, oftewel Ernst Frans en Henny Vrienden samen met elkaar met het nummer Bij Elkaar.

0: Ja, het is emotioneel.
1: Ja.
0: Het is, bij elkaar gezongen door Ernst Jans.
1: Nou ja, dit is eigenlijk het enige Doema-lied wat wij een duet. Wij zingen dat helemaal van begin tot aan met z'n tweeën.
0: Je hebt 's avonds heb je hem geschreven. En de volgende dag...
1: Nee, ik heb je samengeschreven met Jan Hendricks, de gitarist.
0: Ja, maar...
1: En we hebben het opgenomen toen.
0: En toen heeft hij de tweede stem...
1: Of... Hij heeft de tweede stem bedacht en gezongen. En ja.
0: Ja, ik heb in stilte geluisterd. En ja, het doet je wel wat, hè. Dus, maar ja... We zijn hier aan het radio maken, dus vandaar. Maar je mag mijn emotie ook begrijpen als je dit zo hoort.
1: Ja, en stilte zijn ook mooi op de radio.
0: Ja, okay, we hebben eigenlijk de situatie gehad dat jullie dus toch ook wel immens populair zijn geworden.
1: Ja.
0: Is dat een verandering bij jou, die je dus niet wilde, of
1: ja,
0: wel?
1: Ja, nee. Het was een verandering die ik niet gewild heb. Ik vond succes altijd een beetje twijfelachtig. Commercialiteit vond ik uit den boze. Maar het gebeurde. En ik heb er enorm van genoten.
0: Ik geloof best.
1: En ja, het was me helemaal zo. En heerlijk, fantastisch, ongelooflijk. Niet te begrijpen. Surrealistisch.
0: Ik ben naar jouw concert geweest, jouw tournee toen in Haastricht. En ik merk aan heel veel mensen dat ze dus dit ook missen. Hmm. Ik bedoelde met dit. Naast me zat iemand die dus invalide was. En die gewoon ook tegen me zei, want op een gegeven moment zei ik van, hoe vind je het, hè? Hij zegt, gaaf. En ik heb eigenlijk... zoveel gevoel voor mezelf weer terug. Van zelfstandigheid, respect hebben van, weet je wel?
1: Ja.
0: Door die songs. En dan praat ik dus niet alleen over jouw laatste cd, maar ik praat dus over de situatie Doe Maar.
1: Mm-mm.
0: En het deed me heel wat. En dat vond ik heel mooi. En dat merk ik bij mezelf ook. Als je dus beluistert naar bij elkaar, dan denk je, herken je heel veel dingen in jouw samenleving.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja, zeker.
0: Oké, gaan toch even door. Want je hebt dus op een gegeven moment, dan stoppen jullie ermee. Hoe was dat? Is dat met slaande deuren? Nee, toch?
1: Nee, absoluut niet.
0: In overleg?
1: Nou, overleg, nee, was er ook niet. We zaten in de studio, we zouden een nieuwe LP opnemen. En het liep niet. Het plezier wat we altijd hadden gehad met elkaar op de optredens en ook in de studio, dat was er niet. Dus dat was een probleem. Want dat was natuurlijk echt de reden waarom we bij elkaar waren. Om gewoon fijn met elkaar muziek te maken. Het spelplezier, ja. Wat er altijd vanaf spatte bij ons.
0: Mm-hmm.
1: En toen dat er niet meer was, ja, dan kan je krampachtige pogingen doen om toch tot een plaat te komen. Maar een van ons zei toen, wat als we ermee ophouden? Nou, potverdoei. Wat een gedachte. Ja, zo, ik vind dat een geniale gedachte. Als je midden in een band zit met ongelooflijk succes en iedereen... het prijstje de hemel in, Hosanna. En dat je dan zegt van...
0: Ik stop.
1: Wat als we ermee ophouden?
0: Ja.
1: Nou, dat was gewoon een geniaal idee. Ik schaakte vroeger met mijn vader. Mijn vader heeft mij nooit laten winnen. Ik heb dus nooit van hem gewonnen. Maar één keer wel, toen was hij al heel erg ziek. Toen zei, pap, zullen we nog schaken? Nee, jongen. Toen heeft hij toegezegd. En toen heb ik van hem gewonnen. Ik heb dat nooit... mezelf nooit vergeven. Had ik het daar maar niet doorgedrukt. Maar goed, in schaakspel is het belangrijk dat je het initiatief neemt en of houdt. En dit was eigenlijk de enige stap waarmee wij het initiatief zelf in onze eigen handen hielden. Om ermee op te houden.
0: Waren er geen managers die zeiden van dat gebeurt niet?
1: Nee, er waren geen managers die zeiden. We hadden wel een manager en had hij maar gezegd van jongens, kom eens even bij mij.
0: Ja.
1: Ga eens even zitten.
0: Ja, ja.
1: Wat vinden jullie ervan als we een jaartje
0: Stoppen.
1: Gewoon gaan lekker op vakantie. Ga eruit. En dan zien we over een jaartje zien we wel weer. Dat is dus niet gebeurd. Dus ja, dit was het.
0: Oké, maar idioot. Jij als Amsterdammer zijnde, je hebt 2 keer de Kuip uitverkocht.
1: ja, zeker.
0: Ja, maar dan heb je toch weer plezierbeleving in je hele...
1: Dat was weer later, dat was weer in 2008, hè?
0: Ja. Maar goed, we gaan... Ik kijk even naar de tijd, want ik wil straks ook jouw nieuwe cd nog even bespreken. Maar je hebt het al 2 keer uitverkocht. Ja. En wat geef je... Wat geef je dan? Niet het gevoel van, jongens, we komen terug?
1: Nee. Nou, het geeft het gevoel van, jongens, wat fantastisch. Wat geweldig dat dit het is eigenlijk. Dit kan, ik sta dan langs Jan Hendricks, gitarist, op het podium en zeg tegen, elke keer weer tegen Jan, kijk nou eens. Ja. Dat hebben wij teweeg gebracht. Ja. Dat is toch ongelooflijk? Ja. En dat is het ook. Het is nog steeds ongelooflijk.
0: Maar ik wil het afsluiten, want anders zijn we 2,5, misschien wel 3 uur bezig.
1: Ja.
0: En ik geloof niet dat onze luisteraars, want die kennen mijn manier van praten en die van jou waarschijnlijk ook, die vallen niet bij in slaap of zo. Maar ik wil dus met het laatste nummer wil ik dus eindigen met Doe Maar.
1: Ja.
0: En het nummer Belle Helene. En dan speel je saxofoon.
1: Inderdaad, speel ik saxofoon,
0: Ik zit te kijken. Ik denk, hey, hij speelt saxofoon.
1: Ja, ik sta ook versteld.
0: Ben jij soms een muzikaal genie?
1: Nee, helemaal niet. Maar,
0: maar dat gevoel gaf je mij toen. Want ik zie je altijd pingelen achter een gekke ding.
1: Ja.
0: Hè, synthesizer en piano. Ja. Maar ik zie jou opeens een saxofoon spelen.
1: Ja, ongelooflijk, hè? Ik heb mezelf ook verbaasd. Ja, maar het bewijs ligt op de plaat.
0: Ja, nou dat is zeker. Het nummer Belle Helene. En voor de laatste keer horen we hier Doe Maar. Met Ernst Jans op sax.
1: En zang.
0: En zang. Oké. Okay.

0: Natuurlijk gezongen door Ernst Jans. En ook gespeeld op de saxofoon door Ernst Jans met het nummer Belle Helene. Dank u wel, meneer. Er is hier eentje de baas, dat is Jaap Buijs. En ik heb alleen maar wat te vertellen. Maar goed, tegenover zit eigenlijk de zanger van het mooie couplet van Belle Helene. En ik was op een gegeven moment dus aan het kijken en het luisteren. Ik denk, verrek, ik hoor die saxofoon, ik ben er gaan kijken. En toen speelde hij ook de sax.
1: Goed, hè. Maar het is leuk, want in dit nummer speelt dus viool.
0: Ja.
1: Hè? Je hebt geplukt. Plum, plum, plum, plum, plum, plum, maar ook een solo. En dat is Joost Belinfante.
0: Oh, ik dacht Luna.
1: Nee, Joost Belinfante, die ik dus al van het eerste bandje. Ja, ja. Die heb ik altijd een beetje meegenomen ook. Als er iets bijzonders te doen was met Doema. Hij is het vijfde Doema-lid. Hij heeft ook Nederwied geschreven. Dat was natuurlijk ook een behoorlijke hit geweest. En het was heel leuk om dan die vriend toch altijd weer even erbij te betrekken.
0: Passen die in de band?
1: Nou, hij wilde niet vast in de band. Ik heb hem wel gevraagd ervoor, maar hij wilde niet.
0: En waarom niet?
1: Hij wilde zich niet vastleggen, wilde vrij blijven.
0: Oh, nou, dus dat is je heel sterk aanwezig, ja toch?
1: Ja, een prachtige vioolpartij in dit lied.
0: En dat was dus bij het nummer van Belle Helene. Ja. En wat ik al zei, saxofoon, ja, jij bent muzikaal eigenlijk in alles een beetje de baas, hè?
1: Nee,
0: zo zeker niet. Had ik het zo niet meer hoeven zeggen.
1: Nee, er zijn een paar dingen die ik wel aardig gedaan heb. Dat vind ik wel, ja.
0: Oké, we gaan door naar de muziek die Ernst Jans op dit moment gewoon maakt. En het is eigenlijk getrokken uit de CD. Een liefdeslied. Maar dat gaat hij ook zelf spelen. En het heet het nummer Niet Bang Te Zijn. Waarom niet bang te zijn?
1: Nou, ik vind deze tijd een tijd om bang te zijn. En

0: heel belangrijk ook je mening te geven. Dat misschien andere mensen moeilijk vinden, maar waarbij je dus achter staat. Hè?
1: Nou ja, het is eigenlijk een liedje om te troosten.
0: Ja, oké. Okay. Hier is Ernst Jans met Niet Bang Te Zijn.

0: Dat was het nummer Niet Bang Te Zijn. En ik denk ook wel heel duidelijk. Gezongen door Ernst Jans. Begeleid door zijn eigen gitaar. Ik ga nu praten over een liefdeslied. Jij hebt een soort met verbinding met de Tweede Wereldoorlog. Vanwege je ouders ook.
1: Ja.
0: Maar ik denk ook dat erin voorkomt van hoe de relatie tussen je ouders was. En ik denk dat het gewoon eigenlijk dat je dat verwoordt in alle nummers die je hier geschreven hebt. En waarin je dus eigenlijk heel makkelijk de tekst op papier kon zetten. En waarbij je dus geen schrijversblok kreeg.
1: Nee, dat klopt. Het is makkelijker om over. De laatste CD die we gemaakt hebben is, gaat dus over de liefdesgeschiedenis van mijn ouders. Ja. En wat die hebben meegemaakt, in de, onder andere in de Tweede Wereldoorlog, zijn ze allebei in het verzet gegaan, allebei verraden. In de gevangenis terechtgekomen. Mijn vader zelfs in de concentratiekamp. Maar ze hebben het overleefd. En die hele liefdesgeschiedenis vond ik zo bijzonder dat ik daar een boek over geschreven heb. En daar bij het boek ook een plaat gemaakt heb. En het mooie vind ik dan. Of het waardevolle eigenlijk voor mijzelf is dat ik dus tijdens het schrijven van die liedjes het eigenlijk steeds de parallel voelde tussen de tijd waarin mijn ouders leefden, de tijd in de richting van de Tweede Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog zelf, en de tijd waarin wij nu leven. En dat vond ik. Dat vond ik wonderlijk. Dat zo actueel, die liedjes eigenlijk over hun geschreven, schreef ik eigenlijk ook voor deze tijd.
0: Ook binnen de relatie van die twee.
1: Ja.
0: Ik denk het wel. Want ik denk, je ziet gewoon de relatie tussen die twee. En het is fantastisch, denk ik. Als je dat zo ziet en je gaat dus erover nadenken, kan je heel makkelijk schrijven.
1: Ja, ja.
0: En dan ben je dus eigenlijk, kan je het zo op papier zetten en kan je het ook zo verwoorden. Maar ik heb het al tegen gezegd van in al die liedjes kom je in heel veel dingen jezelf ook tegen.
1: Ja.
0: En dan merk je gewoon dat je dus daardoor juist een enorme verbinding vindt tussen die twee mensen en jezelf. En dat je dus, maar ik zeg het nu een beetje moeilijk soms, maar je begrijpt wat ik bedoel.
1: Ik begrijp wat je bedoelt.
0: Oké. Dan ga ik toch even misschien iets zakelijker. Je doet nou je eigen tournee. En ik heb het in Haastrecht gezien. En je bent volledig jezelf. Want dat vind ik zo mooi. Je zegt, jongens, ik ben een beetje verkouden. Ik zie het voor me dat Bruce Springsteen tegen hem zegt van, jongens, ik kan niet zo lekker zingen, maar een beetje verkouden. Maar dat gevoel had ik zo, dat vond ik zo mooi. Want de mensen reageerden er ook gelijk op, hè?

0: Ja, dat weet ik niet meer.
1: Jawel, maar mensen om me heen die zeiden, ja? Oh, nou, dat heb ik ook wel eens. Maar eigenlijk, ik heb het ook aan het begin van de uitzending gezegd. Je nummers zijn autobiografisch, hè?
0: Ja, tenminste, ja, wat ik al zei. Van,
1: nou, vind ik wel.
0: Ja, ik wilde gewoon in eerste instantie over mezelf zingen. In begrijpelijke taal, Nederlandstalig, mooie muziek maken. En ja, ik denk van elk mens herkent zich in bepaalde situaties. Juist omdat het zo persoonlijk is, die liedjes. Zo persoonlijk zijn, het gaat over mij en over wat er,
1: gebeurt.
0: Ja, om me heen gebeurt. En ja, als mensen daar zich mee kunnen identificeren, is dat natuurlijk iets belangrijks.
1: En wat ik ook vond. Je hebt dus ook een fantastisch begeleidingsband.
0: Ach, hou op, zo mooi.
1: Hè? Guus Paat, die ja. Dus, ja, sowieso, mijn zwager zat naast me en zei, hij heeft een cd, of hij heeft een gitaar, die kost kapitalen, maar hij kan er onwijs goed mee omgaan. Maar ook je bassist, Richard Wallenberg, ja, perfect. Ja. Want die is ook, volgens mij is dat de humorist van de familie. Denk ik.
0: Ja, dat weet ik niet. Maar,
1: nou, het gevoel had ik wel. Ja. Want hij lacht altijd. Ja. En hij is heerlijk. En, nou, ik mag hem best noemen, of mag haar best noemen, Loenen Jans.
0: Ja.
1: Hoe vind je het dat je eigen dochter in je band speelt?
0: Ja, ik ben ontzettend trots op haar.
1: Ja, dat geloof ik graag.
0: Ik vind haar fantastisch. Ze heeft dus helemaal geen muzikale opleiding gehad of niks. Maar ze
1: ja, ik wilde weten, heeft zij een grafisch lyceum gedaan?
0: Een wat?
1: Grafisch lyceum?
0: Nee, maar ja, ze heeft wel een opleiding gehad in die richting, dat klopt.
1: Hey, want ze heeft natuurlijk jouw twee cd's ook ontworpen. Hè, die
0: ja,
1: gemaakt
0: klopt.
1: Hebt.
0: Ja, inderdaad. Ja, zeker.
1: En heeft ze daar nog iets mee te maken? Of doet ze daar nog wat mee? Of?
0: Nee, alleen als ik het vraag. Ik heb nou weer gevraagd van wil je weer een LP hoes maken? En dat doet ze dan.
1: Wacht even, ga je ook een nieuwe cd of LP maken?
0: Nee, maar ik ben bezig met het masteren van, we hebben gemixt, het laatste Doe Maar concert in Nederland, 2018, in Carré. Ja. Die is opgenomen en daar gaan we een LP van maken. En ik heb haar gevraagd of zij daar de hoes voor wil maken.
1: Oh, dat kan ze.
0: Ja.
1: Helemaal geen probleem. Ik ga naar het volgende nummer, want we dus nu draaien weer via de Spotify. Dat is Als de avond valt. Ik heb het zelf beluisterd. Want normaal gesproken beluister ik al de muziek die dus uitgekozen wordt door degene die ik interview. Ik vind er enorm veel diepgaande teksten in zitten. En ik denk ook als je dus die teksten hoort, dat je dan ook aan jezelf kan bekritiseren. Maar dat je er ook mee bezig bent. Klopt dat? Of zeg ik dat niet helemaal goed?
0: Dan moet ik even nadenken, de tekst.
1: Oh. Nou, ik vind.
0: Nou, de tekst is geïnspireerd op de brief die mijn moeder van mijn vader kreeg.
1: Zie je?
0: Uit het concentratiekamp.
1: Dat bedoel ik.
0: En hij schreef van, het gaat mij goed. Het ging hem helemaal niet goed natuurlijk. Hij had longontsteking, hij was doodziek en zat, was gewoon vreselijk wat hij moest meemaken, wat hij moest aanzien, wat mensen elkaar aandoen. En hij schrijft van, het gaat mij goed. Want hij wilde niet dat. En dat was iedereen eigenlijk die in de oorlogssituatie. Je wilt niet dat je geliefden zich zorgen maken over je. Dus je stelt zich gerust, het gaat mij goed. En dat vond ik zo indrukwekkend dat hij onder die omstandigheden. En dat is een van de zinnetjes die in de volgende liedje verwerkt zijn.
1: Ah, ik moest aan mijn moeder denken.
0: Ja.
1: Ik heb verteld van mijn oudste, haar broer die is gefuseerd. En daar moest ik gewoon aan denken. Vandaar.
0: Ja.
1: Als de avond valt, ook gezongen door Ernst Jans.
0: En Luna.

0: Dat was natuurlijk samen ook met zijn dochter Loele Jans, Ernst Jans, met het nummer Er is een lied geschreven.
1: Als de avond valt.
0: Als de avond valt. Ja, ik was een beetje in de emotie, dat weet je.
1: Je bent al bij het volgende lied.
0: Ja, daarom. Maar goed.
1: Schitterend.
0: Hij gaat zo meteen, of Ernst Jans gaat zo meteen voor ons nog één keer zingen. Maar ik moet heel kort, want dat kan ik gewoon, wil ik hem toch even bedanken. Ik bedank hem voor de tijd dat hij hier was. En om zijn portret te omlijsten met zijn muziek. Wens ik me heel veel plezier en succes met zijn komende theaterstournee. Of voor mij ben je het hele jaar ben je volgeboekt.
1: Nou, nee hoor, helemaal niet. Nee, echt niet.
0: Maar waanzinnig. En ik eindig ook zo met een nummer van de laatste cd. En de presentatie in deze handen was in, deze was in handen, want ik werd een beetje emotioneel door dat laatste nummer die ik net hoorde. In handen van Jurgen Veldman. Daarnaast Jaap Buis voor de techniek. Gouwestad zendt uit voor de, op de kabelfrequenties 97.7. Podcast aanbieders voor Gouwestad Muziek en 106.2 Ether. En live via de website van Gouwestad www.gouwestad.nl. En ik heb het afgeraffeld, maar dat moest even. Ik ben heel erg blij dat hij er was.
1: Ja.
0: En ik hoop een hele goede afsluiting van het volgende lied.
1: Ja.
0: Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Oké. Okay. Hier is voor de laatste keer Ernst Jans. Ga je gang.
2: Er is een lied geschreven in de stilte van de nacht. In het uur dat er geen dromen zijn en ik op de schemer wacht. Er is een lied geschreven

En kijk nou hoe het met ons is gesteld. En kijk nou hoe het met ons is gesteld. Voor wie er zit gevangen met als enig strafbaar feit een levenslang verlangen en een roep om menselijkheid. Er is een lied geschreven.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Netbeheerder Stedin zegt dat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid rond 5 uur vanmiddag verholpen kan zijn. Zo'n 20.000 huishoudens hebben last van de storing. En ook rijden sommige trams niet, doen verkeerslichten het niet en kunnen liften en roltrappen niet werken. De storing begon vanochtend aan de slingen na een brand in een hoogspanningsstation. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Ter Hole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op een schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen bloemen neerleggen op de plek. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. Na de val van een kabinet moet niet automatisch een nieuwe verkiezing komen. Daarvoor pleit vertrekkend vicepresident Raad van State Tom de Graaf in Buitenhof. Volgens hem zou eerst geprobeerd moeten worden om een nieuwe coalitie te vormen, zoals ook in andere landen gebruikelijk is. De Graaf vindt dat Nederland behoefte heeft aan meer politieke stabiliteit en een lange termijn beleid. Eerder deed ChristenUnie-leider Bikker eenzelfde voorstel, maar dat kreeg weinig steun. Een groot deel van de spullen die gisteren in de VS werden gestolen van het Engelse nationaal voetbalteam zijn weer terug. Het ging om ruim 15.000 euro aan gesigneerde shirts, schoenen en ballen. 2 mannen zijn aangeklaagd voor de diefstal. Ze riskeren een celstraf van 7 jaar. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog. Het is ongeveer 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen dan meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
5: Je eigen omroep in de buurt.

0: Dit is Intermezzo, een uurtje klassiek bij Gouwestad Radio. Een programma met gevarieerde klassieke muziek uit verschillende tijden en landen. Vandaag is de samensteller en presentator van dit programma Willem Pronk.
1: Hartelijk welkom, ook namens technicus John Goedkoop. We beginnen met een arrangement van het slotkoraal Zeilob und Preis mit Ehren, uit kantate 167 van Johann Sebastian Bach.

Dat was een swingend begin van dit uurtje klassiek. Je hoorde Jojo Ma en het Amsterdams Barokorkest onder leiding van Ton Koopman in een arrangement van het slotkoraal uit Bach-kantate 167, Sei Lob und Preis mit Ehren. Na het arrangement, het origineel, door het Bach-collegium Japan onder Masaki Suzuki.

De vioolconcerten van Wolfgang Amadeus Mozart. Hij schreef er kort na elkaar 5. De meeste ontstonden in 1775. Zo ook het 3e concert. Hieruit het langzame deel. Volgens Albert Einstein, theoretisch natuurkundige en Mozartkenner, is het uit de hemel gevallen.

Yitzhak Perlman speelde het adagio uit het derde vioolconcert van Mozart. Hij werd begeleid door de Wiener Philharmoniker onder leiding van James Levine. Mazurka's van Frédéric Chopin. Deze zijn gebaseerd op de traditionele Poolse volksdans Mazur. We laten er drie horen. Als eerste mazurka opus 17 nummer 1 met Arthur Rubinstein.

Joe Rubinstein is Arturo Benedetti Michelangeli aan de beurt. Hij speelt de Mazurka opus 30, nummer 3.

La Mazurka's van Chopin, fragmenten uit de opera Cavalleria Rusticana van de Italiaanse componist Pietro Mascagni. Mascagni kon, geholpen door een mecenas, baron de Landarel, een muziekopleiding volgen. Aan deze baron werd de Cavalleria dan ook opgedragen. Het eerste fragment is het beroemde Intermezzo.

Dat was het bekende intermezzo uit Cavalleria Rusticana. Herbert von Karajan dirigeerde het orkest van de Scala in Milaan. De opera is een hartstochtelijk verhaal over overspel, jaloezie en eerwraak. Het speelt zich af in een Siciliaans dorp op Paaszondag. Nog twee fragmenten. Dat worden delen voorafgaand aan de finale. Hier zijn Carlo Bergonzi, Adriana Martino en weer het koor en orkest van de Scala in Milaan.

van Pjotr Iljitsch Tchaikovsky, Nocturne. Uitgevoerd door Sol Gabetta en het Münchener Rundfunkorchester onder leiding van Ari Rasilainen.

Nu een prachtig werk van Johannes Brahms. Het troostrijke Ihr habt nun Traurigkeit uit Ein deutsches Requiem. Dit is niet zomaar een requiem, het is een mis voor de levenden, bedoeld als troost. Barbara Bonney zingt het en zij wordt begeleid door de Wiener Philharmoniker onder leiding van Carlo Maria Giulini.

Je hoorde Ihr habt nun Traurigkeit uit Ein deutsches Requiem van Brahms met de sopraan Barbara Bonney, het koor van de Weense Staatsopera en de Wiener Philharmoniker onder leiding van Carlo Maria Giulini. In 1764 schreef Joseph Haydn voor prins Nicolaus Esterhazy zijn symfonie nummer 22 met de bijnaam De Filosoof. Van deze symfonie het derde deel, een gracieus menuet en trio, en de finale dat aan de jacht doet denken.

Dat waren twee delen uit de 22e symfonie van Joseph Haydn. Uitgevoerd door de Northern Chamber Orchestra onder leiding van Nicholas Ward. We gaan met fluitist James Galway naar Schotland. Over zee naar Skye. En dat is ook de laatste muziek van deze aflevering van Een Uurtje Klassiek. Samenstelling en presentatie Willem Bronk. Technische verzorging John Goedkoop. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stroomstoring in Rotterdam-Zuid is opgelost. Netbeheerder Stedin zegt dat alle stroom weer geleidelijk wordt aangezet nu. De storing begon vanochtend na een brand in een hoogspanningsstation. Bijna 20.000 huishoudens hadden er last van. Ook werkten verkeerslichten niet en konden sommige trams niet rijden. Volgens de veiligheidsregio werkte ook het mobiele netwerk minder goed. Stedin verwacht dat alle huishoudens om 6 uur vanavond weer stroom hebben. Voor de kust van Kroatië zijn 3 mensen om het leven gekomen toen een zeilboot waarop ze zaten in botsing kwam met een veerboot. Volgens de autoriteiten wordt nog naar 1 vermiste opvarende gezocht. 8 mensen die op de zeilboot zaten konden worden gered. 8 alle opvarenden van de zeilboot kwamen uit Tsjechië. Het ongeluk gebeurde tussen de eilanden Brak en Solta. De veerboot had 125 mensen aan boord. De veerdienst heeft alle geplande vaartochten van vandaag geannuleerd. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terholen verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen op de plek bloemen neerleggen. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op de groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. De Formule 1-race van Barcelona is gewonnen door Lewis Hamilton. Het is zijn eerste zege in een auto van Ferrari. WK-leider Kimi Antonelli leek tweede te worden, maar viel in de slotfase uit. Max Verstappen finishte als 4e. En autocoureur Nyck de Vries heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij won samen met een Japanse en een Britse coureur. De Franse autosportklassieker Le Mans werd voor de 94ste keer verreden. En de Vries is de 3e Nederlander ooit die de race wint. Het weer langs de kust en in Zeeland zonnig. Verder bewolkt, maar wel droog bij 18 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Een hele goede morgen, middag of avond. Wanneer u naar dit programma luistert. Nou, je hoorde nog een lachje van de zangeres in kwestie. En het is de nieuwe plaat van zangeres V. Klaassen die hier voorbij kwam. Net uit, Soulprint heet die. En je hoorde het nummer Feel the Beat. V. Klaassen dus. Nou, deze plaat zal zijn weg naar de liefhebbers zeker weten te vinden. Een aantal singeltjes bij me, een aantal cd'tjes bij me. Nog uit de Minderhout-collectie. Er staat nog een hele hutkoffer te wachten vol cd's en platen. Dus daar zijn we nog niet 1, 2, 3 vanaf. Ik vond een singeltje bij Plato Rotterdam, Dave Brubeck. Onder de titel Bravo Brubeck. Ja, nu wordt hij weer helemaal vereerd en wordt gezien als een grootheid, een grootmeester. Maar in de jaren 60 was het toch al zoiets van, ja, hij was toch wel erg commercieel. En als hij dan bijvoorbeeld naar een bepaald land ging, dan probeerde hij ook altijd wel een volksliedje of een nummer wat gekoppeld was aan dat land ook wel te spelen. Zo kwam hij dus in Mexico en jawel, La Paloma Azul, een Mexicaans volksliedje, werd door hem bewerkt. En dat klonk zo goed.

Ja, rap. Rap avant la lettre. Dat kan je rustig wel stellen. In het kader van Record Store Day 2026 werd deze plaat weer heruitgebracht. Pieces of a Man. En de connoisseur heeft hem wel herkend natuurlijk. Jill Scott Heron. En dit is echt een klassiek nummer geworden. The Revolution Will Not Be Televised. En daarvoor, het gebeurt niet vaak dat ik een singeltje, een naald, even een zetje moet geven om door te draaien in het vinyl. La Paloma Azul. Dave Brubeck dus in de slag met een Mexicaans volksliedje. En opgenomen recorded live in Mexico. Zo staat op het singeltje. Ja, dat werd hem nog wel eens verweten. Oscar Peterson overigens ook. Die kreeg het ook wel eens aan zijn kont hangen. Zo van ja, je probeert wel heel populair te zijn. Maar ja, waarom ook niet? Nu zeggen we allemaal dat dit soort mannen hele grote pianisten zijn. Dus wat dat betreft, ze hebben het gewoon overleefd. In de cd-speler een heruitgave van echt ook een jazzklassieker. De plaat Bird and Diz uit 1951. Uitgebracht destijds op Clef Records. Deze dus.

Kom maar binnen met je knecht, heet dat. Joachim Kuhn heeft ook een nieuwe plaat uitgebracht met de formatie Young Lions. Vandaar dat de plaat draagt de titel Joachim Kuhn en Young Lions. De openingstrek van deze plaat. En dat was Slick Stuff. En daarvoor, ja, echte jazzgeschiedenissen. Van de plaat Bird and This. Uitgebracht op Clef Records. Dat was een 10-inch destijds met maar 6 tracks. En die cd hebben ze aangevuld. Wat mij dan weer zo opvalt is dat toen ik voor het eerst cd's van Charlie Parker in mijn handen kreeg. Daar hebben we het natuurlijk over. Charlie Parker en Dizzy Gillespie. Dan zat er altijd duidelijk hoorbaar de krakjes en de krasjes van de 78 toerenplaat. Die waren hoorbaar. En nu echt die dingen zijn zo goed afgemixt. En ik hoor geen krasje meer terug. Het is alsof je gewoon live erbij zit. Dat zal met deze EP niet het geval zijn. Los van de krasjes op het plaatje. Maar een man die absoluut met Charlie Parker heeft samengewerkt. Een keer heeft gespeeld. Was ook zo'n fenomeen. Waar nu ook echt alles en iedereen alles van wil hebben. Dan heb ik het over de eerste gypsy-gitarist. En dan weet iedereen het al eigenlijk. Django Reinhardt, RCA-singeltje om de Amerikaanse markt te verpletteren. Luister naar After You've Gone.

Ook al zo'n fenomeen waar wij in Nederland eigenlijk niet eens zoveel van horen. Dan heb ik het over Adonis Patrick Rose. In de loopgraaf gewoon Adonis Rose genoemd. Geboren in 1975, Amerikaanse jazzdrummer, componist, producer, bandleider en, zoals hij ook zichzelf noemt, educator. Hij is leider van het New Orleans Jazz Orchestra, de No-Yo. En hij heeft dan een Grammy Award op zak voor de plaat met het best grote jazz ensemble. Nou, ook daar kun je een Grammy voor winnen. Dit was het nummer So Many Stars van de LP For All We Know uit 2024. En eertijds staat er een nieuwe plaat van Adonis Rose op de planken. En van Adonis Rose gaan we naar Steven Kamperman, de alt-klarinetist die ook altijd spannende platen maakt. 2013 uit de collectie van Willem Minderhout, de LP Catch It If You Can. Samen met Sanem Kalfa, de zangeres, en George Dumitriou, de gitarist-violist die ook in de improwereld een hele grote naam is. Luister naar het titelstuk.

De ene moet het doen in kleine zaaltjes. En de andere zangeres die staat gewoon in oktober in AFAS. En dat zal ongetwijfeld uitverkocht zijn. Ik heb het over Jill Scott. Nieuwe plaat uitgebracht. To Whom This May Concern. En die tournee die gaat ook onder die titel rond. Je hoort het nummer Be Great. Featuring trombone Shorty. Ja, als je beroemd bent, dan wil iedereen ook lekker met je mee toeteren. Maar ook vanuit respect. En daarvoor, ja, prachtig. Ook dat is hartstikke mooi. Catch It If You Can. Van de gelijknamige plaat 2013 alweer. Van Steven Kamperman, alt-klarinetist. Sanem Kaifa hoorde je zingen. En de gitarist van dienst was George Dumitriou. En ik ben benieuwd of u deze uit 1982 nog kent. Ja. Is het jazz? Nee, zeker niet. Maar het is jeugdsentiment. En ik vond hem. En dat vind ik zo leuk. Ik laat hem even horen.

Wat een fenomeen blijft het toch. Andrew Hill, hij is niet meer onder ons. Maar in 1968 bracht hij bij Blue Note deze prachtplaat uit. Dance with Death. En je hoorde nummer Love, een Nocturne. En daarvoor Jeugdsentiment, Dire Straits, Twisting by the Pool, 1982. En wij zijn er alweer bijna door. Op de draaitafel nog een mooie plaat. Van Jelly Roll Morton met de Red Hot Chili Peppers. Ja, het is echt waar. Zijn beetje anno 1926. Dus antieke opnames. En we gaan eruit met de, en moet ik even goed kijken hoor, de Black Bottom Stamp. Volgende week ben ik weer. Oude, nieuwe, nieuwe, oude. Ik hoop je gewoon weer te treffen. Tot horens. Hoi.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is een van de snelst groeiende landen van Europa, vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. In Rio de Janeiro in Brazilië zijn zeker 6 doden gevallen toen 2 helikopters tegen elkaar vlogen. Braziliaanse media melden dat alle inzittenden van de toestellen om het leven zijn gekomen. Een van de helikopters kwam terecht op een terrein met elektrische auto's. Het toestel ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Een staartdeel kwam terecht op een gebouw. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Hoe de botsing in Rio de Janeiro kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Noord-Holland is een derde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het OM houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De derde verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. Het tennistoernooi in Rosmalen is gewonnen door de Pool Kamil Majdzsak. Hij won in de finale van Alex de Minaur in 3 sets. Het is voor Majdzsak zijn eerste ATP-toernooiwinst ooit. Bij de vrouwen werd de finale van de Libema Open afgelast. Finalist Barbora Krejcikova is ziek en daarom gaat de titel naar de Amerikaanse Robin Montgomery. Het weer, de laatste buien trekken weg en vanavond verder droog. Het koelt dan af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags vaker zon en maximaal 21 graden.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwenstad Radio. Roots en raakvlakken.

Goedemorgen Gouda. Wat fijn dat je weer luistert naar Weekend Gouda, het radioprogramma op de zaterdagochtend waarin we samen onze stad ontdekken. Vandaag zitten Onno en Kastelein en ik, René Rijn, weer samen achter de microfoon en dat is heel erg fijn. We gaan er deze zaterdag 13 juni weer een hele mooie ochtend van maken. Met een heerlijk rondje langs initiatieven, evenementen die Gouda zo bijzonder maken. Natuurlijk fijne muziek om je weekend goed te beginnen. Dus of je nu thuis aan de koffie zit, onderweg bent naar de markt of geniet van een mooie weer of zoiets, neem ons gezellig mee in je oren, want wij zijn er klaar voor. Dit is jouw Weekend Gouda.

0: dat is goud.
1: Ja, het is nog steeds hartstikke goud. 13 juni 2026, de allerlaatste 13 juni 2026 ooit. En ik zit erover, Onno. Onno, waar gaan we het over hebben?
2: Ja, deze aflevering. Van. Ik had het niet gerealiseerd. De laatste 13 juni 2026 ooit.
1: Ja.
2: Het heel leuke is, want de gasten druppelen al binnen. We hebben echt een aflevering vol verhalen over betrokkenheid, beweging, nieuwe ideeën. Straks praten we met Jasper van der Schoot en Matthijs de Jong van Ride to Remember. Zij komen vertellen over deze bijzondere fietstocht en roepen Gouwenaars op om mee te doen. Daarna schuift Karin Kootstra van Via Vesta Makelaars aan. En met haar praten we over de actuele huizenmarkt in Gouda en over haar nieuwe rol als directeur. Maar we starten zometeen met Mika Voerman, die ons meeneemt in de wereld van de filosofie en het filosofisch debatcafé wat hij wil gaan opstarten. Kortom, genoeg om deze ochtend te ontdekken. Maar zoals gebruikelijk starten we eerst met muziek.
1: Lekker.
2: Ja, heel lekker. De bandleden van Shepherd, daar gaat het over, die zijn daadwerkelijk ook familie van elkaar. De groep werd opgericht door broer en zus George en Amy Shepherd. Ja, waardoor Geronimo eigenlijk een familieproject was dat uitgroeide tot een wereldhit.
1: Can you feel it?

0: Dat lijkt me echt een geweldige samenwerking, zo te horen. Geronimo is echt een heerlijk nummer. Je luistert naar Shepard, dus Amy en George. Thema 1, filosofische discussie en debat met Mika Voerman. Daar gaan we het over hebben. Mika is al aangeschoven, zit lekker naast ons. Vanmiddag vindt namelijk in Gouda een bijzondere middag plaats. Een filosofische discussie en debatbijeenkomst met als thema eerst begrijpen, dan discussiëren. In een tijd waarin meningen vaak snel tegenover elkaar staan, staat deze bijeenkomst juist in het teken van luisteren, begrijpen en vervolgens het gesprek aangaan. Wat ik zei bij ons in de uitzending is initiatiefnemer Mika Voerman. Mika, van harte welkom.
1: Ja, leuk dat je er bent. Mika, laten we even bij het begin beginnen. Hoe is filosofie op je pad gekomen en waarom is het blijven hangen eigenlijk bij je?
2: Nou ja, vroeger heb ik eigenlijk altijd nagedacht over, nou ja, van alles en nog wat, weet je. Toen ik heel flauw gezegd, toen ik 8 was, dacht ik al wel van, ja, wat moet ik met mijn leven doen?
1: Ja,
2: en uiteindelijk kwam ik op de middelbare school een beetje in aanraking met filosofie. Gewoon, daar heb je ook bijvoorbeeld een bijvak dat je kan doen. En daar begon het een beetje dat ik gewoon kijk van, ja, denk na over wat je doet, denk ik dan eigenlijk altijd van. En dat vond ik eigenlijk wel interessant, gewoon om een beetje te achterhalen van, ja, waar zijn we eigenlijk met z'n allen mee bezig? En een beetje de reden vinden waarom dingen gebeuren. Want ja, daar kun je van leren, daar kun je, en daardoor kun je ook problemen beter aanpakken. Als je echt weet wat de reden daarvoor is. Ja. Dus ik kijk er meer praktisch naar dan puur volledig wollig. Ook al is dat wollige nadenken soms ook wel leuk.
0: Oké, je zegt praktisch. Neem ons eens mee. Hoe ziet dat er praktisch uit als je naar je eigen leven kijkt met deze grote vragen? Of kleine vragen?
2: Nou ja, kijk, heel flauw gezegd. En dat klinkt misschien heel obvious voor heel veel mensen, maar in mijn optiek bijvoorbeeld, dan stel ik voor mezelf de vraag, wat is geld? En dan zou ik na een hele lange gedachtegang, denk ik dan van, nou ja, geld is eigenlijk een soort van een abstractie waarmee jij andere mensen dingen voor je kan laten doen. Omdat mensen met datzelfde geld ook weer andere mensen voor zich kunnen laten doen. En daarom waarderen we het. Oké, leuk. En dus dan is de vraag, oké, heel veel mensen denken dan van, ja, als je geen geld hebt, dan kun je niks. Maar is geld de enige manier om dingen, andere mensen dingen voor je te laten doen? Hm. Tuurlijk niet. Je vrienden komen opdagen, ik zit hier, ik word niet betaald. Er zijn allemaal dingen om mensen voor je te laten doen zonder dat je er geld voor gebruikt. En dan is het eigenlijk van, als je even geen geld hebt, of als je even een beetje moet besparen of wat dan ook, is het eigenlijk wel te bedenken om van, ik heb er geen geld voor, maar misschien kan ik mensen gewoon zover krijgen om iets voor me te doen zonder dat ik ze ervoor betaal.
1: Ja.
2: Heel flauw gezegd. En dat is tot op zekere hoogte een redelijk bevrijdende gedachte. Vooral als we kijken naar hoe we nu denken over geld. Maar dat je eigenlijk overal geld voor nodig hebt, terwijl dat in praktijk helemaal niet zo is.
1: Kijk, dit is een mooie aftrap. Snap je het allemaal nog, René?
0: Ja, ik zit er nog. Ik ben er nog. Wanneer ontdekte je dat je niet alleen geïnteresseerd bent in filosofie aan zich, maar ook in het begeleiden dan van gesprekken, debatten? Want dat is wel echt iets anders.
2: Nou ja, kijk, dat heeft meer te maken met een nood. Kijk, ik wilde graag debatten.
0: Nee.
2: Kijk, ik hou me niet zo erg van dingen organiseren, maar ik ben zo van, ja, ik wil eigenlijk een soort van debat hebben met mensen, discussie hebben met mensen. Ik zit na te denken van, wat gaat er allemaal fout in onze samenleving? En een van de dingen die ik denk van, ja, mensen gaan blijkbaar niet met elkaar in discussie. Online ga je eigenlijk helemaal niet met elkaar in discussie. En fysiek heb je zo'n interpersoonlijke relatie waardoor je een beetje beter met elkaar kan spreken. Mm. Maar dat gebeurt eigenlijk ook niet. Van, wat voor debatclubs zijn er in Nederland?
0: Maar even, kijk, discussie. Hè? Dus jij zegt, oké, het is uit nood geboren dat ik dit begeleid. Het is niet per se dat ik dat heel graag wil. Maar ik wil dat er een plek is waar gediscussieerd, gedebatteerd kan worden.
2: Ja.
0: Dat duidelijk. Maar met welk doel?
2: Om ervoor te zorgen dat wij als, nou, om een soort van aan de ene kant een netwerkplek te creëren en aan de andere kant een begrijpingsplek te creëren.
0: En wat is het netwerkdoel?
2: Als jij denkt van, hey, ik ben het niet eens met hoe dingen lopen. Dat kan politiek zijn, filosofisch. Van, ik wil over deze dingen nadenken. Ik kan blijkbaar met niemand in discussie, want je familie lukt niet, et cetera. Dan vraag je je vaak af van, nou ja, waar kan ik wel mensen vinden? En dan gaan mensen vaak online. Ik ook bijvoorbeeld. Alleen ja, dat vertaalt zich niet naar een persoonlijke relatie vaak. Dat vertaalt zich vaak meer naar een digitale relatie. Een persoonlijk bedoel, fysieke persoonlijke relatie.
0: Oké, dus het netwerk is eigenlijk meer gericht op de interactie met mensen letterlijk.
2: Ja.
0: Het ontmoeten van mensen en mogelijk ontmoeten van vriendschappen. Dus eigenlijk de eenzaamheid er los van halen. En daadwerkelijk met elkaar in gesprek komen. Zeg ik dat goed? Oké, en dat is dan bereikt. Het netwerk is er. En dan? Want ja, jij hebt een mening. Ik heb een mening. We hebben er straks over gespart. Is het dan ook zo dat je soort in een status quo terecht moet komen? Of zeggen van wat ik nu denk, dat denk ik nu. Wat jij nu denkt, denk jij. Het is natuurlijk wel iets wat we best wel veel horen. Leven laten leven. We hebben een goed gesprek gehad. En vervolgens sluiten we een beetje de deur. Is het zo dat je een doel hebt ermee? Wil je ook echt dat we elkaar op een andere manier gaan vinden?
2: Nou ja, wat ik eigenlijk wil is dus dat men steeds dieper gaat. Okay. Want jij vindt wat jij vindt, ik vind wat ik vind.
0: Ja.
2: Maar dat heeft een reden. En die reden heeft een reden. En die reden heeft een reden. En een van de dingen dus waarom ik het meer filosofisch wil ontdekken dan puur politiek, puur debat, is dat naarmate je steeds dieper gaat, begrijp je de ander meer, aan de ene kant. En aan de andere kant zul je ook vaker meer connectiepunten vinden. Waardoor je samen een gemeenschap kan beginnen, bijvoorbeeld. Waardoor je samen dingen kan organiseren. Omdat je meer connectiepunten vindt, omdat je naarmate je dieper gaat er of meer overeenkomst komt. En soms ook niet, maar ja, dat is oké. Okay. Daarom wil je zoveel mogelijk mensen hebben, waardoor je misschien kleine subgroepjes krijgt waar die weer hun eigen connecties hebben. Want het is niet het idee dat dit één groot netwerk wordt, maar eerder dat dit een plek wordt waar mensen kunnen netwerken. Is een betere manier. En niet, misschien is netwerken niet de juiste term. Dat mensen elkaar kunnen leren kennen en zo betekenisvolle relaties kunnen opbouwen onder andere.
1: Ja, want neem ons eens mee. Hoe gaat de bijeenkomst eruit zien?
2: Nou ja, dat is nog een kwestie van discussie. Ik heb het wel een standaard ingericht. Nee.
1: Het
2: is
1: het over
2: de
1: eerste
2: keer. Hè?
0: Oh ja, nee,
2: maar het idee is heel flauw gezegd. Je pakt een stelling. Dat is een beetje de basis. Omdat je een beetje object gecommenteerd wil zijn. En met waarom zijn we hier? We pakken een stelling. Met meer geld los je alles op. Dat is een heel praktische stelling. Je kan het meer politiek maken, meer filosofisch. Maar misschien is dat niet handig om dat meteen een ander min te gooien. Maar, en dan is de vraag van oké. Waar hebben we het nu over eigenlijk? En dan heb je mensen die zeggen ja, mensen zeggen nee. En dan ga je tegen elkaar zeggen van, eerst zegt de tegenpartij van, waarom zijn jullie eigenlijk voor? Waar hebben jullie het over wanneer je dit zegt? Want meer geld, wat bedoelen we daarmee? Wat is geld? Heel teruggaan naar die vraag bijvoorbeeld. Want met heel veel stellingen en heel veel de debatten, kijk alleen naar de politieke debatten, gebruiken de mensen vaak hetzelfde woord, maar verschillende definities van het woord. En daardoor praten ze volledig langs elkaar.
1: Ja, want jij wil een andere insteek gaan gebruiken. Dat laten we in de aankondiging. Eerst luisteren en dan begrijpen. En pas daarna het gesprek aangaan.
2: Ja.
1: Is dat een bepaald format wat je dan in je hoofd hebt?
2: Ja, dus dat is, flauw gezegd, tegenpartij stelt vragen over zowel de stelling als de definities. Voorpartij geeft antwoorden en stelt vragen terug naar tegenpartij.
1: Oké, je deelt het al in voor en tegen. Dus het zit al een soort tegenover elkaar.
2: Ja, maar het punt is dat daar krijg je een soort van confrontationeel proces. Daar komen vaak ook dingen uit. Want als ik persoonlijk word een idee heb dat ik dan uitdenk, dan zeg ik het, flauw zegt tegen van mij, dit is mijn idee. Schiet me maar lek. Niet omdat ik wil dat hij me aanvalt, maar omdat ik probeer dat er gaten in gevonden worden, zodat je het kan verbeteren. En door dat vragenproces bijvoorbeeld krijg je duidelijke definities, is de hoop.
1: Ja,
2: krijg je meer inzicht over wat je eigenlijk bedoelt met die stelling met meer geld. Vlaag zegt en beter of problemen oplossen. En dan breid je dus de stelling uit met die antwoorden. En dus na die vragensecties krijg je een nieuwe stelling. Een uitgebreidere stelling met die correcte definities, et cetera. En het idee dat ik dan had, is dan eigenlijk kunnen we dan eigenlijk opnieuw een beetje een soort van stoelendans doen met wie is nu nog steeds voor, wie is nu nog steeds tegen.
1: Ja, natuurlijk, want je kan je mening bijstellen.
0: Dat lijkt me het idee.
2: Ja, en het gaat dus over dezelfde stelling, maar omdat je nu de onderliggende redenen weet en de stelling nu ietsje duidelijker is gemaakt, kun je weer switchen van positie. En opnieuw, met alle debatclubben op zekere hoogte, kun je ook mensen hebben die gewoon voor lol advocaat voor de duivel spelen. Maar dan heb je alsnog dan heb je wel een veel duidelijker beeld over waar zijn we over aan het discussiëren en waar ben ik nou eigenlijk mee bezig.
1: Ja.
2: En dan is de hoop van, laten we een debat hebben als je dat wil. En zo niet, dan kun je door gaan naar een volgende stelling. Want door die vragenproces kun je ook komen tot een conclusie van, hé, eigenlijk zijn we het allemaal eens.
0: Ja, precies. Nou, dat zou mooi zijn, hè, als we daar komen. Wat ik altijd vind met filosofen, ik vind ze een beetje bedweterig. Hè, dus, want ze zijn namelijk zo goed onderlegd als het gaat over de argumentatie. Ze hebben een bepaald wereldbeeld. Dat is ook natuurlijk gecultiveerd mogelijk. Ja. Je hebt schouders waar je op voortborduurt. Mogelijk een aantal filosofen die jou inspireren. Hoe voorkom je dat tijdens zo'n debat dat bedweterige naar voren komt?
2: Door, althans in mijn geval, mij zoveel mogelijk proberen terug te houden.
0: En dat geef eens een voorbeeld. Nou, hoe ga je dat doen?
2: Het begeleiden. Dus
1: want jij bent de gespreksleider.
2: Ja. Dus in plaats, ja, in het begin. Hè. Kijk, uiteindelijk wil je dat het in principe zichzelf leidt. Maar je wil natuurlijk wel een beetje een eerst een cultuur creëren voordat je gaat.
1: Ja.
2: En juist het hele punt is dat je moet beseffen van ja, ik kan ernaast zitten. Dus niet zomaar iemand doorbreken. Niet zomaar iemand zeggen van nou ja. Jij, iemand heeft een mening. Ik denk van, nou ja, ik denk niet dat het helemaal logisch is. In plaats van ik zeg van, nou ja, ik denk dat je ernaast zit. Vragen stellen. Van, verduidelijk het. En
0: bedoel je dat ook met lek schieten?
2: Nee.
0: Nee, maar dus dat je dus gaat bevragen, waardoor iemand mogelijk tot een conclusie komt. Oh, wacht, wat ik nu zeg is
1: idee
0: mogelijk.
1: Wat ik had, dat slaat eigenlijk niet op.
0: Toch, dat is toch ook een vorm van lek schieten?
2: Ja, maar hij kan ook tot de conclusie. Hij kan ook die kans gebruiken om zijn stelling aan te passen.
0: Ja, exact.
2: En in de zin van,
0: exact,
2: om hem te dichten. Niet in de zin van, ik zat ernaast. Maar in de zin van, oh, dat bedoel ik niet helemaal zo. Eigenlijk bedoel ik het zo.
0: Ja,
2: oké, okay, fair. Dus dan pas je die stelling aan. Dan pas je je mening aan. Dan pas je je argumentatie aan. Dan krijg je een sterkere argumentatie. Dus in plaats van dat je gaat lopen zeggen van, hey, ik heb het al lang doordacht, jongens, luister naar me. Zeg je, nee, hey, wat bedoel je nou eigenlijk?
1: Ja, hey, als nou die bijeenkomst er is geweest vanmiddag, hè, wat hoop je nou dat mensen meenemen?
2: Wat hoop ik nou dat mensen meenemen? Na de eerste keer dat er veel meer diepte zit in dingen die we vaak aannemen als standaard. Dus dat je gewoon erachter komt van, hey, ik heb al deze aannames gedaan. En, oh shit, dat zijn aannames.
1: Ja, dus laat het maar processen in iemand zijn hoofd.
0: Mooi. Ja. Eventjes praktisch. Doelgroep, plek, locatie, wanneer, tickets,
1: ja, waar
0: geld.
1: Waar moeten we in de rij gaan staan?
0: Waar moeten we in de rij gaan staan voor die 2500 man die komen?
2: Nou ja, voor nu is de eerste keer vandaag om 1 uur in Van Noord. In het buurtcentrum.
0: Café. Ja. Okay.
2: Van Gouda. En dat is dan, ja, het kost in principe niks. De doelgroep is wel een beetje 20 tot 40. Van, vooral gezegd mensen die fulltime werken, die niet een super groot netwerk hebben vaak. Kijk, als je een groot netwerk hebt, kun je ook komen hoor. Ja. In principe kan iedereen komen. Dat was ook een beetje mijn insteek. Maar het idee is wel een beetje dat dit is vooral voor mensen die 40 uur werken of minder. Kijk, als je niet werkt, kun je ook komen. Maar mensen die een beetje denken van, oh, ik heb eigenlijk geen tijd om dit soort dingen te organiseren. Ik heb geen tijd om met de discussies te gaan hebben die ik graag wil hebben.
1: Ja. Vanmiddag de eerste keer. Gaat het een vervolg krijgen wat jou betreft?
2: Nou ja, wat mij betreft wel. Het gaat erom, eigenlijk wil ik dit regulier maken. Alleen er moeten wel genoeg mensen komen opdagen. Er moeten wel genoeg animo zijn, et cetera.
1: Ja, kijk, dus gaan we vanmiddag naar Van Noord.
0: Om, ja, hoe laat? Hoe laat moeten we er zijn?
1: 1 uur.
0: 1 uur er zijn, dus over 1 uur of 3 sluit je aan bij het filosofische debat. Mocht je nou denken voor jezelf van oké, ik heb een stelling, kan je die nog inbrengen?
2: Nou ja, ik heb een stelling. Dat is altijd een hele. Nee. Ja. Kijk, ik vind.
1: Wacht even, dan krijgen we filosofische antwoorden.
0: Ja, nee. Kan ook duren.
1: Ja, wat is een stelling? Wat denk je dat een stelling is?
0: Nee, jij hebt de stellingen klaar. Zoals ik het nu begrijp. Jij gaat het gesprek leiden. En je zorgt ervoor dat de doelgroep 20 tot en met 40. Je maakt eigenlijk het digitale debat naar een fysiek debat. Om elkaar weer eens om te ontmoeten, te knuffelen en te zien. En je hoopt op een vervolg. Vat ik het goed samen?
2: Zeker.
0: Mika, geweldig dat je hier was. We spraken dus inderdaad over die filosofie. Het is ook natuurlijk belangrijk om te luisteren en elkaar eerst begrijpen voordat we in het debat gaan. En daar heeft Mika ons op deze manier al mee geholpen. We gaan er even uit voor muziek van Kings of Leon. En daarna gaan we samen de fiets op met Jasper van der Schoot en Matthijs de Jong. Use Somebody van Kings of Leon.

0: gaan door met het tweede thema, The Right to Remember. Fietsen, doorzettingsvermogen en vooral een bijzondere herinnering levend houden. Right to Remember is veel meer dan zomaar een fietstocht. Het is een evenement waarbij deelnemers samen een sportieve uitdaging aangaan en tegelijkertijd aandacht vragen voor een verhaal dat niet vergeten mag worden. Dit jaar hopen de organisatoren opnieuw veel mensen op de fiets te krijgen voor dit bijzondere initiatief. Jasper van der Schoten en Matthijs de Jong zijn twee van de drijvende krachten achter The Right to Remember. Hun collega's Fred en Tom, toen ging het ook over het shirt geloof ik, hè? En over de routes, die waren al eerder in de studio om meer over de organisatie te vertellen. Maar deze jongens komen ons vertellen wat deelnemers kunnen verwachten en waarom juist dit evenement zo bijzonder is. Jasper en Matthijs, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen mannen. Right to Remember. Wij, maar jullie ook, besteden er best wel veel aandacht aan. En dat is ook met een reden. Maar mocht er nou iemand zijn die nu luistert en dat nog eigenlijk niet weten. Matthijs, wat is Right to Remember?
1: Ja. Nou, Right to Remember is eigenlijk een fietsevenement voor het goede doel. En dat is eigenlijk een tweeledig doel. Het is echt een fietsevenement. Dus je gaat fietsen, een mooie uitdaging, mooie tocht.
2: Zweten.
1: Echt een evenement. Dus je komt op een evenemententerrein, koffie, stroopwafel, biertje na afloop. Echt een evenementensfeer. En het goede doel. Dus we halen geld op voor Stichting Alzheimer.
2: Ja, Jasper, je bent nou verbonden met dat thema. Kan je ons een klein beetje nog meenemen waarom?
3: Ja, zeker.
2: Of mag ook groot soort trouwens. Ik maak het klein, maar dat is niet netjes.
3: Nee, mijn schoonvader is overleden aan Alzheimer. En mijn opa ook. En toen Matthijs en Martijn bij mij kwamen, zeiden we willen graag een wielerevenement organiseren in Gouda voor het goede doel. Doe je mee? Toen zei ik, ja, uiteraard heel graag. Maar mag het dan voor Alzheimer Nederland zijn? En ik had weinig overtuigingskracht nodig om die mannen mee te krijgen.
2: Okay. Ja, waarom was dat, Matthijs? Waarom was het eigenlijk iets waar je zei, ja, dit wil ik gewoon als doel ook hebben?
1: Nou, ik had persoonlijk geen voorkeur, maar Jasper, het raakte hem. Hij was ervoor gemotiveerd. Dus vandaar.
2: Die intrinsieke motivatie, dat was de overtuiging.
1: Laten we ervoor gaan.
2: Ja.
1: Achteraf heeft het me bijzonder geraakt hoeveel mensen ermee in aanraking komen. Ja. Ook collega's op het werk, waar ik het nooit van had vermoed, heb ik opeens nu een gesprek over van, oh, Right to Remember. Ja, mijn vader of mijn opa of mijn oma, mijn moeder. Dus ik ben heel blij met het doel wat we hebben gekozen.
0: Gaaf. Ja, mooi. Hey, en het is een fietstocht, evenement noem jij het. Wat is de doelgroep? Wie kan er allemaal meedoen? Is dat alleen voor de echte fanatieke jongens?
2: Ja, echte Orno Kastelein.
0: Ik heb twee keer meegedaan.
3: Ja. Nee, absoluut niet. Nee, dit is echt. Het doel is echt gewoon om mensen een leuke dag op de fiets te bezorgen. Dus er is, weet je, we hebben afstanden 70, 100, 140 kilometer. Nou, iedereen die enigszins fit is, kan sowieso 70 kilometer fietsen. Zeker als je van tevoren een goed stroopwafeltje eet en een rustpunt halverwege hebt. Dus het maakt ook niet uit hoe lang je erover doet. Dus nee, doelgroep is gewoon voor mensen die een mooie dag op de fiets leuk vinden.
0: Oké, wat leuk. En dit is de hoeveelste de tocht? Hoeveel?
1: Ja, dit is de vierde editie.
0: Dus jullie zitten met twee vingers in de neus nu een beetje die tocht te organiseren?
2: Of? Pure routine.
0: Ja. Hoe werkt dat?
1: Nee, zo werkt het nog steeds. En dat ligt niet aan onze organisatieskills, maar dat ligt denk ik ook wel aan het feit dat we altijd wel op zoek zijn naar iets vernieuwends.
0: Okay.
1: En als we iets hebben bedacht, vorig jaar 300 kilometer, nou, dan zijn er in de editie daarna altijd nog wat verbeterpunten. En het is misschien net zoals met werk. Je hebt ook altijd een bepaalde ambitiesetting die toch ook altijd weer een bepaalde druk geeft. En dat is bij ons vaak deelnemers of het geld wat we willen ophalen. Wat het ook altijd weer net een stukje spannender maakt.
0: Ja, want wat is het dit jaar anders dan vorig jaar bijvoorbeeld, Jasper?
3: Nou, er is niet echt een groot iets nieuws bijgekomen dit jaar. Maar wat Matthijs zegt, we willen alles toch net weer een stukje professioneler, een stukje eerder, een stukje meer, een stukje groter. Dus we blijven onszelf wat dat betreft elke keer weer naar een randje duwen, zeg maar.
1: Ja, en vorig jaar was dat de 300 kilometer
0: editie.
1: Ja, dus daar houden we nu dit jaar ook wel weer. Ja, daar viel nog veel aan te sleutelen. Dus, en we hebben daar ook weer meer deelnemers dan vorig jaar.
0: Ja, beter weer, hè, denk ik.
2: Dat is ook, dat sleutel je ook zelf aan. Ja. Want je zegt meer deelnemers. Toen gingen er 10 man of zo uit mijn hoofd, Jasper. Of ik weet niet, 10 of 15 man?
3: Ja, toen 13 inschrijvingen. Uiteindelijk zijn er geloof ik, Matthijs werd er eigenlijk beter.
1: Ja, het zijn inderdaad 11, 12 gestart.
2: Ja.
1: Ook allemaal thuisgekomen gefinished. Dus hartstikke goed. En maar nu hebben we 20 deelnemers.
2: Kijk.
1: Ja.
2: Maar die gaan dus vroeg in de ochtend weg, toch? Dat is een beetje het idee. Ja, vorige keer zag ik het filmpje, was nou misschien wel 4 uur 's nachts. Ik weet niet hoe laat dat ging.
1: We halen het nog verder naar voren. Nee, het is half, vorig jaar was het 2 uur. Dit jaar 2:30. Want ze moeten richting Middelburg. Nou, windje tegen Hoekse Waard. Dat kan zomaar een half uurtje langer duren. Dus we starten 2:30.
2: Alle mensen. Dus die kunnen tijdens het fietsen nog een voetbalwedstrijd kijken. Ja. In Amerika.
3: In de oordopjes.
2: Ja, in de oordopjes meekrijgen. Oh, bijzonder. Online en via LinkedIn zie ik enorm veel reclame voor jullie evenement. Veel bedrijven die meedoen, sponsorgeld opvragen. Ik kan toch bijna niet denken dat dit niet vooropgezet is. Want ik zie dat zoveel. Of is het echt spontaan, Jasper?
3: Nou, het is als volgt. We krijgen echt heel veel bedrijven die graag betrokken zijn. Die graag willen sponsoren of graag een bedrijventeam willen opzetten. Dus ja, dat is in principe niet heel moeilijk om bedrijven binnen te halen die mee willen doen. Omdat het gewoon, nou, wat Matthijs ook zegt, heel veel mensen die relateren eraan. Alleen wat je wel merkt is dat ze vervolgens om actief te worden, hebben ze af en toe wel een duwtje nodig. Dat is ook logisch. Hè? Ze hebben ook hun eigen leven, zou ik willen zeggen. En wij moeten dan af en toe wel even zeggen van, joh, bedankt dat je sponsor bent, maar ga je dan nu met je team aan de slag? Ga je dan nu donaties werven? Dus daar zit op de achtergrond wel een klein beetje
2: een
3: steun
2: drive
3: vanuit
2: en
3: ons.
2: Precies. En dat doen jullie echt heel leuk, want ik moet zeggen dat ook voor die bedrijven is het best wel een goed moment om in beeld te komen met zo'n Right to Remember. Wat geven zij zelf op terug? Wat krijgen zij aan reacties?
3: Nou ja, kijk, het is sowieso als bedrijf is het een ontzettend leuke activiteit om met elkaar en met relaties samen te fietsen. Want met elkaar fietsen is met elkaar kletsen, met elkaar iets doen, met elkaar iets neerzetten. Ja. Na afloop met elkaar een biertje drinken en een hamburgertje eten. Dus sowieso elke vriendengroep of elk bedrijf wat meedoet, zegt gewoon afloop van dit was gewoon super gaaf.
2: Leuk man, ja. Het is wel echt een compliment dat het evenement zo leuk uitpakt. Ja. En dus dat het ook echt iets is waar je elke keer naartoe wil bewegen.
0: Ja.
2: Maar we gaan naar het Lustrum.
0: Ja, het is ook een leuke plek, hè, trouwens. Goud asfalt.
3: Geweldig.
0: Want als nou mensen zeg maar twijfelen, wat is nu zeg maar iets waarmee je ze over de streep zou trekken? Zo van, nou, Right to Remember, ik fiets wel eens, maar wat is nou, als je gewoon een fietser bent, wat jij kan zeggen van, doe nou eens een keertje mee.
3: Nou, wat ik wel merk, is een hoop mensen toch tegenaan hikken van, is dat dan niet heel ver? Of kan ik dat dan wel? Of gaat het dan niet te hard? Maar wat ik net ook al zei, het gaat echt om meedoen. Dus je kunt ook heel zachtjes fietsen. Maakt niet uit. Dan begin je wat eerder, stop je wat langer. Dus uiteindelijk kan iedereen het gewoon redden.
0: Want hoe sociaal is het? Want nu heb je het over bedrijven, of over teams, of over vriendengroepjes. Maar stel, je bent een eenzame fietser, zal ik maar zeggen. En je wil, kan dat? Zeker. Wordt die een beetje gezien dan?
1: Nee, zeker. Dus je ziet eigenlijk op het terrein, dat vind ik altijd mooi om te zien van tevoren, mensen, iedereen kan een kopje koffie en een stroopwafel pakken. En je ziet dat mensen al aan een straattafel staan. En dan zie je al de eerste gesprekken ontstaan. Oh ja. En vervolgens zie je mensen elkaar op de rug slaan en je ziet ze samen vertrekken. Dus je ziet dat soort verbindingen eigenlijk automatisch ontstaan. We hebben aan het begin wel eens getracht om het te organiseren.
2: Die verbindingen.
1: Dat op de een of andere manier is lastig.
0: Laat het maar gebeuren.
1: Maar laat het maar gebeuren. En dat komt toch helemaal goed.
2: Ik heb daar nog een leuk voorbeeld van trouwens. Ik was vorig jaar, heb ik meegefietst. En grappig, ik ben bij op de helft heb je een soort stop. Hè? Dus even voor de mensen die meedoen. Dan op de helft krijg je gewoon echt, je krijgt een reepje, je krijgt een banaantje. Nou, helemaal top. En ik sta met iemand te kletsen. Ik heb mijn fiets opgehangen. Ik sta met iemand te kletsen. En we hebben een gesprek. En ik dacht, ik herken die stem. Maar goed, zonnebrilletje op, helm op. Dat is gewoon wat uitdagend om te ontdekken.
0: Joop Zoetemel.
2: Nee, maar. En zij zegt, zij doet zo haar bril af. En ik doe mijn bril af. Ik zeg, wat is jouw naam? Zij geeft haar naam. En ik zeg, joh, je bent de oud huisgenoot van Vivian. Ja. Ze doet de helft. Ja, zegt ze. René, toen herkende ze me zo. Toen dacht ik, oh, wat grappig dat je op deze manier elkaar kan zien. En ik had haar al, nou, ik denk 13 jaar niet gezien. Dus je ziet wel dat die verbinding is heel grappig hoe dat ontstaat. En je praat met iedereen. Want je hebt uiteindelijk, als jij eventjes met elkaar in elkaars rug zit, omdat je een beetje uit de wind zit, kijk elkaar toch even aan. Je geeft even een duimpje. Heel sociaal. Dus het sociale verbindende element wat jij benoemd, herken ik heel erg, Matthijs. Leuk. Mag je zelf ook fietsen?
1: Nee.
2: Nee.
1: Nee, maar dat zit er gewoon praktisch niet in.
2: Maar fiets jij zelf?
1: Ja, dus alle routes zijn van tevoren gecheckt, meerdere maals. Nee. Persoonlijk heb ik ze ook alle 4 gefietst.
2: Okay.
1: Dus ook de 300 kilometer.
2: Die heb je ook in de benen zitten.
1: Ja.
2: Dat is wel echt heel netjes.
1: Ja.
0: Ja, is dit nou anders dan anders, deze tocht eigenlijk? Anders, want er zijn heel veel toertochten, hè, als je dat eens opzoekt. Is dit nou anders dan anders?
3: Ja, het is wel anders. Het is sowieso wat we te horen krijgen is dat de sfeer echt anders is. Omdat wij zelf heel veel hart voor het onderwerp hebben. En we hebben ook heel veel vrijwilligers die daar hart voor hebben. Dus we krijgen wel echt wel ook in de feedback die we in afloop vragen. Krijgen we wel terug van de warmte waarmee de allereerste vrijwilliger die je ontvangt. Tot en met de allerlaatste die het terrein af helpt. Dat schijnt ons wel echt uniek te maken. Ja.
2: Nou, dat is wel gaaf. Even voor jullie ambities. Matthijs noemde net al, jullie hebben ambities. Ik noemde het net ook al, we gaan naar een lustrum. Hebben we daar ambities voor? Is daar iets? Kijken we daar al naar uit? Het is natuurlijk wederom de zaterdag voor Vaderdag. Dat neem ik dan eventjes aan.
3: Zeker, klopt. Ja, heel goed.
2: Kan in de agenda. Maar wat is de ambitie, Jasper?
3: Nou, we hebben altijd gezegd, we hebben al een festivalterrein. We hebben al een festivalsfeer. Laten we daar dan echt een festival van maken. Dus wij hebben altijd gezegd, draaien we leuk muziekje na afloop. Maar als dat nou eens een keer een live band zou kunnen zijn. Of een keertje, echt meerdere live bands, noem maar op. Dat is een beetje de droom die je hebt. Daar heb je wel ook de complexiteit van vergunningen en om. Ja. En dat soort dingen allemaal. Dus, nu mogen we dromen. Hè? En de droom is wel om ooit een keer ook live muziek te hebben. En nog meer ook mensen te laten komen die zeggen, nou, ik ben echt geen fietser, maar deze sfeer wil ik wel meemaken. Dus ik kom na afloop wel
2: een
3: biertje drinken en een hamburgertje eten.
2: Ja, oké. Okay. Nou, dus, en is dat al voor het lustrum? Is dat al voor het vijfjarig jubileum? Of denk je, nou, ik ben benieuwd of ons dat gaat lukken?
3: Ja, we dromen er wel over.
2: Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Nog geen Armin van Buren, maar gewoon een live band daar beginnen. En van Lieverlee uitgroeien naar.
3: Ja.
2: Okay.
3: Ja.
2: Klinkt wel heel gaaf.
0: Leuk vooruitzicht.
2: Ja, ik kijk er ook naar uit. Mocht je nu nog op de bank zitten, Matthijs.
3: Ja.
2: En je denkt volgende week, jongen, wat ging ik ook weer doen? Ik kreeg vanmorgen al van Martijn, jullie mede-organisator, netjes al een mailtje. Het is je laatste kans. Doe mee.
1: We moeten een beetje schaarste creëren.
2: Ja, precies. Nou, ik weet ook wel dat jullie hebben al 400 aanmeldingen. Heb je er al gered?
1: Hoeveel? 54 zelfs.
2: 54 al gered.
1: Dus as we speak. Dus we gaan naar de 500. Kom. Hey, weet je, je krijgt geheid een dag waar je energie van krijgt.
2: Ja.
1: En je... alles wat je die dag doet en koopt, draagt bij. Dus of je nou een ticket koopt, of een hamburger, of een biertje, of een donatie ophaalt, alles gaat naar het goede doel. Dus je fietst mooie route, je krijgt er energie van, leuke sfeer, en alles gaat naar het goede doel.
2: En jullie twee ambities, even qua euro's en qua aantallen?
3: Ja, we zijn geïnterviewd door de krant. We hebben in het Algemeen Dagblad gestaan. Daarin hebben we geroepen, we dromen van 500 deelnemers en een ton voor het goede doel.
2: Oké, waar zitten we?
3: Nou, qua deelnemers zitten we op 450. Het is mooi op koers. En qua geld is het gewoon heel spannend. Omdat we altijd in die laatste weken gaan mensen geld ophalen. Dus ja, daar durven we gewoon nog niks over te zeggen. Dus dat is nu uit onze handen en in de handen van de donateurs en de deelnemers.
2: Oké, op naar de ton.
0: Ja, toch? Fantastisch. Dat zou geweldig zijn.
3: Dat zou ontzettend mooi zijn.
0: Ja,
2: dan gaan we naar het einde. Ja, Matthijs, Jasper kunnen nog heel lang doorpraten hoor. Maar dank jullie wel. Mooi om te horen dat Ride to Ramen niet alleen een fietstocht is, maar ook gewoon echt een heerlijk evenement. Het is vooral een beleving van samen doen, samen beleven. Dus twijfel je nog?

0: takes. I do what it takes. Nou, we zijn gemotiveerd, denk je niet?
1: Ja, zeker.
0: En we gaan gewoon door fietsen, ja. Lekker.
1: Hey, we gaan door met thema nummer 3. Dat is onze eigen watcher.
0: Ja, we hebben een watcher, ja.
1: Via Vesta, woningmarkt in Gouda. Vandaag praten we met Karin Kootstra. Karin is in Gouda en omgeving een bekende als het gaat om de makelaardij, zeker, en de huizenmarkt. Directeur, partner bij Via Vesta, woningmakelaardij in Gouda. En al sinds haar 20ste, ja, dat zegt eigenlijk niks, we weten niet hoe oud ze is. Actief in dit wereldje. We gaan met haar in gesprek over haar werk, haar drijfveren en hoe ze kijkt naar de ontwikkelingen op de woningmarkt in Gouda op dit moment.
0: Ja, welkom Karin. Fijn dat je er weer bent voor de derde keer.
2: Jij was
0: bij onze allereerste uitzending en wij zijn wat geëvolueerd. Maar jij bent ook geëvolueerd.
2: Zeker.
0: In die zin dat je ook zelfs directrice bent geworden. Heel gaaf. We kunnen je ook wel een soort watcher noemen.
2: Ja, toch
0: inmiddels. Dat gaan we gewoon doen, ja. Hoe zou je, want we gaan gewoon even gelijk naar de huizenmarkt in Gouda. Dat vinden we even leuk om te horen. Is die nog steeds overspannen? Of zie je toch echt wel een kantelpunt ontstaan?
2: Beide. Okay. Hij is nog steeds overspannen. Maar je ziet wel een beetje een kanteling ontstaan. Dus niet iedere woning krijgt meer het aantal kijkers dat het gehad heeft. Hè? Hm. Het is niet meer zomaar je biedt 20 of je plant 20 kijkers in.
0: Nee, en, precies.
2: De rest heeft pech. Je hebt er niet zomaar meer 10, laat ik het zo zeggen.
1: Okay,
2: dus daar is zeker wel een verandering gaande. Ja.
0: Maar je zegt het is nog wel steeds overspannen.
2: Ja, en gemiddeld genomen zijn er nog steeds meerdere mensen die in hetzelfde huis graag zouden
1: kopen. En overspannen is ook overbieden.
2: Ja, meestal. Nou, ik denk een beetje ondertussen 50-60% nog overbieden.
0: Oh, dus wel echt, dat is ook wel echt een kanteling.
2: Ja, dat is wel aan het kantelen. Ja.
0: Oké, wat valt je nou het meeste op? Je loopt al heel wat jaren mee. Maar wat valt je nou het meeste op in de laatste jaren qua ontwikkeling?
2: Nou ja, als je echt even puur dus kijkt van een jaar of 2-3 geleden met nu. Dan zou je het haast als iets rustiger kunnen gaan omschrijven. Maar ja, vergelijk je met langer geleden is het gewoon nog steeds druk en overspannen.
0: Ja, exact.

0: Maar je merkt wel dat mensen die een huis willen kopen daar ook wel echt aan gewend zijn geraakt. Dus waar mensen in het begin wat ontevreden konden zijn. Van ja, hoe kan het nu dat ik zo snel moet beslissen? Mm. Of dat ik maar een week de tijd krijg om over een huis na te denken. Of dat er een deadline is op het bieden. Zijn ze nu eigenlijk verbaasd als het niet zo is.
1: Ja, ja, gaat een beetje mee in de gekte, zullen we maar zeggen.
2: Ja. Ja. Ze nemen het aan dat het logisch is eigenlijk dat dat zo is.
1: Terwijl het eigenlijk best heel raar is. Want het gaat om enorm veel geld.
0: Ja.
1: En om een hele belangrijke beslissing in je leven. En dan moet je, ga je op donderdag kijken en dan moet je maandag besluiten.
0: Ja, wij proberen vaak wel wat langer tussen te laten zitten. Maar het vraagt echt om een goede voorbereiding. En ja, ik vind nog steeds, ook als je als verkoopmakelaar bent ingeschakeld, dat je de kijkers die je bij die betreffende woning krijgt, dat het echt onze taak is om ze gewoon heel goed te blijven informeren. Veel te vertellen. Ze tijd en ruimte te geven. Ja. En dat je wel moet blijven kunnen verplaatsen in, stel dat jij dat was. Hoe zou je het dan willen ervaren?
2: Hoe zou je het zelf willen? Waar zie je de meeste beweging? Bij doorstromers, starters, senioren?
0: Ik denk senioren nog steeds het minst.
2: Het minst?
0: Het blijft ook wel lastig voor henzelf vaak om die stap te maken. Dus het is vaak een proces. Je komt bij mensen aan tafel. Nou, die zet je aan het denken. En een tijdje later zeggen ze, nou, we moeten misschien toch wat. Maar ja, we laten een mooi huis achter. Het valt altijd tegen eigenlijk wat je ervoor terugkrijgt. Zeker als je van een huis met een tuin naar een appartement bijvoorbeeld gaat. Die in verhouding duurder is. Maar je krijgt eigenlijk minder voor terug voor hun gevoel.
2: Ja, maar het klinkt wel, dat klinkt proactief. Alsof jij er naartoe gaat. Maar ik neem aan dat zij toch zelf een belletje hebben gedaan naar jou van, nou, we overwegen dit. Of ga je ook echt proactief de markt op om te zeggen, hey, zou je huis niet verkopen?
0: Daar hebben we laatst wel onder andere ook actie op ondernomen. Door inderdaad senioren te benaderen. Van kom bij ons langs op kantoor. We gaan het proces eens even uitleggen.
1: Hoe heb je dat gedaan?
0: Nou ja, via social media bijvoorbeeld. Maar ook daadwerkelijk bij flyers te verspreiden of neer te leggen. Bij bepaalde punten waar senioren langs komen. Oh ja. Om ze aan het denken te zetten vooral.
1: Ja, ik vind het toch wel grappig. Want jij zegt, wij zijn een makelaardij. Maar het is niet alleen maar geld en een huis verkopen. En zorgen dat iemand de steun krijgt. Maar er zit echt een soort.
0: Je zegt het precies goed. Ja, want het is ook echt mensenwerk. Voor mij maakt het werk echt leuk dat het beide.
1: Het is ook echt begeleiden, want mensen moeten afscheid nemen van hun huis.
0: En soms is het gewoon dat je heel graag wil dat er nog €5.000 meer uit te halen valt. Dat is ook leuk, hè? Dat mensen zeggen, joh, verkoop maar. Dat ik zeg, mag ik nog even proberen? En als het dan lukt, dan is het toch gaaf. Dus dat is de beleving die je er ook bij hebt.
2: Ja, zeker. Welke woningtypes zijn het meest gewild? Ook in Gouden, even op Gouden gericht.
0: Ja, nou, nieuwbouw blijft natuurlijk wel echt altijd wel in trek. En de unieke plekjes. Dus ook dan, kijk even naar het hogere prijssegment. Wat gemiddeld genomen altijd iets minder in trek is. Maar al verkoop je natuurlijk iets op een superlocatie. Ja. Dan merk je alsnog dat je dus ook gewoon veel bieders hebt, bijvoorbeeld. Ja. Dus de unieke plekjes.
2: Ja, precies. Ja. Waar loop je er tegenaan als makelaars? Op dit moment? Wat zijn de dingen waar je denkt, dat is gewoon dat is toch wel
0: nou vervelend. Ja, er is sinds 1 april een nieuwe regelgeving omtrent funderingen. Nou, dan heb je Gouda, heb je mooi.
2: Ja, dat is handig.
0: Dus ineens moet dat anders inzichtelijk gemaakt worden. En moeten er veel meer onderzoeken plaatsvinden. Alle woningen in Nederland zijn ingedeeld in een bepaalde categorie.
2: Oké.
0: Is die goed, dan is het groen licht en gaan. Is die niet goed? Dan heb je nog verschillende categorieën. Maar dan moet je daar verder mee aan de slag om het te kunnen taxeren eigenlijk. Dus vaak is een taxatierapport nodig voor een hypotheek bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Dus dan moet je dat inzichtelijk krijgen. En als dat niet goed is, kan dat behoorlijke consequenties
1: hebben. Oké, dus er zit ook een heel technisch stukje achter.
0: Zeker, bouwkundig, juridisch. Ja.
2: Maar dan heb je het dus over, stel de fundering is niet op orde. Dat zijn enorme bedragen om dat te herstellen, weet ik uit ervaring. Dat betekent dus dat je dat in mindering zou moeten brengen op je taxatie? Of is dat te kort door de bocht?
0: Ja, dat is wel iets te kort door de bocht. Ja. Maar je hebt ook nog soort tussencategorieën van voor een x-aantal jaren.
2: Blijft het nog recht staan?
0: Het lastige is ook niet ieder huis heeft palen. Dus wat ga je eraan doen als je in een blok zit en jij wil verkopen en ze zeggen je huis heeft een hoog risico? Je kan niet zomaar zeggen, ik doe ineens palen onder mijn huis en de rest niet. Want dan krijg je ook een probleem.
2: Dan breekt het ook af.
0: Ja, dus het is best wel, het kan ingewikkeld zijn. Maar gelukkig komen er ook een heleboel huizen gewoon na onderzoek goed mee weg.
1: Hey, dus dat is de technische kant. Zijn er meer uitdagingen voor een makelaar anno 2026?
0: Ja, soms zeg ik wel, we zijn het huis niet alleen aan het verkopen aan de koper, maar ook nog aan de verkoper, omdat die bepaalde wensen heeft die soms wat ingewikkeld zijn. Maar dat is ook leuk. Ja. Ja. Het blijft mensenwerk en dat maakt het iedere keer anders. Ja.
2: Heb je
0: ja.
2: veel mensen die naar je toe komen, Karin, en die gewoon een wensenlijstje neerleggen en zeggen, als dit huis beschikbaar komt, hoor ik je?
0: Ja, heel veel mensen zeggen, je weet een beetje wat ik zoek. En dan zeg ik, ja, dat weet ik nu nog. En dat weet ik over 2 en 3 weken nog. Maar over 3 maanden dan. Nee. Je kan beter concreet bij ons een opdracht geven. Ja, dat, zo werkt het.
1: Hey, want jij loopt al een tijdje mee. Wat zijn dan verhalen die een beetje blijven hangen? Dat je zegt van, nou, wat ik nou toch heb meegemaakt. Of weet je zoiets?
0: Ja, die zijn er zeker. Dat zit vaak wel in. Dat je een bepaalde connectie natuurlijk met mensen hebt. Want sommige mensen hebben natuurlijk toch wel een klik. Of juist mensen die, ja, je maakt gekke dingen wel mee. Huizen waar je komt, waar gewoon eigenlijk heel trieste situaties, die onthouden natuurlijk ook.
1: Ah, ja. Ja. Ja, soms zie je zo'n berichtje van dat ze op Funda naar binnen gaan kijken bij mensen. En dan zie je ook soms een huis over je denkt, hoe heeft iemand hier jaren in kunnen.
0: Ja, dat is vaak best wel sneu natuurlijk.
1: Ja, dat heeft ook iets verdrietigs, maar ook.
0: Ja. Maar je staat wel even soms versteld van. Ja.
2: Even voor de starters, want we hebben iedereen heeft het over starters, dat het gewoon best wel een uitdaging is om überhaupt een woning te krijgen als je nog geen woning hebt. Waar liggen de kansen in Gouda?
0: Ik denk wel echt, er zijn best wel veel eigenaren van woningen van een tweede of een derde huis, beleggers die hun huurwoningen verkopen.
2: Okay.
0: Die zijn vaak wel aan een verbouwing toe.
2: Ja.
0: En ik denk dat daar toch wel kansen liggen. Okay. Veel hier ook in de binnenstad, appartementen, bovenwoningen. Nadeel is wel, je moet dan wel geld hebben om te verbouwen.
2: Ja,
0: dus dan kom je snel op de mensen die zeggen, ik heb een handige familie bijvoorbeeld.
1: Want komen die huizen ook bij jullie terecht? Of gaat
0: wel.
1: Dat
0: wij zijn daar best wel actief.
1: Zij huurders zelf?
0: Nee, dat noem je dan uitponden. Sommigen hebben natuurlijk een hele portefeuille. Andere partijen hebben er 1 of 2 en die melden zich bij ons. En wij doen ook vrij veel op het gebied van meedenken, plannen ontwikkelen. Dus ook een oud pakhuis bijvoorbeeld verdelen in nieuwe appartementen. Dus mensen weten ons wel te vinden wat dat betreft.
2: Ja.
0: Maar ook gewoon de bovenwoning hier aan de Kleiweg bijvoorbeeld, een aantal. Ja, er moet vaak wel wat gebeuren. Maar ik denk dat voor starters nog wel een hele interessante woningen kunnen.
2: Merk je dat de gemeente ook meer mee beweegt? Als je het hebt over zo'n inderdaad een pand verbouwen eigenlijk tot
0: dat grappig is, ik zat hier net te wachten en ik zag mijn collega Maarten op tv. Die was hier
2: die
0: laatst.
2: Die zat iets te vertellen, dat zag ik ook.
0: Dat is dus hetgeen we mee bezig zijn. Ook vanuit de bouwsociëteit en club hier in de omgeving. Daarmee proberen we eigenlijk inzichtelijk te maken wat er aan leegstaand aanbod of nieuw aanbod te creëren is om de woningnood verbeteren of te helpen.
2: Ja, ja.
0: Wat was je vraag ook?
2: Of de gemeente een beetje.
0: Oh ja, dus daar betrekken we ook de gemeente wel bij. Ja. In die wet en regelgeving komt natuurlijk wel naar voren dat het best heel lastig kan zijn dat je plannen hebt.
2: Maar dat de vergunningen gewoon heel uitdagend zijn.
0: Ja.
2: Of dat er enorm veel vragen. Dat er een bewoner
0: parkeren,
2: dit mag zeggen. Parkeren, exact.
0: Ja, dus,
2: dat maakt natuurlijk enorm complex. Je ziet ook wel dat er woningen, tiny houses, neergezet worden achter huizen.
0: Ja.
2: Toevallig bij mij in de wijk is dat gebeurd. En dat is nu
0: is
2: ook
0: het dan voor mantelzorg? Of,
2: nee, dat is ook zelfs verhuur. Dus dat is gewoon een gedeelte van terrein is verhuurd. Tessa van der Ham doet dat. En die heeft het ook hier een keer uitgelegd hoe dat zit. Vorige woning is dan dus door iemand anders. Die zet het op het terrein.
0: Mm-hmm.
2: Wordt een soort van verpacht. En dan binnen 10 jaar moet die woning weg. Dus
0: dat is een beetje
2: in principe.
0: Ja.
2: En dat vind ik op zich wel grappig.
0: Ja, hartstikke
2: maar
0: goed.
2: Zie je dat, hoor je dat meer? Of zeg je, nou, dit hoor ik toevallig.
0: Nou, nee, zelden. Nog niet echt. Maar ik denk dat het heel goed is.
2: Denk ik ook, ja. Daar is best wel wat ruimte. Er zijn natuurlijk mensen die een enorme tuin hebben. Die dat wel zo kwijt
1: En de mantelzorgwoning natuurlijk ook.
0: Dus die is ook tijdelijk, hè?
1: Dat is ook een tijdelijk verhaal.
0: Moet die in principe ook weg. Ja.
1: Dus je ziet daarmee los. We zien ook niet dat er iets opgelost wordt. Maar het is wel een ontwikkeling die ook gebeurt.
2: Ja, absoluut.
1: Aan de zijlijn.
2: Nou ja, het probleem los je niet op. Maar goed, je zorgt wel weer voor doorstroom in de woningen. Die mogelijk beschikbaar
0: komen. Maar het gebeurt niet heel veel.
2: Nee, blijkbaar.
0: Ja. Het is gewoon zo.
2: Ja. Het is ook een uitdaging dus voor senioren om hun bestaande woning los te laten. En
0: dat
2: dan
0: vooral.
2: Ja.
0: En terwijl ze achteraf allemaal zeggen, ik had het eerder moeten doen.
2: Okay, ja. Dus dat is ook stiekem wat je nu tegen de luisteraar zegt.
0: Stiekem wel.
2: Ik heb het gehoord.
1: Verandert Gouda als woningstad? Want je noemde net ook appartementen in de Kleiweg. Of mm-hmm. op de Kleiweg.
2: Oh, ja.
1: Boven winkels en zo. Is Gouda aan het veranderen? Als het gaat om woningstad?
0: Nou, eigenlijk wat meer dat je merkt dat mensen vanuit de omliggende grote steden eigenlijk wat meer hierheen trekken. Omdat het niet te vinden is waar ze wonen. Utrecht, Rotterdam, Den Haag.
1: En,
0: ja, ook wel expats hoor. Dat je toch al een beetje Paalwijk en Gouda ziet. Dat toch wel die kennismigranten vaak in de IT-sector.
1: Ja.
0: Die hierheen komen en ja, vanwege een goed centraal station het twijfelen om hier te wonen. Ja. Dus dat vooral.
1: Oh ja, dat. Ja. Ja.
2: Karin, als je zegt van joh, dit moeten jullie echt weten. Gouwenaar. Wat is dan hetgeen wat we moeten weten?
0: Ja, hoe leuk het hier is om hier te wonen natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. En dat ze mijn vier resten moeten zijn.
2: Ja. Ja, want jij bent ook directrice of directeur geworden, partner. Ik weet die termen ken ik al.
1: Ja, we lazen vanaf de website directeur, partner.
0: Geen partner in het hele bedrijf. Viavesta is onderdeel van de bijgroep. En directeur van Viavesta. Dus superleuk stuk ondernemen wat erbij komt kijken.
2: En hoe gaat het je af?
0: Ja, goed. Ja. Ik zelf heel leuk.
2: Ja. Ja, waarom is het leuk?
0: Ja, meedenken naar de toekomst. Met elkaar bespreken wat strategisch handig is. En leuk natuurlijk gewoon om je team aan te sturen. En
1: je kijkt even op de website. Volgens mij is er een tijd geweest dat jij de enige makelaar was. Of misschien twee, ik zag er nu wel vier of vijf.
0: Drie in principe.
1: Oh, drie.
0: Bij VFSA. Bij VFSA hebben drie makelaars en een hele goede bezetting op de binnendienst. Ja, de oorspronkelijke eigenaar van het bedrijf, die staan daar ook op. Ja. En die eigenlijk stiekem bemoeien ze zich niet heel veel met de woningmakelaar.
1: Oké, maar het is een mooi clubje zo.
0: Ja, zeker. Heel leuk club, ja.
1: Heel leuk om weer even een inkijkje te hebben in de makelaardij, in de woningmarkt.
2: Ja, geef even een samenvatting.
1: Uitleg.
2: Onno. Geef even een samenvatting. Hoe is dan nu de woningmarkt?
1: Nou, de woningmarkt is aan het veranderen. Het is misschien wel nog steeds ingewikkeld om aan een woning te komen. Kopen, schakel via Viavesta in om je daarbij te helpen.
2: En voor de senioren de opdracht om stiekem een beetje woning los te laten.
1: Ja, maar en dan erbij.
2: En dat door te bewegen.
0: Een gesprek aan te gaan. Om te kijken wat het voor consequenties heeft. Ja. En dat ze geholpen gaan worden erbij. Dat is echt belangrijk.
1: Nou, dat is heel leuk dat je daarover wilde komen vertellen. En alle uitdagingen, maar ook de kansen die daarin zijn. Fijn dat je die ervaring met ons wilde delen. En ja, we willen toch nog een stukje muziek draaien.
0: Hè? Mag ik nog één ding zeggen?
2: Eén ding.
0: Ik heb een lieve collega, Henriette, en die wordt vandaag 40 jaar. Dus ik wilde even feliciteren.
1: Oh, okay. Gaan we een plaatje voor de draaien.
2: Ja, zeker.
1: Gerard Joling, rood, wit, blauw.

0: Oranje.
1: Fijn dat we hem toch even hebben kunnen draaien.
0: Zit je er een beetje in? Zit je er een beetje in? In de WK-sfeer, heb je er een beetje
1: nog
0: zin
1: niet,
0: in?
1: Nee, maar door dit soort dingen wel.
0: Oké, dan komt het naar je toe.
1: Ja, hey, maar we zijn aan het eind van het programma. Hè. Bedankt luisteraars naar Weekend Gouda. We zijn weer helemaal bij over filosofie, Right to Remember, de woningmarkt. Dat dan.
0: Ja, hebben we allemaal weer gehad. Je kunt ons volgen op Instagram. Dat kan je ook via onze website www.weekendgouda.nl. En dan moet je natuurlijk ons volgen. Je schrijft het met W-I-E-K-E-N-T. Dan kun je ons terugluisteren. En ik zou zeggen, tot de volgende. Wij hebben er zin in. Volgende week zit met jou hier. Of jij?
1: Nee, ik.
0: Gerrit.
1: Met Gerrit. Fijn weekend.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk in maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. Deze nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al twee tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is al wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Het is een van de snelst groeiende landen van Europa. Vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. Voor de kust van Split in Kroatië zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een veerboot en een zeilboot. 8 opvarenden van de zeilboot konden worden gered. Er wordt nog naar 1 gezocht. 4 opvarenden zouden in het ziekenhuis liggen, maar niemand is in levensgevaar. Wielrenner Isaac Del Toro heeft op overtuigende wijze de ronde van Auvergne, voorheen de Dauphiné Libéré, gewonnen. De Mexicaan sloeg zijn slag in de zware slotetappe, waarin hij de klassementsleider Luke Tuckwell en zijn voornaamste belagers, Matteo Jorgensen, Juan Ayuso en Tobias Johannessen, op afstand reed. Het weer, de laatste buien trekken weg en dan is het vanavond verder droog. Vannacht vanuit het noorden bewolkt en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds meer zon. Het wordt morgen 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het is Gouda Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouda Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouda Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.
1: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
0: Van harte welkom luisteraars bij Gast uit de Streek. Mijn naam is Marcel Vos en Arjan Doelman doet vandaag de techniek. Onze gast is Gouwenaar Dolf Takema, voormalig docent wiskunde. Hij is vrijwilliger, ouderenadviseur, is humanist die onder andere een lezing heeft gegeven over Machiavelli. En die is niet toevallig de naamgever van het Goudse politieke programma waar Arjan Doelman en ik allebei bij betrokken zijn. Dolf, van harte welkom.
2: Dankjewel.
0: Laten we eens beginnen met jouw algemene geschiedenis. Hoe oud ben je eigenlijk?
2: Op dit moment 78.
0: 78, ja, dan had ik ongeveer uitgekeken. Ik zei plus minus okay, 78. Ja, ja, ja, ik wist niet 100% zeker, maar dus je draait al een tijdje mee, zullen we zeggen.
2: Dat kan je wel zeggen.
0: En laten we eens met het begin beginnen. Waar ben je geboren?
2: Ik ben geboren in Ede, maar dat is puur toeval, want mijn opa die was militair en die was daar gelegerd. Mijn vader woonde daar dus ook. Maar ik heb er maar 3,5 jaar gewoond. Daarna zijn mijn ouders naar Assen verhuisd. Daar hebben ze maar 2 jaar volgehouden. En toen zijn ze naar Den Haag gegaan. En daar heb ik mijn middelbare schooltijd doorgebracht.
0: Ja, daar ben je ook opgegroeid, zeg maar.
2: Dat vind ik mijn belangrijkste periode van opgroeien.
0: Want de lagere school heb je nog in Drenthe gedaan?
2: Nee hoor.
0: Alles onderwijs in Den Haag?
2: In Den Haag.
0: En waar in Den Haag?
2: Terpstra school, Bavink school, lagere school. En toen middelbare school, de populier. Dat is de belangrijkste periode geweest.
0: Ja, en wat was de populier van school?
2: Een scholengemeenschap.
0: Ja, en wat voor?
2: Ik heb HBS B gedaan.
0: Ah, het ouderwetse HBS.
2: HBS.
0: Ja. Het is uitgestorven inmiddels.
2: Ik ben in 1968 van school gegaan.
0: Ja, ja. Je hebt ook een studie gedaan, want ik lees in jouw berichten op internet dat je docent op een aantal scholengemeenschappen bent geweest. Maar hoe ben je na je middelbare school, wat ben je precies gaan studeren?
2: Ik ben eerst de opleiding docent handvaardigheid gaan volgen.
0: Dat is iets heel anders dan wiskunde.
2: Dat is compleet anders dan wiskunde, maar ik heb het altijd benaderd vanuit de technische kant. Want dat had mijn belangstelling en dat kan heel goed. Het artistieke, zeg maar, wat er ook een onderdeel van is, dat heb ik me eigenlijk bij moeten maken. Want ik ben niet in een artistiek milieu opgegroeid.
0: Ja,
2: mijn gezin had daar gewoon geen feeling voor.
0: Nee. En wat voor gezin was het verder?
2: Ik ben de oudste van 6 kinderen.
0: Oh, en, groot gezin
2: nou,
0: dus.
2: Het is een heel gemiddeld gezin geweest. Mijn vader was journalist.
0: Oh,
2: die werkte eerst met ANP en na de hand bij een krant. De Nieuwe Haagse Courant, die later opgegaan is in Trouw.
0: Ja. Maar je bent op een gegeven moment toch met wiskunde aan de gang gegaan.
2: Op een zeker moment. Ik heb 25 jaar handvaardigheid gegeven.
0: Oh.
2: En in het begin jaren 90 werden de omstandigheden voor de creatieve vakken in het middelbaar onderwijs gewoon minder. Ik gaf les op een HAVO-VWO school. En toen wilde ik daar niet meer in verder in dat vak. Omdat de creatieve vakken, daar moet je tijd voor leerlingen hebben. Ja. Ik had een halve klas in een dubbel uur. Dat werd in 1 jaar teruggeschroefd van een hele klas in een enkel uur. Nou, dat wilde ik niet. En toen ben ik me omgeschoold naar een niet materieel vak, zeg maar.
0: Ja.
2: En dat werd wiskunde.
0: Ja.
2: Ik had daar al wel belangstelling voor.
0: En wat voor soort omscholing is dat dan geweest?
2: Nou, in die tijd kon je heel goed omscholen. Werden er ook faciliteiten voor gegeven vanuit de overheid.
0: Ja.
2: Want er waren een aantal tekortvakken. En
0: was dat nog in de tijd dat er ook nog MOA en MOB was?
2: Ja, ik was tweede graads docent handvaardigheid, maar daarna ook tweede graads docent wiskunde. Ja, de onderbouw van HAVO-VWO. Nee,
0: ik heb zelf ook die tijd nog meegemaakt. Ik heb MOA en B pedagogiek gedaan. Maar ik heb nooit les gegeven. Dat weer niet.
2: Dat is jammer.
0: Maar dan heeft teruggekomen op dat die handvaardigheid. Dat heb je dus 25 jaar gedaan. Dan heb je toch de eerste 25 jaar met plezier gedaan, denk ik.
2: Heel veel plezier.
0: En wat deed je dan zoal bij handvaardigheid?
2: Nou, je laat leerlingen zelf ontwerpen, zelf nadenken over wat zij mooi vinden. Natuurlijk zit er een stukje materiaalkennis bij.
0: Maar dat is de artistieke kant waar je het over
2: had. De artistieke kant, maar ook een technisch onderdeel natuurlijk. En om die combinatie te gebruiken, kinderen hun eigen fantasie vorm laten geven. Dat is het belangrijkste doel van het vak.
0: En met wat voor materialen? Was dat vooral hout of steen of klei? Waar moet ik aan denken?
2: Een heleboel dingen. De belangrijkste zijn klei, hout, metaal, soms een beetje leer.
0: Leerbewerking. Maken of zo.
2: Dingen maken. Ja. Maar dan vooral met je fantasie. Niet puur gebruiksvoorwerpen. Maar
0: ook de ontwerpkant.
2: Het gaat om de artistieke kant. Ja. Om het mooie ervan. Ja.
0: Dan moet er toch wel een flinke overgang geweest zijn. Naar het toch wat saaiere werk.
2: Wiskunde is niet saai hoor.
0: Nou ja. ik heb er zelf op de middelbare school weinig mee gehad. Maar later toen ik pedagogiek studeerde. Moest ik een jaar lang een geprogrammeerde instructie wiskunde. Om op HAVO-niveau van wiskunde te komen. Voor methodologie. Ja. Voor wetenschappelijk onderzoek. Maar ik moet zeggen. Het is voor mij toch altijd een saai vak gebleven.
2: Oh, nou, jammer dan. Maar het gaat er vooral om dat leerlingen zelf nadenken.
0: Ja.
2: Dat ze zelf naar hun oplossing van een probleem gaan toewerken. Dat je ze dat leert.
0: Ja, en was het vooral algebra of meetkunde?
2: Allebei. De onderbouw van de HAVO-VWO is dus zowel meetkunde als algebra.
0: Ja. En hoe lang heb je dat nou precies gedaan? Je hebt eerst 25 jaar handvaardigheid gedaan.
2: Er zat 2 jaar overlap tijdens mijn omscholing. En daarna 15 jaar wiskunde. Zo. Dus ik heb 38 jaar onderwijs achter de rug.
0: Ja. En hoe heb je dat ervaren, die hele periode? Want je moet daar wel feeling voor hebben. Je moet daar wel kunnen omgaan met jongeren. Er zijn ook mensen die kiezen voor zijn vak en dan na 2 jaar komen ze erachter. Ja, het is helemaal niks voor mij.
2: Nee, nou ja. Ik vond het leuk om met jongere mensen om te gaan.
0: Ja.
2: En op dit moment ben ik dus alleen maar met oudere mensen bezig. En dat is een contrast. Maar ik heb daar altijd veel plezier in gehad.
0: Jonge mensen worden vanzelf oud. Als ze niet vroegtijdig doodgaan.
2: Uiteraard. Ik hoor daar zelf ook bij.
0: Ja, precies. We zijn allemaal jong geweest.
2: Ja.
0: Is voor mij ook alweer een tijdje geleden. Maar dat vond je dus eigenlijk leuk. Het werken met jongeren ook. Op scholen.
2: Nou, allebei. Het maakt mij niet uit als het andere mensen zijn.
0: Ja.
2: Kijk, het gaat om luisteren naar andere mensen. En dat kunnen jongeren zijn, dat kunnen ouderen zijn. Op dit moment is vooral de belangstelling bij mij ligt bij oudere mensen. Dat komt omdat ik zelf ook een oudere ben.
0: Het ligt ook dichter bij je eigen belevingswereld, zullen we maar zeggen. Ja. En je ervaart de problemen die jij ervaart, ervaren zij ook.
2: Ja, dat neem ik aan.
0: Ik sta ook iedere ochtend mee op dat ik denk van, oh ja.
2: Kijk, het gaat vooral om luisteren. Hè?
0: Ja.
2: Wat zegt die ander? Wat bedoelt die ander?
0: Ja. Maar wat ik dan wel apart vind, is dat jij zelf ergens gezegd, op internet zei, dat empathie jou niet vanzelf aangeleerd was, zeg maar.
2: Nee,
0: dat had misschien iets met die gezinsachtergrond te maken waar je het over had. Of
2: dat neem ik
0: met
2: aan.
0: Met je persoonlijkheid, dat kan ook.
2: Allebei. Kijk eens, ik ben natuurlijk op een bepaalde manier opgegroeid, maar ik ben niet direct opgegroeid met van luisteren naar anderen. Dat heb ik ondervindelijk in het onderwijs moeten ondervinden dat belangrijk is. En daar heb ik me bewust op moeten richten, zeg maar.
0: Ja,
2: naar anderen luisteren. Dat is niet waar ik mee ben opgegroeid. Direct.
0: En toen je stopte met het onderwijs, ben je toen ook meteen met pensioen gegaan? Of heb je nog andere dingen gedaan?
2: Ik heb eerst een tijdje, in 2008 was dat, gezocht. Maar al gauw kwam ik bij de belastingaangifte. Ik had altijd mijn eigen belastingformulier ingevuld. En dat was altijd, vond ik een leuke activiteit, dat uitzoeken van die financiën.
0: Ja.
2: Dat lag in het verlengde weetje van de getallen bij wiskunde en zo. En toen ben ik dat gaan doen namens de oudere bonden. En daar krijg je dus eerst een cursus op het belastingkantoor. En we kregen in het begin van de jaren, 2008 ongeveer, kregen we dus nog afgedankte laptops van het ministerie van Financiën. Ja. Want de bedoeling van de ouderenbonden was om mensen die geen computervaardigheden hebben en geen computer zelf hebben, om die toch te helpen. Want de overheid wilde in die tijd digitaal gaan.
0: Ja.
2: En, dat heeft alleen maar een vlucht genomen.
0: Ja.
2: En die vlucht heb ik dus meebeleefd, zeg maar.
0: Ja. Want wanneer ben je precies officieel met pensioen gegaan, zeg maar?
2: 2008. Dat is vervroegd. Ik ben vervroegd uit het onderwijs gegaan. Ik ben op mijn 19e begonnen met lesgeven. Dat is heel vroeg.
0: Ja, voor lesgeven
2: omdat
0: wel
2: in 1968 was het vak handvaardigheid nog helemaal niet, zeg maar, in het onderwijs ingeslopen. Nee. Dat is pas begonnen met de Mammoetwet.
0: Ja,
2: en ik was een van de
0: pioniers, bijna.
2: Pioniers in het onderwijs.
0: Ja. Ja. Hoe ben je eigenlijk in Gouda terechtgekomen? Want dat heb ik nog niet gehoord. Je hebt volgens mij alleen les gegeven in Den Haag?
2: Vooral in Den Haag. Ik ben in Gouden terechtgekomen omdat ik op een zeker moment in een vakantie in Zuid-Frankrijk een vrouw ontmoette waar ik heel erg verliefd op werd. En toen, die woonde in het Gooi. En toen hebben we gewoon de passen genomen. En toen Gouden in het midden.
0: Tussen Den Haag en het Gooi.
2: En daar heb ik nooit spijt van gehad.
0: Ja, en ook wat goedkoper wonen dan het Gooi trouwens.
2: Zeker dan het Gooi. Maar we hebben gewoon de passen genomen. In die tijd niet naar financiën gekeken. Dat was in die tijd in 2089. Ik heb mijn vrouw leren kennen in 87. In 2089 hebben we besloten om in Gouden ons te vestigen.
0: Ja. En heb je ook een gezin gesticht? Of is het,
2: Mijn tweede vrouw dus niet. Uit mijn eerste huwelijk heb ik twee dochters.
0: En wat is je eerste huwelijk? De reden waarom je naar Gouden kwam, of was dat de tweede huwelijk?
2: Nee, dat was voor het tweede huwelijk.
0: Tweede huwelijk. Dus voor het tweede huwelijk ben je naar Gouden gekomen?
2: Ja, voor het eerste huwelijk was gewoon in Den Haag.
0: Ja, ja, precies. En daar heb je twee kinderen met.
2: Twee kinderen, ja.
0: En heb je nog steeds contact?
2: We hebben heel goed contact, heel prettig. Ja.
0: En hoe oud zijn je kinderen inmiddels?
2: 53 en 47.
0: Ja. Nou, mijn oudste is ook rond die leeftijd, 47. Maar mijn jongste is pas 36. Maar...
2: Ik heb al twee kleinkinderen die in Amsterdam studeren.
0: Oké. Okay. Ja, en wat studeren ze?
2: Internationaal recht en de andere ook rechten.
0: Rechten, oké. Okay. Als je dan terugkijkt op je carrière en op je leven, je bent nu 78, denk je van ja, ik had misschien toch dingen met retroperspectief anders gedaan? Terugkijkend?
2: Nou, ik heb me op een zeker moment omgeschoold en toen heb ik dus een bewustwordingscursus gedaan. Dat werd toen gefaciliteerd omdat er een heleboel mensen zich hebben omgeschoold in begin jaren 90. Ik heb toen wel overwogen, misschien als ik opnieuw 18 zou geworden zijn, dan zou ik architectuur zijn gaan studeren. Dat is dus de combinatie van de exacte vakken
0: en iets ontwerpen.
2: Ja, ja. Dat zat in. Ja. Maar goed, dat heb ik niet meer gedaan. Ik heb me toen bewust gekozen voor een immaterieel vak.
0: Ja. En hoe heb je precies afscheid genomen van het onderwijs?
2: Nou, dat was niet zo leuk. Want ik moest dingen doen in het onderwijs die me helemaal niet aanstonden.
0: Dat zei je net. Dat die lessen gecomprimeerd werden. En het vak eigenlijk steeds minder belangrijk werd.
2: Nou, dat was bij handvaardigheid zo. Maar ik ben afscheid genomen in het onderwijs.
0: Ja, toen was je wiskunde.
2: Wiskunde. En nou, dat was een school en die zat een beetje in de problemen. En ik moest dus dingen doen die me helemaal niet aanstonden. En ik wilde... niet te veel over zeggen, maar ik ben in 2008 uit het onderwijs gegaan. Ik was toen 57,5 jaar. Ja. Dat is heel vroeg.
0: Ja.
2: Maar ik heb toen gevoeld van ik moet nog dingen gaan doen.
0: Ja.
2: Want ik ben nog niet klaar met het leven. En toen ben ik dus uiteindelijk belasting...
0: Ja, want
2: hulp bij belastingaangifte.
0: Ja, dat was vanaf ongeveer 2008, zei je.
2: Vanaf 2008.
0: En dat was bij Humanitas?
2: Dat was eerst gewoon bij de ouderenbonden.
0: Ja.
2: Maar toen had ik een contact met de gemeente. En toen ben ik ouderenvoorlichter geworden. Die bestaat nog steeds, die groep. Daar heb ik 2 jaar actief geweest. Maar
0: wat is een ouderenvoorlichter? Wat deed je in die tijd?
2: Dan ga je bij oudere mensen in die tijd van 75 jaar op bezoek om uit te leggen wat er allemaal voor begeleidende instanties zijn voor ouderen. Die groepen zaten nog steeds. Er zijn 10 mensen, 10 vrijwilligers. Ja. Ik heb daar 2 jaar goed gefunctioneerd. En toen ontdekte ik Humanitas, de thuisadministratie. En die heb ik toen opgezet in Gouda van 2010 tot 2013. Ben ik coördinator geweest. Heel veel plezier. Daar heb ik heel veel contacten aan overgehouden.
0: En wat houdt de thuisadministratie precies in? Dat is niet alleen belastingaangifte, maar gewoon ook hoe je mensen begeleidt met hun administratie thuis goed orde te hebben.
2: Met financiën.
0: Met financiën.
2: Inzicht geven in financiën, zodat ze het op een zeker moment weer zelf kunnen gaan doen. Helpen met problemen van schuldhulpverlening. Helpen met het ordenen van hun leven op financieel gebied. Dat is... Het heet nu omgaan met geld.
0: Omgaan met geld.
2: Het heeft een andere naam gekregen, maar de bedoeling is hetzelfde.
0: Zijn er veel ouderen die ook financiële problemen hebben?
2: Daar heb ik op dit moment niet zoveel zicht op, maar ik denk het wel. Want die groep heeft een forse aantal vrijwilligers op dit moment, ook nog van Humanitas. En nou, die functioneren heel goed.
0: Ja, want we denken natuurlijk dat alle ouderen welgestelde senioren zijn. Maar dat is natuurlijk niet altijd het geval.
2: Nee, dat is zeker niet het geval. Nee. Bovendien, Humanitas richt zich op alle leeftijden. Hè? Dus het kunnen ook jongeren zijn.
0: Ook jongeren zijn. Ja. Maar dat dat in orde brengen van je huisadministratie was dus ook niet alleen op ouderen gericht?
2: Nee. Bij Humanitas, niet.
0: Ook, want je hebt ook veel jongeren die juist in de schuldproblemen komen tegenwoordig.
2: Precies, ja.
0: Ja. En toen misschien ook
2: al. Daar heb ik dus ook mee te maken gehad. Alleen op een zekere moment had ik zoveel taken dat ik moest gewoon splitsen.
0: Ja. Want heb je ook mensen opgeleid bijvoorbeeld? Want ik kan me voorstellen dat je als je nieuwe vrijwilligers krijgt en je hebt een systeem opgezet dat je wel moet uitleggen aan mensen hoe het werkt, zodat ze het ook zelf goed kunnen toepassen.
2: We hadden in die tijd een groep en daar hadden we 4 coördinatoren en 36 vrijwilligers. En daar hadden we eens in de maand hadden we een deskundigheidsdag. Of een deskundigheidsavond voor. Met een spreker van buiten. Mensen van de Belastingdienst. Mensen die voorlichting gaven over bepaalde thema's. Dat hebben we heel sterk gestimuleerd. En dat heeft altijd goed gefunctioneerd. Maar ja, op een zeker moment moest ik gewoon dingen afstoten. Ja. Ik werkte harder dan in het onderwijs.
0: Ja, ja, ja.
2: En toen heb ik gesplitst. En toen heb ik gekozen voor de belastingaangifte. En ondertussen hebben we in Gouda de vereniging BOG Belasting Service Ouderen Gouda. En die functioneert fantastisch.
0: Gaan we straks over verder praten. Ja. We gaan eerst naar muziek luisteren. Je hebt een paar nummers aan ons doorgegeven. En een daarvan is van de Estlandse componist Arvo Pärt. Spiegel im Spiegel. En ik heb een uitvoering gevonden met Tasmin Little Viool en Martin Roscoe Piano. Het is een verkorte versie, want de echte versie duurt veel te lang. Maar waarom dit nummer? Waarom Arvo Pärt? Die staat wel bekend als een religieuze componist overigens.
2: Ja, ja, ja.
0: We gaan het straks over humanisme hebben, maar ik vind de keuze dus opmerkelijk. En heb je daar een reden voor?
2: Nee, ik vond het gewoon mooie muziek.
0: Ik heb ook gezien dat het voor mijn liefst 25 verschillende films gebruikt is. Deze muziek.
2: Het is ook altijd een van de stukken die heel hoog staat in de top 400 van het klassieke muziek.
0: Klopt, in de top 10 zelfs.
2: Ja.
0: We gaan luisteren naar deze componist.

0: Ja, mooi Dolf. Ik zag je net piano spelen op de tafel. Nou is er een Nederlands kampioenschap luchtgitaar spelen. Maar van luchtpiano spelen heb ik nog niet vaak gezien. Maar ben je zelf muzikaal?
1: Nee, ik ben helemaal niet muzikaal. Alleen ik heb wel ritme gevoel, denk ik. En ik zit heel vaak met zo te tikken.
0: Ja, ja, ja.
1: Ergert mijn vrouw zich een beetje aan.
0: Ja, ja, ja, ja. Je vertelde net nog een mooi verhaal over je schoonvader. In relatie tot deze muziek.
1: Ja. Ja.
0: Vertel het nog eens even aan de luisteraars.
1: Nou, toen mijn schoonvader deze muziek voor het eerst hoorde, toen stond hij op uit zijn stoel, ging voor de luidspreker staan met open mond om te luisteren.
0: Ja, en hoe oud was je schoonvader toen?
1: 70.
0: Ja, ja, het is nog vrij jong, dus het was niet... ja, ik snap het. Terug naar het ouderenwerk.
1: Ja, ja.
0: We gaan het straks nog even hebben over het werk als belasting. De belastingservice van ouderen. Nou, vertel me maar even over. Hoe werkt dat nou precies? Als ik,
1: we hebben een vereniging en die verspreidt folders. We maken reclame via het contact. En dan worden we uitgenodigd bij mensen thuis. Want dat is de voornaamste business. We gaan naar mensen thuis. Er zijn andere instellingen die ook naar mensen thuis gaan. Maar wij doen dat de belastingaangifte bij mensen thuis. Want dan hoeven ze de papieren niet mee te nemen. Lopen ze niet mee op straat. Is het veiligste. En dan gaan we dus de aangifte verwerken. Dan hebben we eerst een gesprek over de financiële situatie. En dan krijg je, neem ik aan, als HUBA, bij belastingaangifte, het vertrouwen van die mensen. En als ze geen computer hebben, want zo is het eigenlijk begonnen, dan doen we met de gegevens die de mensen aanreiken op onze computer thuis. En dan krijgen we daarvoor een machtiging, die moeten we aanvragen. En dan krijgen naderhand de mensen een print van de aangifte. Thuisgestuurd weer. Als ze zelf een computer hebben, gaan we ernaast zitten. En laten we de mensen zelf typen. En dan hopelijk. Het gaat erom dat mensen inzicht krijgen in wat er met hun geld gebeurt.
0: Ja.
1: En dat is het voornaamste. Op een zeker moment zijn er mensen die het niet meer nodig hebben. Die kunnen het zelf.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk het doel.
0: Want het is toch veel al tegenwoordig zo dat vooraf al veel ingevuld kan zijn op een formulier. Dat de Belastingdienst zelf, vooral als je pensioen ontvangt of sociale verzekeringsbank.
1: Het geld wat ze krijgen, de inkomens en ook de bankrekeningen, die zijn bekend.
0: Ja.
1: Maar een aantal dingen zijn niet bekend.
0: Nee.
1: Bijvoorbeeld wat ze kunnen aftrekken voor zorgkosten.
0: Ja.
1: Wat ze kunnen aftrekken voor giften. En zijn er bijzondere situaties. En een bijzondere situatie is bijvoorbeeld als een van de twee van een echtpaar in een zorgcentrum wordt opgenomen, dan heb je op allerlei fronten een verandering.
0: Ja.
1: Nou, die bespreek je
0: dat
1: dan.
0: Dat kan best gecompliceerd zijn.
1: Dan is het gecompliceerd.
0: Ja.
1: En als er een verhuizing plaatsvindt, bijvoorbeeld als er eigendom is en dat eigendom moet verdeeld worden over kinderen, dan zijn er ingewikkelde situaties.
0: En hoe ver ga je daar nou in die begeleiding? Want hoe ingewikkeld mag het zijn?
1: Als we het niet meer aan kunnen, dan hebben we dus, zeg maar, dan moeten we verwijzen naar professionals. Maar we hebben dus een doel dat mensen met een bescheiden inkomen en een bescheiden vermogen een overzichtelijke situatie hebben. Die kunnen we aan. En dat zijn daar toch eigenlijk wel fors.
0: Ja, nou, heb je bij dat werk met Humanitas kwam je ook mensen tegen die in de problemen geraakt zijn op de een of andere manier. Gebeurt dat nu en passant? Ik bedoel, het is niet je doel, maar kom je wel situaties tegen waar je denkt van, ja, hier moet gewoon iets extra gebeuren?
1: Nou, nu niet meer. Kijk eens, we doen het nu alleen voor ouderen.
0: Ja.
1: En er zijn heel weinig ouderen die nu echt in de problemen komen, want ze hebben allemaal een AOW. En dat is al, er zijn een aantal mensen die hebben alleen AOW, maar die kunnen wel rondkomen.
0: Ja.
1: Dat met moeite, maar ze kunnen rondkomen.
0: Maar dat is de financiële kant van de zaak. Er zijn natuurlijk ook situaties waar je dan bij eigenlijk komt te denken van, ja, die mensen hebben eigenlijk ook hulp nodig bijvoorbeeld. Of die weten ook de weg niet te vinden naar een WMO-loket of naar wat dan ook.
1: Kijk eens, als we zien dat er ergens anders een behoefte ligt, behalve financiën of misschien wel met financiën, dan hebben we dus de contacten die we kunnen aanreiken. We zitten soms bij een keukentafelgesprek als de mensen dus via de WMO een aanvraag willen doen voor, nou, noem maar wat, een scootmobiel, een traplift. Dan kunnen wij daarin ondersteunen. Dat is het vervolg op de belastingaangifte.
0: Ja, en bedoel je het dan zelf? Of zijn dat dan meer gespecialiseerde medewerkers die dan ingezet worden?
1: Nee, dat hoeft niet. Dat kunnen we zelf. Maar anders weten we de weg naar het sociaal team en het Zwanenburgshofje, naar Humanitas. Soms verwijzen we naar Humanitas. En dat, nou ja, dat werkt allemaal goed.
0: Ja, maar ik heb je ook op internet wel enige kritiek zien uiten op de stand van de ouderenzorg anno 2026. Of heb ik dat verkeerd gelezen?
1: Nou, zoveel kritiek. Kijk, er zijn een heleboel ouderen en die kunnen niet verhuizen. Omdat er te weinig woningen zijn die gericht zijn op ouderen met een,
0: levensbestendige woning.
1: Ja, die zijn er gewoon te weinig.
0: Ja.
1: En dus kunnen ouderen vaak niet doorstromen. Ja. Ik ben daar zelf ook een. Ik woon in een vrij groot huis. En hoe heet het nou? Ik zou dus in principe in aanmerking komen voor wat kleiner wonen, zodat mijn huis, een 201 kapwoning met 5 kamers, dat daar een gezin kan wonen. Nou ja, waar moet ik naartoe?
0: Ja, ik weet het. Je vindt niet het juiste aanbod. Je bedoelt in dit geval een appartement? Of,
1: bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. Ja. Nou ja, wij doen ook politieke programma Machiavelli. En daar staat wonen wel heel erg hoog op de agenda. Ja, en ook de komende jaren wil een nieuw college, dat mogelijkerwijs volgende week aangesteld wordt, of geïnstalleerd wordt. Die gaan wel prioriteit geven aan woningen voor ouderen, zodat er ook de doorstroming op gang kan komen. Want die woningen die vrijkomen zijn geschikt voor gezinnen. Andere zijn weer geschikt voor starters op de woningmarkt. Dus het is juist ook voor iedereen eigenlijk in belang, niet alleen voor de ouderen.
1: Ja, ja.
0: Maar voor de hele woningmarkt is het van belang dat die doorstroming goed op gang gaat komen. Ja. Maar dan moet er wel een betaalbaar aanbod zijn.
1: Nou, ja, precies, dat wou ik nou juist zeggen. Want vaak heb je dus dat je hooguit in een positief geval kiet speelt. En dan heb je dus een aanzienlijk kapitaalverlies. En dat willen een aantal ouderen ook weer niet.
0: Ja, los van het feit dat in mijn geval mijn vrouw weinig pensioen heeft opgebouwd. En als ik overlijd, krijgt zij de helft van mijn pensioen. Dus je kan wel nu ik zou nu een redelijk appartement kunnen kopen. Maar op het moment dat ik overlijd, is maar de vraag van mijn vrouw wat nog kan betalen daarna. Ja, hè? Die situatie heeft ook mee te
1: precies.
0: maken.
1: Precies. Nou ja, dat soort problemen spelen. Ja. Ja. En dus gebeurt er te weinig. Want een oudere kan te weinig initiatieven nemen zo.
0: Ja. Heb je wel gekeken op de markt af en toe? Nou, want er zijn wel allerlei nieuwbouwprojecten gaande natuurlijk. Waar ook appartementen opgeleverd worden.
1: Ik ben nu nog heel goed in staat om ons huis te onderhouden. Mijn vrouw is gek op tuinieren. Dat zouden we dan verliezen. En dat willen we ook weer niet. Dus nou ja, er gebeurt op dit moment
0: niet. Nou, wat men wel eens onderschat. Dat ook oudere mensen hobby's hebben. Want ik kan wel een kamerappartement kopen. Een 2-kamerappartement kopen. Maar eigenlijk willen wij een 3-kamerappartement. Want ik heb een muziek hobby waar ik een eigen kamer voor nodig heb. Mijn vrouw is altijd met naaien en dat soort dingen bezig. En dan, en als je dan een appartement zoekt met 3 slaapkamers, dan zit je in prijsklasses die onbetaalbaar zijn geworden. Maar goed, dat is ook een gewenningskwestie, want we zullen ook in de loop der jaren allemaal wat minder worden en dan misschien ook onze hobby's wat moeten bijstellen.
1: Maar dat is ook een welvaartskwestie.
0: Ook een welvaartskwestie, dat klopt. Ik zag dat je ook genoemd werd op de Katholieke Bond voor Ouderen. Heb je daar ook nog banden mee op de een of andere manier? Of is dat puur een...
1: Ik ben op een zeker moment lid geworden toen ik de belastingaangifte ging doen bij ANBO.
0: Ja.
1: Maar Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen. Ik heb geen religie, dus dat was mijn eerste keus. In 2009 kwamen er aanzienlijk wat problemen bij de ANBO. En toen is dus de SVMH in Gouda opgericht. Dat is een hele actieve vereniging die ontstaan is uit de ANBO. Alleen die ondersteunde het belastingproject niet.
0: Nee.
1: En toen heb ik een keuze moeten maken uit een andere oudere bond om dat belastingproject te kunnen blijven doen. En dat werd de KBO die op dat moment landelijk leidinggevend was bij het belastingproject.
0: Ja.
1: Daarom ben ik lid geworden van de KBO.
0: Ja, een goede keuze. En op zich denk ik dat een hele uitstekende oudere bond is. Want katholiek is tegenwoordig niet met het katholiek van 50 jaar geleden.
1: Het gaat mij om andere mensen.
0: Ja,
1: en niet om mensen met een geloof of wat dan ook.
0: Nee. Want ze doen ook aan belangenbehartiging. Welzijn en zorg. En ze hebben ook allerlei activiteiten. Een hele agenda waar mensen voor allerlei activiteiten terecht kunnen. Maak je ook wel eens van dat soort diensten gebruik? Of is het puur de relatie van ik ben voor de belastingservice om die bekendheid te geven?
1: Nee, ik ben dus hulp bij belastingaangifte. Zo is de officiële term. Maar daarnaast ben ik ouderenadviseur.
0: Ja, wat houdt ouderenadviseur precies in?
1: Dat je dus mensen de weg wijst naar de begeleidende instellingen van de gemeente of andere instellingen die er zijn. En een van de activiteiten waar ik dus ook een cursus voor gevolgd heb, dat is dus veiligheid in en om het huis. En ik heb niet zo lang geleden een inleiding, een presentatie met lichtbeelden gegeven voor de groep ouderen in de KBO. Om bewust te maken hoe ze veilig kunnen leven.
0: Ja, want veiligheid in en om het huis. Struikelen over meubels, losse kleedjes.
1: Het is altijd 80% eigen gedrag. Ja, kijk eens, om ze daar bewust te maken. En volgens in oktober ga ik diezelfde lezing geven voor de SVMH. Seniorenvereniging Midden-Holland.
0: Ja.
1: En op die manier ben ik dus ook meer dan alleen maar belastingaangever.
0: Precies. En er bestaat een Goudse netwerk voor ouderenadviseurs?
1: We hebben op een zeker moment alle Goudse organisaties voor ouderen hebben we dus verzameld in een netwerk. Dat netwerk heeft zich actief gemaakt om een ouderenadviesambtenaar te benoemen. De gemeente heeft dat gedaan. We hebben in januari 2025 is er een hele uitgebreide gids voor ouderen op papier verschenen. Dat is dus op grond van onze wens geweest.
0: Een heel goed boekwerk.
1: Dat is, daar staat echt alles. Dat is heel echt compleet.
0: Ja.
1: En de behoefte voor meer mensen van alle leeftijden is dat er ook zo'n gids komt voor alle leeftijden. En die is er niet. Er is op dit moment alleen een commerciële uitgave waar die niet compleet is.
0: Nee.
1: En daar pleiten we dus eigenlijk ook voor. Tenminste, ik heb er gisteren in een bijeenkomst van In Gouda voor gepleit. Dat dat ook plaatsvindt, want een heleboel mensen zijn toch gericht op papier en niet op digitale zaken.
0: Ja, dat klopt. Ik kan heel goed met digitale zaken omgaan, maar ik vind het toch vaak heel fijn om dingen ook op papier te hebben.
1: Precies.
0: Ouderwets, met een gele accentueerstift.
1: Het is niet ouderwets.
0: Dringt het beter tot me door op de een of andere manier.
1: Ja, precies, bij mij ook.
0: Ja. Maar dat heeft misschien iets met onze leeftijd te maken en in welk systeem wij zijn opgegroeid.
1: Ja, klopt.
0: We zijn natuurlijk in de papieren wereld opgegroeid. Ja. Maar als ouderadviseur is dat dan vooral voorlichting geven? Dus je gaat niet echt meer op individueel niveau in gesprek met ouderen die vragen?
1: In sommige situaties gaan we wel. Dan zijn we erbij.
0: Heb je daar voorbeelden van? Dat je dat de afgelopen jaren hebt meegemaakt?
1: Dat is te veel privé om daarop in te gaan. Ik zit soms bij een keukentafelgesprek. Ik ga soms met mensen mee naar de gemeente.
0: Je hoeft geen namen te noemen, maar het gaat meer om het soort gesprek, soort problemen die je dan tegenkomt.
1: Ja, mensen die nauwelijks trap kunnen lopen, een traplift aanvragen.
0: Ja.
1: En dan zit je erbij. Dan komt er altijd van de gemeente iemand bij de mensen thuis.
0: Ja.
1: Daar zit ik dan ook bij.
0: Ja. Ja, dan hoor je niet altijd positieve dingen over die keukentafelgesprekken.
1: Dat probeer je dan in banen te leiden. Ja. Want mensen zijn vaak niet in staat om zo'n goed gesprek alleen te voeren. En ons advies is, zorg altijd dat er iemand bij is.
0: Ja.
1: Al is het een ander familielid die goed van de tong gesneden is, zodat je belangen goed vertegenwoordigt.
0: Ja. En dat lukt in het algemeen wel?
1: Over het algemeen wel.
0: Oké. Okay. Nou, dat lijkt me een heel goede aanvulling. Zeker voor mensen die ook andere hulpvragen hebben. Ervaar je verder nog... eigenlijk gaat het redelijk goed, zeg je, in Gouda met de ouderenzorg. Het is wel goed georganiseerd. Zie je toch nog ergens knelpunten op dit moment, behalve dan de doorstroming naar een seniorenwoning?
1: De doorstroming, dat is het voornaamste. Er is een fors probleem bij eenzaamheid. Kijk eens, hoe bereik je die mensen? Want die komen hun huis niet uit.
0: Nee.
1: Die moet je dus, stimuleren. Ik heb één contact en daar kom ik voor de belastingaangifte. En ja, dat moet. En die man, het is een man, die zie ik eens per jaar. Maar ik heb hem gestimuleerd om ook eens naar een bijeenkomst te gaan in het Nelson Mandela, een gesprek met gemeenteambtenaren. Nou, een half uur voordat het zou beginnen ben ik nog bij hem thuis geweest. Maar uiteindelijk kwam die niet. Hij had een te grote drempel om toch in zijn eentje daar naartoe te gaan. Het moet altijd een eigen keus blijven. Hè? Dus je moet het blijven respecteren.
0: In Gouden is ook een platform voor vrijwilligerswerk. En dan zie ik toch heel vaak ook van die contacten, van die advertentielijn, dat ze op zoek zijn naar, ze noemen maar een maatje, maar in ieder geval ook voor oudere mensen. Hè, van die twee keer per week een half uur gaan wandelen in het park. Gewoon thuis over de krant gaan praten.
1: Humanitas is daar ook heel actief in. Hè?
0: Ja. die doet dat soort activiteiten met het oog om ook op individueel niveau vrijwilligers te vinden die mensen in feite een stukje kunnen helpen bij die eenzaamheid.
1: Ja, klopt. Ja. Nou ja, er is een heel groot contact tekort aan mensen die dus dit soort dingen willen doen. Want bijvoorbeeld de AMBO-PCOB, dat zijn twee grote landelijke ouderenbonden, die zijn gefuseerd per 1 januari 2025. En die hebben in Gouda geen bestuur. Er zijn gewoon geen mensen die dat op vrijwillige basis kunnen en willen doen. Ja. En daar maken we ons nu sterk voor als Gouds netwerk. Omdat we kunnen die mensen niet bereiken. Alleen via het hoofdkantoor in Woerden.
0: Ja.
1: Nou ja, en daar proberen we regelingen voor te maken. Zodat we die mensen toch kunnen bereiken.
0: Ja.
1: Kijk, dat is het doel van het Gouds netwerk voor ouderen. Mensen met elkaar in contact brengen.
0: Of de verbindingen, mensen uit hun isolement te halen.
1: Een van de doelen is natuurlijk eenzaamheid. Maar goed, dat is net zo goed het doel van het sociaal team bijvoorbeeld. Maar kom er maar eens achter welke mensen. En ik heb er onlangs voor gepleit dat dat steeds op kleinschaliger gebied moet. Op kleinschaliger basis moet. Op straatniveau, op flatniveau. Dat daar een gefaciliteerde functionaris komt.
0: Ja, want eigenlijk weten mensen in een straat en een flat best wel welke mensen wel of niet eenzaam zijn.
1: Die weten dat wel.
0: Ja, die weten dat wel.
1: Maar het komt toch niet door. En dat komt omdat er waarschijnlijk te weinig georganiseerde coördinatie is op kleinschalig niveau. En die mensen moet je dus volgens mij faciliteren.
0: Ja. We gaan nog even naar muziek luisteren. Leonard Cohen, je hebt het nummer Anthem gekozen. Dat komt van het album Various Positions uit 1984. Waarom Cohen?
1: Nou, Cohen heeft hele zinnige en mooie teksten. There is a crack in everything. That's how the light comes in. Dat is de centrale zin in dit nummer.
0: Heel goed, we gaan luisteren naar Leonard Cohen.

0: Ja, Leonard Cohen, altijd prettig om naar te luisteren. Hier is de gast nog steeds Dolf Takema, 78 jaar oud en momenteel nog volop actief als ouderenadviseur en bij de Belastingservice Ouderen. Maar ook op een of andere manier betrokken bij het humanisme, in ieder geval in Midden-Holland. Want ik lees regelmatig berichten van jou in Gouda Bruis bijvoorbeeld, als er een activiteit is in de Ajourboerderij die betrekking heeft op het humanisme. Volgens mij was er vorige week nog een lezing. Ben je daar geweest?
1: Ja.
0: Van Amnesty International, volgens mij.
1: Ja, klopt.
0: En wat heb je daar opgestoken?
1: Nou, joh, opgestoken. Kijk, Amnesty pleit natuurlijk heel sterk voor mensenrechten. Dat iedereen rechtvaardig behandeld wordt. Aanstaande zaterdag is er een festival van Amnesty, omdat ze 50 jaar bestaan.
0: Ja.
1: Om en bij de Agnietenkapel.
0: Agnietenkapel.
1: Ik ben daar ook om de rechten voor ouderen te promoten.
0: Oké.

0: uiteraard.
1: En ben je dan met een stand of zo? Of ga je dan een presentatie geven? Wat is
0: de Nee. Een informatiestand. Mensen komen langs.
1: Ja.
0: Nou, ik hoop dat het mooi weer is. Dan kunnen we buiten zijn. Anders moeten we naar binnen.
1: Ja.
0: Ik heb materiaal verzameld. Bijvoorbeeld de bladen van alle oudere bonden. Maar ook teksten over informatie, mensenrechten, ouderenrechten met name.
1: Ja, wat is het verschil tussen mensenrechten en ouderenrechten?
0: Niks.
1: Aan
0: leeftijd.
1: Ja, ik wou zeggen.
0: Het enige is leeftijd. Maar,
1: of krijgen we rechten bij als we ouder worden?
0: Je hebt een ietsje andere ingang. Ja. Ietsje andere invalshoek, zeg maar. Maar voor de rest niet, want een oudere is ook mens.
1: Ja. Maar dat was dus een van de lezingen die gegeven werd vorige week over Amnesty International. En dat is dus een hele cyclus het hele jaar door, boven de zomerperiode, ik geloof dat. Is er wel nog een landelijke bijeenkomst, geloof ik?
0: Daar ben ik nooit geweest, maar nee. Die is er ieder jaar.
1: Ja, in juni ergens.
0: En, dat zou kunnen, dat weet ik niet uit mijn hoofd.
1: Ja.
0: Maar we hebben dus in de Azuurhoeve iedere eerste dinsdag en derde dinsdag van iedere maand is er een bijeenkomst, een café heet dat. En daar is altijd een lezing. Het thema van dit half jaar.
1: Herhaal ons nog even, wanneer is dat precies?
0: Iedere eerste dinsdag en derde dinsdag van
1: de derde,
0: de maand.
1: Dus om de twee weken, behalve in de zomerperiode, ligt het even stil.
0: De vakantieperiode van de scholen.
1: Ja,
0: dan houden we dus.
1: Daar houden we mee op.
0: Ja.
1: En wie bepaalt wat daar aan de orde komt? Is dat altijd een lezing of is dat ook soms gewoon een bijeenkomst?
0: Nee,
1: koffie met elkaar drinken en een praatje maken. En hoe moet ik dat voorstellen?
0: Er is een heel actief bestuur. En die bepaalt het thema voor het eerstkomende half jaar. Dit jaar was dat, het is bijna afgelopen, rechtsstatelijkheid.
1: Ja.
0: Volgend half jaar na de zomer wordt het dus het verval van het Westen.
1: Het verval van het Westen. Dat klinkt heel aanmoedigend.
0: Nou ja, oké. Okay. Daar worden dus een aantal lezingen, er komen deskundigen. Aanstaande keer.
1: Wat is de eerste keer na de vakantie?
0: Begin september. Maar er zijn nu nog twee lezingen over rechtsstatelijkheid. Aanstaande keer komt er een Tweede Kamerlid van D66. Die komt praten over
1: het project. Weet je niet waar de datum van?
0: 16 juni.
1: 16 juni, zoiets.
0: Het is nu de 10e, 16 juni. Dus volgende week dinsdag.
1: Volgende week dinsdag is er weer in de Azuurboerderij.
0: Dan komt er iemand praten over project 26. Dat wil zeggen, er is tegenwoordig bij bepaalde overheden, dan denk ik ook aan Amerika, maar daar is het zeker niet alleen, dat de politiek invloed heeft op de rechtspraak.
1: Ja.
0: En dat is dus eigenlijk een hele foute zaak.
1: Ja.
0: En die man komt praten over wat we daaraan kunnen doen. Maar in ieder geval weer bewustwording.
1: En dan was er nog één, een tweede nog.
0: Ja, dat gaat Arjo Wittenberg doen. Die is de secretaris van het Humanistisch Verbond Midden-Holland. En die gaat het over Karl Popper hebben. Dat is een schrijver die ook over rechtsstatelijkheid heeft gesproken.
1: Ja.
0: En in het historisch verband.
1: Ook,
0: daarmee sluiten we deze cyclus af.
1: Ja, en dat is ook, je zit ook in de humanistische kanon, volgens mij, die proppert. Ja,
0: dat weet ik niet precies. Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Ik heb dus het humanisme leren kennen vanuit Humanitas.
1: Ja.
0: En Humanitas is dus de instelling die de praktische hulp geeft namens het Humanistisch Verbond. Er is duidelijk een verbintenis. En een vriend van mij, die was destijds voorzitter van Humanitas, die heeft mij bij het Humanistisch Verbond geïntroduceerd, zeg maar. Daardoor heb ik dat Humanistisch Verbond, de theoretische richting, om het zo maar eens even, leren kennen.
1: En toen was je dus al wat ouder.
0: Die heeft ook, zeg maar, is oudere voorlichter geweest, is daarna naar het Humanistisch, naar Humanitas gegaan. En die heeft mij geïnteresseerd voor het Humanistisch Verbond. Die man, hij is 4,5 jaar geleden overleden al, die heeft destijds een lezingen gegeven iedere maand over de humanistische kanon. Dat zijn 25 thema's, 35 thema's. En die heeft ze allemaal behandeld. En toen hij daarmee klaar was, toen is hij dus boeken gaan behandelen met presentaties. En dat is dus voortgezet in het Humanistisch Café nu.
1: Ja.
0: En Daarmee heb ik het humanisme leren kennen.
1: Ja. En wat betekent het humanisme? Kijk, dat is een definitie. Ik zal hem even voorlezen. Er zijn meerdere definities, maar dit is er één van. Humanisme is een levensbeschouwing en een filosofische stroming die de mens en diens eigen verantwoordelijkheid centraal stelt. Het gaat uit van gelijkwaardigheid, kritisch denken, reden en persoonlijke vrijheid, zonder zich te baseren op religieuze dogma's of bovennatuurlijke autoriteit. En er zijn een aantal kernwaarden en uitgangspunten, zoals zelfbeschikking, gelijkheid, ratio en wetenschap en verantwoordelijkheid. Wat noem jij jezelf een humanist?
0: Ja, ik noem mezelf humanist. Ik heb geen geloofsachtergrond meer. Dat heb ik, zo ben ik wel opgevoed, maar ik heb dat losgelaten. Peter de Wit heeft mij dus inderdaad geïntroduceerd bij die 7 thema's. En als je daar allemaal een positieve reactie op hebt, dan kan je jezelf humanist noemen. Dan hoef je geen lid te zijn van het humanistisch verbond of zo. Dat ben ik dus wel. Nou ja, die 7 thema's, je hebt er net een aantal genoemd. Het belangrijkste is zelfbeschikking.
1: Ja, vind ik ook. Ja, heel belangrijk. Heeft ook wel met onderwerpen euthanasie en abortus te maken, denk ik. Maar even zijdelings, maar ja, dat heeft er wel mee te maken.
0: Dat klopt.
1: Ja. Maar ook gewoon dat je recht hebt om je eigen leven vorm te geven. En daarin zoveel mogelijk jezelf moet kunnen ontplooien. En ik heb het zelf leren kennen overigens in militaire dienst. Dat hebben we in het voorgesprek volgens mij wel eens genoemd. Dat toen ik in militaire dienst had. Je hebt dus humanistische raadsmannen. Ja. Die bestaan nog steeds aan raadsvrouwen. Maar die vervullen dus een rol in de geestelijke begeleiding van bijvoorbeeld patiënten en gedetineerden. Maar dus ook voor militairen. En ik ben in 1971 in militaire dienst gegaan. En toen ben ik dus in aanraking gekomen met zo'n humanistische raadsman. Ja. En die organiseerde ook 2 keer in zo'n dienstplichttijd een vormingsweekend. Ja. Dat was toen ergens, volgens mij in Nuenen. Maar ik weet niet meer zeker hoor. Maar precies, was niet belangrijk. Maar in ieder geval, daar heb ik dus het humanisme leren kennen.
0: Ja.
1: En toen moest je daar allerlei opdrachten in zo'n weekend. Je had echt wel een vormingsaspect, maar. En, heb ik ook geschreven voor een blaadje. Dat speciaal door het Humanistisch Verbond werd gemaakt voor militairen. Dat was ook mijn eerste kennismaking.
0: Dat is heel mooi.
1: Ja. Ja. Als we kijken naar de belangrijkste waarden van humanisme. We hebben het net over zelfbeschikking gehad. Het gaat eigenlijk iets verder nog tegen. Er staat hier over modern humanisme. Dan heb je het over zingeving, ethiek, maatschappelijke rechtvaardigheid. En kan je ook denken aan, dat hebben ze al genoemd, mensenrechten. Maar ook aan inclusie. Hè, ja. Een menswaardig bestaan voor iedereen.
0: Dat is een vervolg op een van die 7 thema's.
1: Ja,
0: thema's. Zeker de combinatie daarvan. Het gaat vooral om bewustwording.
1: Ja.
0: Wat voor mens ben jij en hoe wil je je opstellen in de maatschappij?
1: Ja, wat altijd een moeilijke blijft bij humanisme is het zingevingsonderdeel. Want bij religie ontlenen vaak mensen hun zingeving ook aan die religie. Hè? Of je moslim bent, of christelijk bent, of jood bent.
0: Ja,
1: dat speelt eigenlijk een enorme belangrijke rol in je leven.
0: Maar er is ook niks mis mee.
1: Dat zeg ik niet, maar ik zeg alleen dat het dus moeilijker is om dat begrip zingeving vorm te geven als je humanist bent.
0: Ja.
1: Want wat is van voor jou dan, want ik zag bijvoorbeeld ook dat er ook humanistische uitvaarten zijn, dat ook mensen zijn die spreken op begrafenissen.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan gaat het ook vaak over zingeving. En wat is dan zingeving voor jou persoonlijk als je het hebt over humanisme?
0: Menselijkheid, dat je op een prettige manier met anderen omgaat, een ander in zijn of haar recht laat en levenskansen biedt, voor zover dat in je vermogen ligt.
1: Dus
0: gericht op anderen.
1: Dus het gericht op anderen zijn is ook een onderdeel van jouw persoonlijke zingeving.
0: Je
1: bestaat, maar je bestaat ook met anderen, voor anderen, samen met anderen.
0: Ja, klopt.
1: Dat is dan het belangrijkste zingevingsaspect van humanisme, in jouw gevoel. Voor jou persoonlijk.
0: De rechtsstatelijkheid ervan. Dat je dus als mens dezelfde rechten hebt als ieder ander.
1: Ja.
0: He, ongeacht leeftijd, ongeacht godsdienst. Artikel 1 van onze grondwet.
1: Ja, eigenlijk alles wat in de grondwet staat is eigenlijk ook een beetje humanisme natuurlijk.
0: Dat is humanisme, ook dat.
1: Sorry? Ja, we gaan zo meteen afronden. Nee, we gaan nog even 2 onderwerpen behandelen. Eén daarvan is Machiavelli.
0: Machiavelli, ja.
1: Even heel snel. Daar heb je een keer lezing over.
0: Ik heb het boek De Heerser zeg maar, voor een inleiding, een PowerPoint-presentatie gegeven. Machiavelli is iemand die heeft geleefd toen Florence een republiek was.
1: Ja.
0: Daarvoor was er een autocraat heerser, Lorenzo de Medici.
1: Ja.
0: En door allerlei prikkelen in
1: Florence,
0: in Florence is dat zeg maar, is die zeg maar afgezet. Toen kwam er een republiek en Machiavelli was heel erg actief in die republiek. En toen op een zeker moment door allerlei prikkelen in het Italië van die tijd de republiek weer is opgeheven. Toen is Machiavelli eerst gearresteerd, gemarteld. Maar dat zijn de beschuldigingen dat hij de Medici, de opvolger, zou vermoorden, is niet terecht gebleken. En toen kwam er dus weer een autocratisch leider, de kleinzoon van de eerste, de Medici. En toen wilde Machiavelli in het gevlei komen. Weer als om functie te kunnen creëren in de politiek, zeg maar. Ja. En toen heeft hij dat boek geschreven. En toen heeft hij eigenlijk gezegd van, jongen, als jij autocratisch leider wil zijn, dan moet je het wel zo doen. En dat is de heerser.
1: Ja, maar als je kijkt naar zijn dingen die hem toegeschreven worden, zoals het doel heiligt de middelen, liever gevreesd zijn dan geliefd, politieke daadkracht, hij wordt ook wel de uitvinder genoemd van de realpolitiek. Zijn dat nou niet allemaal de meest voor de hand liggende humanistische uitgangspunten?
0: Nee,
1: hij wordt wel als een...
0: Nee, maar goed. Kees, als humanist ga je ook naar de tegenstander kijken.
1: Ja.
0: Kees, volgens mij was Machiavelli eerder een humanist dan een autocraat.
1: Ja.
0: En hij heeft zich alleen zeg maar in de gunst willen creëren bij die autocraat. En gezegd van, als jij succesvol wil zijn, moet je het ze wel zo doen.
1: Ja.
0: Dat is voor mij dan het belangrijkste van Machiavelli.
1: Ja.
0: Hij was in feite een republikein.
1: Ja, precies. En dat is ook al iets. Ja. Nou, ik vond het heel fijn dat je hier was, Dolf. Arjan, jij bedankt voor de techniek. We gaan nog luisteren naar een stukje klassieke muziek van Wagner. En heb gekozen voor een versie van het Concertgebouworkest met Bernard Haitink.
0: Ja,
1: kan mooi. Altijd goed. Symfonie nummer 5, deel 2. Tot volgende week, dus weer een gast uit de streek.
0: Heel erg fijn dat ik hier kon zijn.
1: Graag gedaan.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Zeeland lopen duizenden mensen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. In Noord-Holland is een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er al eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. In de Amerikaanse stad Dallas zijn duizenden oranje supporters onderweg naar het stadion. Daar neemt het Nederlands elftal het straks om 10 uur op tegen Japan. De fans lopen in een stoet, ook wel bekend als een oranje mars. De KNVB zei eerder dat ze ervan uitgaan dat er zo'n 10.000 oranje supporters meelopen. De Nederlandse hockeymannen hebben in de Pro League gewonnen van India. Het werd in Rotterdam 3-2 en daardoor staan ze nu op de 5de plaats. De vrouwen wonnen eerder op de dag opnieuw van Ierland met 4-0. En dat was voor Nederland de 9de zege op rij in de Pro League. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Welkom allemaal. Leuk dat je luistert naar Kerk in Gouda op Goudenstad Radio. In dit programma duiken we in het leven van de kerken in Gouda en alles wat daarmee samenhangt. Wat gebeurt er allemaal? Wie zijn de mensen achter de kerkdeuren? En welke verhalen verdienen het om gehoord te worden?
1: Elke uitzending praten met Goudse kerkgangers, kerkdeskundigen en andere betrokkenen. We delen nieuws uit de kerken en natuurlijk hoort daar ook fijne muziek bij. Ons doel, je op een ontspannen manier meenemen in wat er speelt in en rondom de kerken van Gouda. Deze aflevering wordt gemaakt door Helene Verkade en Marian Rekswinkel. De techniek is in handen van John Goedkoop. En Helene, wat kunnen de luisteraars deze keer verwachten?
0: Ja, we hebben een bijzondere gast. Het hangt hiermee samen. Op zondag 14 juni is er op Goud Asfalt het festival Gouda Maakt Toekomst. Een duurzaamheidsfestival dat in het teken staat van de circulaire economie en groen leven. En op de dag ervoor is er het Mensenrechtenfestival in en rond de Agnietenkapel, omdat Amnesty Gouda 50 jaar bestaat. U vraagt zich nu natuurlijk af, wat heeft dat met elkaar en met kerken in Gouda te maken? Nou, we hebben vandaag een zeer actieve Goudse kerkganger in de studio, die als vrijwilliger betrokken is bij heel veel activiteiten die raken aan vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. En dus ook bij deze twee festiviteiten.
1: Jazeker, en dat is Fred van Ippenburg. Welkom, Fred.
2: Welkom. Dankjewel, ik voel me vereerd. Wat een introductie.
1: Zo duikt jouw naam ook op bij Stadsakker Gouda, Raad van Kerken, Kerkenraad van de Ontmoetingskerk, Gouda Bruist en ik kan nog wel even doorgaan. Het thema van deze uitzending is zorg voor de aarde of, zoals de vorige paus het zei, de aarde is ons gemeenschappelijk huis. Iets dat jou, Fred, na aan het hart ligt.
2: Ja, dat ligt het mij zeker, ja.
1: Ons eerste muzieknummer heeft daar ook mee te maken. Een prachtige ballad die de verwoesting van de natuur en de menselijke impact op onze planeet aanklaagt. Michael Jackson met The Earth Song.

0: Ja, dat was Michael Jackson. In de studio dus Fred van Ypenburg. Welkom nogmaals, Fred. Herkende je een beetje in onze introductie van jou?
1: Daarin wel. In het lied ben ik wel even geschrokken.
0: Oh.
1: Maar dan denk, ik moet hem nog eens goed naluisteren. Ja. Maar ik denk, oei, die is wel heftig.
0: Ja.
1: Maar dat brengt ook wel mee wat ik jullie wil vertellen volgende week. Omdat we mensen willen oproepen om iets te doen. En mijn drijfveer zit in de naaste liefde. En dat heb ik al 20 jaar, 30 jaar met de moslims in Gouda, met name moslims, uitgevoerd. Contact te leggen, dialoog te hebben. En ook op te roepen om als groene zinzoekers, groene kerk, groene moslims, op Gouda Maakt Toekomst te staan. Dat hebben we al 2 keer gedaan.
0: Helder.
1: En dit jaar doen we dat ook. En
2: wat is dat, Gouda Maakt Toekomst?
1: Gouda Maakt Toekomst, dat is het festival volgende week zondagmiddag op Goud Asfalt. Ja, daar moeten jullie
0: 14 juni, hè? 14 juni.
1: Ja, daar moeten jullie echt naartoe, met z'n allen.
0: Oké. Eerst naar de kerk natuurlijk. En dan...
1: Ja, ruimte zat, want Het is van 12 tot 6.
0: Oh, mooi.
1: Dus in de middag. En dan staat er van alles klaar. Kramen, er is ook muziek. Maar we hebben ook een doelplein, dat je ook echt aan het doen gezet wordt.
2: Ja, ja.
1: En er staat een speciale tent van de groene zinzoekers. Die laat je reflecteren op wat we allemaal doen. Die hebben een verzameling gemaakt van teksten. Religieuze, filosofische. Van alle verschillende culturen ook. En het wordt ook bemand door mensen.
0: Zo.
1: Van verschillende
0: je steekt nu wel gelijk de
1: diepte in. Ja, ik ga gelijk de diepte in.
0: Maar ik wil nog heel kort iets van jou weten. Wie is Fred van Ypenburg? Hoe is hij in Gouda terechtgekomen?
1: Ja, ik ben geboren hier in Gouda ooit.
0: Ah.
1: En tot mijn 16e in Gouda gewoond. Gereformeerd opgevoed in de Turfmarktkerk. En toen we getrouwd waren in 80 teruggekomen, hervormd. Mijn vrouw is hervormd. En later veel met allerlei kerken meegedaan. En vanuit de wijk 4 was dat toen, in de Pauluskerk, ben ik actief geworden in jeugdouderling. Ook samen met interculturele jongeren, toen al. En toen we in 2000 onze kerk verhuisden naar de Vredeskerk, dan kom je in de Vreewijk Vredeskerk tegenover de Vredesmoskee, heb ik de contacten met de dialoog, via dialoog met de moslims opgezet, vanuit de Raad van Kerken.
2: Ja, ja. Ja, want eerst was de moskee aan de overkant ongeveer van de Vredeskerk.
1: Precies tegenover. We hadden een vredespad in 2008. Hebben we
2: dat is nu de ontmoetingskerk.
1: Nu heet het ontmoetingskerk en de moskee is naar de oude Lidl verhuisd.
2: Ja.
1: Maar de moskee As-Salam is ook in het Antwerpseweg met een nieuw islamitisch centrum bezig, wat na de zomer geopend wordt. Zijn we pas geweest met de Raad van Kerken. Zeer inspirerend om met elkaar op die manier te ontmoeten in respect en in open houding naar elkaar toe.
2: Ja, binnenkort mag je ook via de bibliotheek naar de moskee. Kun je voor inschrijven nu.
1: Oké.
2: Ja, las ik toevallig. Dus iedereen die dat nog wil zien, doe dat. Ja. Grijp je kans.
1: Ja. Ja. Nou, na de zomer hebben we gehoord toen dat ze gaan openen met het nieuwe gebouw. En dan is de kans dat.
0: Ja. Maar er zijn dus heel veel onderwerpen waar jij waar we je over willen bevragen. Je begon net ook al over dat Gouda Maakt Toekomst. Dus je houdt je ontzettend bezig met duurzaamheid en voedselprojecten ook. Hè? Want, hoe ben je daarmee in aanraking gekomen?
1: Fairtrade Gouda. Daar heeft iemand mij gevraagd om even tijdelijk iemand te vervangen. En dat tijdelijk blijft dan permanent.
2: Ja,
1: en dan kom je in het platform Samen Duurzaam Gouda. En dan verzinnen we dingen rondom dat Gouda Maakt Toekomst. En met verschillende organisaties. En de gemeente Gouda zit daar ook bij betrokken. Ja, dat komt op je pad.
0: Maar jij hebt er wel een enorme drive over hoe de aarde er aan toe is nu.
1: Nee, zeker. En wat je nog kan doen om dat te veranderen.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk de grootste drive van... In onze generatie, mijn generatie, is dat heet dan de overshoot day. De dag waarop we de energie verbruikt hebben die de aarde krijgt. Ja, dat is in Nederland in 1 april in plaats van 29 december. En dat is in onze generatie gebeurd.
0: Ja.
1: En dan, je ziet toch dat je heel veel kan doen. Al is het maar een plantje in je tuin waar een insect op afkomt. En dat je, dat doe ik op verschillende manieren.
0: Ja.
1: Ik ben 7 jaar met pensioen, dus daar heb ik tijd zat voor.
0: Maar je bent je hele leven hier al mee gedreven, zeg maar, hier opgedreven?
1: Nou ja, vanuit de kerk zeker. En dus vanuit mijn werk, ik heb altijd bij de Belastingdienst, de accountancy en de douane gewerkt. En bij de douane kom je natuurlijk dat internationale tegen. Zeer interessant, maar je vraagt je af of dat nodig moet zijn. Alle goederen over de wereld heen slepen. En dat word je steeds meer, besef je dan van, dat moet je alleen maar doen met goederen die echt nodig zijn.
2: Ja.
1: Fairtrade doet dat wel, hè? Met de groenten, koffie, thee en dat, dan willen we dat de boer eerlijk loon krijgt. En dan komen die producten hierheen. Maar als ik zie wat er op bloemengebied bijvoorbeeld gebeurt, dan denk ik, laten we eerst maar eens van dat gif af. En koop biologische bloemen. Dat zou mooi zijn als Gouda als eerste stad van Nederland zegt, je kan alleen maar biologische bloemen kopen in Gouda. Dat drijft mij ook een beetje.
2: Ja, ja, dat zou heel mooi zijn. Ja, ja, ja. En denk je dat mensen echt willen veranderen? Jij zegt, je kan zelf wat doen. Ja. Hoeveel mensen zullen dat doen, denk je?
1: Ik denk uiteindelijk dat iedereen dat wel wil. En dat doen wij dus ook op Gouden Maak Toekomst. Dan bieden we mensen de kans aan, soms in open deuren. Hè. Koop een fair trade koffie of koop bloemen biologisch. Dat kan je gewoon morgen doen. Je kan met je portemonnee morgen beslissen. En als het dan te duur is, nou, dan koop je eens in de twee weken morsbloemen. Hè, of zoiets. Je kan heel goed met je portemonnee bepalen wat goed is.
2: Ja, dat is waar.
1: En dat roepen we mensen ook op met allerlei tips om te zeggen, nou, we hebben genoeg gepraat, nu gaan we het doen. We hebben nog een paar jaar voor die doelen, de Verenigde Natiedoelen. Maar het is ook voor je eigen leven. En de Koran heeft daar ook een hele mooie uitspraak in. Die zegt, je moet niet verspillen. Dat is een van de mensen die ons dat
2: staat daar echt in.
1: Ja, ja, ja. Er is een van die mooie uitspraken is van, als je aan een stromende rivier staat, dan nog moet je zuinig zijn met water.
2: Ja.
1: Ja, dat is prachtig.
2: Ja. Ja, en zo heeft waarschijnlijk elke religie en zo wel iets over de aarde en hoe je daarmee om moet gaan.
1: Natuurlijk.
2: Ja. Ja. En niet, je mag heersen over de aarde, dus doe maar wat je wilt.
1: Nee, je moet je goed
2: zo
1: beseffen.
2: Is het dan geweest.
1: Je moet je goed beseffen wat er dan gebeurt.
2: Ja.
1: En hoe afhankelijk je bent van. En dat zien we op de Stadsakker. Daar zetten we in op biodiversiteit, omdat we geen gif gebruiken. En dan zie je dat die piramide van beestjes die elkaar eten en leven, dat je die hard nodig hebt om de groei van de planten goed te krijgen. En oké, dan heb je wat schade dat er aangevreten wordt.
0: Ja. Heb je last van slakken nu ook?
1: Ja, tuurlijk. maar we hadden een spitskool met 12 slakken erop.
0: Oh, gezellig.
1: Dan gooi je 2 bladeren weg en je hebt een prachtige spitskool. Dus het is allemaal niet zo dramatisch.
0: Want Stadsakker, daar werk jij?
1: Daar zit ik bij de oprichters, ben ik bij betrokken. En ik doe daar van alles. Maar
0: en hoe kan ik groenten van de Stadsakker krijgen?
1: De website zegt van, wil je meedoen als oogstgenoot? Dan kan je nog. Er zijn nog een paar plekken over. Ja. Niet zoveel meer, maar we hebben bijna 400 plekken bezet.
0: Zo.
1: Daar is het teeltplan ook helemaal op ingezet.
2: En wat is dat dan?
1: En dan krijg je iedere week krijg je groenten vanaf 2 weken geleden tot en met november. Dan betaal je 1 bedrag. En het hele jaar krijg je dan iedere week een groentepakket voor 3-4 maaltijden.
2: Ja, ja.
1: En die moet je dan wel komen halen, maar die staat voor je klaar. Want er zijn meer dan 200 vrijwilligers bij ons. Mensen die een paar uurtjes komen of af en toe bij een activiteit. Het is eigenlijk een heel sociaal project geworden.
2: Ja, ja, dat is echt heel veel. 200 mensen voor één project.
1: Daar zijn we super blij mee.
2: Ja, ja, kan ik me voorstellen. Hey, je had ook een nummer uitgezocht. Een Surinaams welkomstlied. Kan je vertellen waarom je dat nummer graag wil laten horen?
1: Ja, was afgelopen zaterdag had ik met mevrouw een groot feest gegeven voor familie, vrienden, buurtgenoten, waar heel veel nationaliteit in zitten. En toen gingen we vanaf de Agnietenkapel varend naar de Stadsakker. En daar zat een neef met zijn vrouw, Jean-Pierre en Cherie, die spelen officieel professioneel accordeon. En die zaten daar te spelen, terwijl de mensen de akker op kwamen. En toen hadden ze dit lied. Hij zei, ja, dat is een Surinaams welkomstlied. En dat was zo passend, want dat is welkom iedereen op een groot feest waar je niet iedereen kent. Welkom allemaal en je vindt allemaal. En nou, je gaat jullie horen. Dus ik zei, nou, dat ga ik naar voren schuiven, want dat is zo mooi.
2: Ja, want dat werkt ook echt.
1: Dat precies zoals wij dat met de familie en de vrienden ervaren.
3: Als je niemand kent, iedereen zoekt iedereen, allemaal vindt.

0: dat maakt wel indruk als je dan het verhaal hoef je niet per se te horen, maar als je beseft van iemand is zomaar in één keer zijn baan kwijt en zijn leven kwijt en zijn inkomen kwijt, omdat hij het niet eens is met wat er in het land gepreekt wordt.
1: Ja, verschrikkelijk.
0: En dan vang je zo iemand op die eigenlijk zegt van ja, hoezo? Ze kunnen me alles zomaar weer afnemen. Waarom zou ik me inzetten? Ja. Dus dat brengt je wel tot besef van oei, hoe goed heb ik het? Maar hoe kwetsbaar ben je ook als mens?
1: Ja, klopt.
0: En hoe belangrijk ben je om iemand een duwtje te geven en een steuntje te geven?
1: Ja.
2: En heeft jouw geloof, geeft jou daar ook houvast bij of richting bij het werk,
0: ja,
2: naast
0: het
2: werk?
0: Dat zijn de verhalen die je meedraagt, waar je dus een aantal verhalen hebt. Je zegt van nou, daar kan ik veel mee. Zoals vorig jaar was het over Galaten, waar de naaste liefde staat. Ja, de geest heeft goede, maar ook een negatieve. En je moet jezelf zien te beheersen. En dat, die oproep en die spiegel, in feite wat profeten ook doen, hè, maar ik zie nog heel veel profeten om me heen. Van weet even, je moet wel iedere ochtend in die spiegel kunnen kijken, hè, met je droge ogen. En ik zei dat gisteren nog tegen jeugd van, volgens mij zijn er heel veel mensen op deze wereld die geen spiegels in huis hebben.
2: Begrepen ze wat je bedoelt?
0: Ja, dat begrepen ze. Donders goed.
2: En waar was dat dan?
0: Dat was een scholendialoog.
2: Oké, ook nog. Doe je ook nog aan mee?
0: Nou ja, niet zo.
2: Nou ja, ik val elke keer van mijn stoel.
0: Er zijn vrijwilligerswerk dingen waar ik niks hoef te organiseren. Hoef ik alleen maar te zijn.
1: Ja, en alleen maar.
0: Ja, en dat verrijkt je gewoon. Er gebeurt iedere dag dan iets.
2: En reageren de jongeren daar ook op?
0: Ja, dat vonden ze wel leuk.
2: Dat is een mooi voorbeeld.
0: Ja, zeker.
1: Ja, dat is misschien wel iets moois om aan de luisteraars mee te geven.
0: Ja, en ik weet niet of ik dat op het lied al mag toepassen.
2: Dus ja, je hebt, we zijn bijna klaar met het gesprek. Dus we komen naar jouw tweede nummer. Dus ga je gang om het aan te kondigen.
0: Het lied Imagine van John Lennon, dat zingt goed mee. Maar als je dan beseft wat die tekst zegt, dat was op een begrafenis van iemand. En die had dat. En dan staat er, dan zingt hij No Religion. Maar dat zingt ook geen land. Dat er geen landen bestaan op deze wereld. En dan denk je, hoe bedoelt hij dat? En dan gaat hij verder van, als er geen land is, heb je ook geen land om voor te strijden. Want we knokken allemaal omdat we onze landsgrenzen moeten bewaken. Maar dat hoeft daar niet meer.
1: Ja, en dat is net zoals met religie. Dat hoef je ook niet tegen elkaar.
0: Precies. Als je dat doortrekt en beseft, kom op, we leven maar 80 jaar op deze wereld als we geluk hebben. In die grote hoeveelheid jaren. En dan hoef je niet op de spits te drijven waar je het niet mee eens bent. Pak dan gewoon waar je het wel mee eens bent. En zie de mens in de ogen van de mensen die je aankijkt. En je ziet gewoon om je heen waar je mensen te hulp kan zijn. Of waar mensen jou te hulp kan zijn.
1: Ja. Nou, heel erg bedankt dat je hier was. En voor ons inspirerende gesprek. En dan gaan we naar John Lennon luisteren.
0: Alsjeblieft. Dank jullie wel.

0: Ook vandaag is er weer een nieuwe column van kerkhistoricus Paul Abels. En hij is weer in de studio. Welkom, Paul.
1: Dankjewel. Goedemiddag.
0: Nou, laat maar horen.
1: Een historische gebeurtenis op Sint-Jansdag. Op 24 juni aanstaande is het de naamsdag van de patroonheilige van Gouda, Johannes de Doper. Tegenwoordig is het een gewone dag als alle anderen. Maar eeuwenlang was deze Sint-Jansdag het hoogtepunt van het jaar. Van heinde en verre kwamen mensen naar hier om deel te nemen aan kerkelijke vieringen, op te stappen in processies, markten te bezoeken en om te eten en te drinken in de herbergen. Het stralende middelpunt daarbij was de Sint-Janskerk, die met zijn 123 meter de langste kerk van Nederland was. Groot was dan ook de ontzetting toen dit godshuis in 1552 tot de grond toe afbrandde, nadat de toren door een blikseminslag was getroffen. Het is onvoorstelbaar hoe de Gouwenaars met deze ramp zijn omgegaan. Er werd geen dag gewacht om met de herbouw te beginnen. Op allerlei manieren werd geprobeerd daarvoor middelen te vinden. Al enkele weken na de brand gingen de burgemeesters hoogstpersoonlijk langs de deuren met de collectebus. Het opruimen van de puinhopen werd een gezamenlijke inspanning van de burgerij. Terwijl mannen en vrouwen met door paarden getrokken karren af en aanreden om de brokstukken weg te slepen, deelden de kinderen appels uit. Onderwijl zorgden trommelaars en pijpers voor een opzwepende sfeer. Zo ontstond een intense betrokkenheid en vastberadenheid om Gouda zo snel mogelijk weer een kerkelijk onderdak van allure te geven. Heel bijzonder is het dat de herinnering aan deze eensgezindheid daarna nog jarenlang levend werd gehouden met een jaarlijks offerritueel. Dat vond plaats op Gouwkermis, de eerste zondag na Sint-Jans onthoofding, rond 1 september dus. Op die dag, die vanwege de kermis ook drommen mensen naar de stad trok, kwamen tijdens de hoogmis in de Sint-Jan 3 paarden de kerk binnen. Werden er net als destijds appels uitgedeeld en speelden muzikanten weer op hun trommels en fluiten. Ondertussen werd er dan een grote som geld opgehaald voor de verdere herbouw van de kerk. Die herbouw werd ook een zaak voor en door Gouwenaars. Het nu wereldberoemde Goudse Glazen Ensemble, met erop scènes uit het leven van Jezus en Johannes de Doper, werd uitgevoerd naar een idee van de Goudse theoloog en priester Herman Letmaart. Daarbij had men het geluk dat de grootste glaskunstenaars van hun tijd, Dirk en Wouter Krabet, in de stad woonden. Alle bouwmeesters en uitvoerders waren, op één Vlaming na, ook allemaal Gouwenaars. Dat bleef zo toen de kerk in 1573 in protestantse handen overging. Het offerritueel verdween uiteraard, maar het beglazingsprogramma werd voortgezet. Zij het met andere schenkers, met name Hollandse stenen, en andere makers. Ook de thema's veranderden. Het middenschip van de Sint-Jan werd rond 1600 ook opgehoogd, wederom met goudse middelen. De stenen van het afgebroken Sint-Magdalena-klooster werden daarvoor namelijk hergebruikt. Veel van deze bijzonderheden zijn te vinden in een indrukwekkend boek dat op Sint-Jansdag aanstaande, dat wil zeggen woensdagavond 24 juni om 8 uur, tijdens een miniconferentie wordt gepresenteerd onder de titel Een kerk voor heel de stad. De toegang is gratis. Het boek is het resultaat van diepgravend onderzoek dat Koen Goudriaan gedurende meer dan 30 jaar heeft gedaan naar het reilen en zeilen van de Sint-Jansparochie in de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Deze emeritus hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam heeft hierover al eerder vele artikelen gepubliceerd. Nu heeft hij echter alle resultaten van zijn onderzoek gebundeld in het grote verhaal van de zogeheten kerkfabriek van dit Goudse gebedshuis. Hij laat zien hoeveel moeite het de Gouwenaars altijd heeft gekost om hun bedehuis overeind te houden en te laten functioneren. De Sint-Jan blijkt altijd een arme kerk te zijn geweest. Ze had weinig onroerend goed bezit en moest het vooral hebben van collectes, verkoop en verhuur van graven en het opdragen van zielmissen. Te meer is het een godswonder dat deze kerk na de grote brand alle stormen heeft doorstaan en tot op de dag van vandaag het kerkelijk en culturele middelpunt is in de stad.

0: Ja, dat waren de Schrijvers voor Gerechtigheid met Maak ons hart onrustig, Heer. Na de column van Paul Abels over de Sint-Jansdag. En in zijn column hoort u ook nog een aspect van duurzaamheid. En hij zegt op een gegeven moment namelijk dat, dat de stenen zijn gebruikt van het afgebroken Magdalena-klooster om de Sint-Jan iets op te hogen, geloof ik. Dus dat is wel, toen was er ook al circulaire economie. Dat is, was ook weer boeiend om te horen. Ja. En er komen we nu aan bij het andere thema. Dat is, het zijn de nieuwsberichten. Wat is er zoal te doen in en rondom de Goudse Kerken? Los van de vieringen.
1: Nou, laten we beginnen met wat net in de column naar voren kwam. Op 24 juni om 8 uur 's avonds in de Sint-Janskerk is er een miniconferentie rond het uitkomende boek Een Kerk van, voor heel de stad. En zoals je hoorde is de toegang gratis. Op zaterdag 13 juni, hebben we net ook gehoord, is er van 12 tot 5 uur in en om de Agnietenkapel het jubileumfestival van Amnesty Gouda. En zondag 14 juni is er van 12 tot 6 uur het duurzaamheidsfestival Gouda maakt toekomst op het goudasfaltterrein. De Raad van Kerken Gouda en de Groene Zinzoekers, dat zijn kerken en moskeeën samen, verzorgen ook een bijzondere activiteit. Zorg voor de aarde staat centraal. En zoals u net hoorde is er van alles te doen, dus kom er naartoe. Elke tweede zondag van de maand, dus deze maand op 14 juni, is er om 10:30 een rivierduinviering in gebouw De Berk, Krugelaan 79. Dit zijn kleinschalige, prikkelarme, korte kerkdiensten waar iedereen welkom is, ongeacht leeftijd of geloof.
0: Ja, en u bent 14 juni gewoon de hele dag onder de pannen, want om 7:30 kunt u daar de vesten voor een terzeeviering met als thema vrede.
1: Ja, en je kunt naar alles, hè? Het sluit
0: heel mooi aan, het is keurig afgestemd. En dan komen we op 23 juni, ook heel boeiend, de goudaderlezing, de magie van het geloof met Kees van Ekeris. Dat is de laatste goudaderlezing van dit seizoen. En je kunt trouwens alle lezingen en ook deze op YouTube zien bij De Vesten in Gouda. En op elke woensdagavond kunt u naar de Sint-Jan, want dan is er een vesper in het koor van de Sint-Jan. En op 29 juni om 7:30 is er in de Sint-Joostkapel een maandelijks gebed voor de vrede.
1: Verdere informatie kunt u vinden op de sites van de geloofsgemeenschappen en organisaties. Vragen en komende activiteiten kunt u zoals altijd doorgeven op redactie@gouwestad.nl.
0: Ja, we hopen dat u het heeft meegeschreven en dat u in de agenda heeft genoteerd. U bent van ons gewend dat we een gedicht voorlezen. Dat raakt aan het thema van de uitzending. En er zijn ook weer veel thema's gemaakt over het thema van vandaag. Over de duurzaamheid en over de aanklacht over hoe we met de aarde omgaan.
1: Ja, klopt. En we kozen er dit keer een van Tobias Donder. Het heet Sfeerbeeld. En aansluitend hoort u Our Common Home. Sleeper Awake, Hear the Cry of the Earth. En Hear the Cry from the Poor. Want zoals ook in het gedicht en in de encycliek van Paus Franciscus naar voren komt, de toestand van de aarde zorgt voor sociale ongelijkheid. De armen hebben er het meeste last van. Horen wij als rijken dat?
0: Sfeerbeeld. Sluit je ogen en stel je voor. De aarde als ruimteschip. De mensheid onderweg door oneindige leegte. Nieuwsgierig, creatief en briljant, met voor ieder probleem een oplossing. Onbetwist middelpunt van alle leven.
1: Ondertussen aan boord geen gezamenlijk doel, geen gemeenschappelijke lotsbestemming, maar mensen in de rol van hun leven, op zoek naar liefde en geluk, in het hier en nu. In de business class, mooie mensen, mateloos gelukkig, badend in luxe zonder zorgen, feest na feest, sloten champagne, uitverkoren. Achter het gordijn in first class, onvrede en ergernis. De airco hapert, wc's verstopt, afval op de grond, dit was de afspraak niet, waar is de beloofde vooruitgang? De purser sist, geef ze korting, hou ze bezig. Net op tijd zijn er nootjes en doet de in-flight entertainment het weer. Achter in economy class, het bestaan grimmig en onzeker. Eten, drinken, gezondheid en hoop, alles schaars, alles een gevecht. Mensen willen weg, maar de deur zit op slot. En voorin hoort niemand het angstige roep, of doet in ieder geval alsof.
0: Ondertussen vliegen de piloten stug door. De een zegt het komt wel goed, de ander zegt het moet.

0: dat was Our Common Home, ons gemeenschappelijke huis. Dus dat lijkt erg op de encycliek van de paus. En daar is dit ook op gebaseerd, dit nummer. En het is van het album A New Heaven and a New Earth. En het is dus zeer passend ook bij ons thema van vandaag. En de zin die elke keer terugkomt in het lied is Lord, hear our prayer.
1: And sleeper awake, word wakker. Ja, ja, heel mooi. Nou, als laatste nummer gaan we luisteren naar Marvin Gaye, What's Going On?

0: Dit was alweer het einde van Kerk in Gouda met Marvin Gaye. En nou, die was niet hier aan de knoppen hoor, maar die zong dit nummer. En achter de knoppen zat John Goedkoop. En Marianne Rekswinkel en Helene Verkade presenteerden het. En we herhalen nog even de oproep van onze gasten van vandaag. Namelijk dat op 13 juni het Amnesty Festival is. Op 14 juni het Gouda Maakt Toekomst Festival. En op 24 juni de Sint-Jansdag. Zeg ik het dan goed?
1: Ja, volgens mij wel. Okay. Ja. Nou, dan weet iedereen het nu zeker. Dus kom in grote getalen. Ja.
0: En al onze uitzendingen die zijn trouwens ook nog terug te luisteren. Selecteer op de website van Gouden Stad Kerk in Gouda. Luister, moet je dan ook aanvinken. En dan
1: kom je bij de podcast.
0: Precies. En je kan ook nog altijd suggesties of vragen of ideeën voor gasten naar ons mailen via redactie@gouwestad.nl.
1: Ja. Dank John Goedkoop voor de techniek. Dank Fred van Ippenburg voor het inspirerende gesprek. En Paul Abels voor de column. Tot de volgende keer.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De opstelling van het Nederlands elftal tegen Japan is bekend. Er zijn geen grote verrassingen. Gakpo, Malen en Summerville beginnen in de spits. En Bart Verbrugge staat op doel. Verbrugge raakte maandag geblesseerd, maar is dus op tijd hersteld. Depay is ook fit, maar begint de wedstrijd op de reservebank. Het duel tegen Japan in Dallas begint over een uur. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van de 7 belangrijkste economieën bijeen. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuigje neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Aan boord zat een team skydivers. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigde op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Bij de school is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags dan steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzichtbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zaterdag uitgezonden programma. I wanna grow up to be
1: a politician. Goedemorgen luisteraars. Het is zaterdagmorgen 13 juni 2026. Even over 9 en dat is weer tijd voor Machiavelli, het wekelijkse politieke radioprogramma van RTV Gouwestad. Onze gast vandaag is Rustem Çetin. Spreekt dat echt goed uit, Rustem?
2: Rustem Çetin.
1: Rustem Çetin.
2: Ja.
1: Ja. Fractievoorzitter van gemeentebelangen Gouda. We gaan het zo meteen over het samenlevingsakkoord hebben. Maar ook wel heel even terugkijken op de verkiezingen. Die zijn, om het maar zo te zeggen, niet echt lekker gelopen voor jullie. Hè? De uitkomst in ieder geval.
2: Nee, inderdaad. Het was voor ons een toch wel teleurstellende verkiezingsuitslag.
1: Ja.
2: We hadden op beter gehoopt. Zeker gelet op de campagneperiode.
1: Want jullie hebben een aardig uitgebreide campagne gevoerd. Jullie waren zichtbaar ja. En zichtbaar.
2: Ja, we waren zichtbaar in de stad. We waren zichtbaar op alle socials. Alleen dat heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. En de burger die heeft andere keuzes gemaakt. En die moeten we respecteren.
1: Zou dat misschien ook te maken kunnen hebben dat we hier maar liefst 4 lokale partijen hebben?
2: Ongetwijfeld.
1: Dat die elkaar uit elkaars bakje zitten te eten?
2: 4 lokale partijen die 70-75% overlap hebben wat betreft hun verkiezingsprogramma's. En in totaal deden er 14 partijen mee natuurlijk. De keuze was reuze.
1: Ja.
2: En dat heeft een rol gespeeld. En wat je wel ziet is dat best wel veel partijen natuurlijk verlies hebben geleden.
1: Ja.
2: In uiterste zijn er 1 of 2 partijen die echt winst hebben geboekt.
1: Gouden Positief is ook gehalveerd.
2: Gouden Positief is gehalveerd inderdaad. D66 heeft een zetel verloren. ChristenUnie verloren. VVD verloren.
1: Ja.
2: Gouda Vitaal en Leefbaar Gouden die hebben gewonnen.
1: Ja.
2: Respectievelijk 1 zetel en 5 zetels.
1: Ja.
2: Of 3 zetels, net hoe je het bekijkt.
1: Totale nieuwkomer, ja, 21.
2: Die hebben 3 zetels winst geboekt, ja.
1: Ja.
2: Ja. En dat mag je ze best nageven. En het zijn leuke mensen tot nu toe om mee samen te werken.
1: Ja, maar jullie gaan gewoon door, bedoel je?
2: Absoluut.
1: Jullie hebben nieuwe burger, 2 burgerraadsleden.
2: Ja.
1: Van de week ook een nieuwe benoemd. Paddy Winkelhuizen.
2: Ja.
1: Ik ken hem niet, is dat een nieuweling?
2: Paddy is een nieuweling inderdaad. Die woont nog geen jaar in Gouda. Maar die is wel maatschappelijk betrokken. En die wilde heel graag ook politiek actief zijn. Dus die heeft zich een tijd voor de verkiezing aangesloten. Die heeft ook de volledige campagneperiode mee. Gedraaid.
1: Ja.
2: En het is heel fijn samenwerken met hem. Hij brengt nieuwe inzichten. En dat sluit ook wel een beetje aan op de nieuwe lijn die we natuurlijk vanaf 2022 na de verkiezing hebben ingezet. Die nieuwe profilering voor GWG. Om af te stappen van de traditionele oppositiepartijen stempel.
1: Ja.
2: En ook een stukje verjonging. En dat gaat heel, heel goed. Ook aangevuld met een stukje ervaring die Max de Groot natuurlijk met zich meebrengt.
1: Ik wil zeggen, die heeft natuurlijk aardig wat ervaring.
2: Ja, inderdaad. Die hoort inmiddels bij het meubilair, als ik het zo mag noemen.
1: Zo'n beetje de Nestor van jullie partijen, ja. Lijkt het wel.
2: Ja, nee, en dat werkt natuurlijk heel erg goed. Daarop willen we gewoon gaan voortbouwen de aankomende jaren.
1: Ja. Nou, dan gaan we maar naar een van de belangrijkste gespreksonderwerpen de afgelopen weken, zullen we maar zeggen. Want 10 partijen in de Goudse gemeenteraad die hebben samen een samenwerkingsakkoord opgesteld.
2: Ja.
1: GBG is samen met PRO en met SP een van de 3 partijen die daar niet aan hebben meegewerkt.
2: Ja.
1: Wat was de reden om daar niet aan mee te werken, Rustem?
2: Gerrit, waar het eigenlijk allemaal begon voor ons, of waarop wij onze keuze uiteindelijk hebben gebaseerd, is dat wij het proces zoals die tot stand is gekomen niet steunden. Wij zijn zelf altijd voorstander geweest van raadsbreed werken, maar wel met alle partijen samen. En kort na de verkiezingen werd al snel duidelijk dat er ofwel partijen werden uitgesloten, ofwel niet waren benaderd, of dat andere partijen met elkaar al reeds hadden gesproken. Kijk, dat laatste, dat kan ik mij nog herinneren uit de periode van 2022 na de verkiezingen. Natuurlijk is het zo dat partijen na de verkiezingen met elkaar in gesprek gaan om te kijken van kunnen we elkaar vinden of kunnen we elkaar samenwerken. Dus daar heb ik minder moeite mee. Maar wat je wel zag was dat partijen niet werden meegenomen en niet werden benaderd. En dat was voor ons ook het geval. Want bij een verdiepende sessie op 30 maart hier in de binnenstad met alle politieke partijen erbij, werd duidelijk dat wij de enige partij waren die in de afgelopen 2 weken, dus vanaf de verkiezingen, nergens in waren meegenomen en niet waren gebeld en niet waren benaderd.
1: Enige partij helemaal niet meegenomen?
2: Ja inderdaad, dat werd daarin beaamd. Alle partijen waren minimaal 1 keer gebeld.
1: Hebben ze ook gezegd waarom niet?
2: Als ik de initiatiefnemer moet geloven, dan had dat te maken met het oud zeer, zal ik maar zeggen, wat bij hen leeft over de breuk van 2022. En dat is natuurlijk heel sneu, want wij hadden wel degelijk een bijdrage kunnen leveren. En als je nu kijkt naar het eindproduct, dus het samenlevingsakkoord wat er ligt, ja, dan kun je er moeilijk tegen zijn natuurlijk. Alleen de gang van zaken, dat sluit niet aan op de manier waarop wij politiek willen drijven in het belang van de inwoners. En dan zie je toch dat er weer 2 kampen gaan ontstaan, als in een coalitie en een oppositie.
1: Ja. Ondanks het feit dat niet de bedoeling is volgens...
2: Nee, daarom. En natuurlijk, het is opgenomen om dat niet meer te gebruiken in de raad. Alleen ja, je ontkomt er niet meer aan straks. Als je wel selectief bent en een partij gaat uitsluiten. Ook als partijen, of dat nou 1 zetel is, of dat 5 zetels zijn of 5.
1: Of 7
2: inderdaad. Iedereen moet een bijdrage kunnen leveren. Alleen ja, op deze manier... Zoals de manier waarop het nu is gegaan, is dat enorm bemoeilijkt.
1: Ja, ik geloof dat Pro en de SP er ook zo over denken. Met name over de... Ja.
2: Ja, wat ik heb meegekregen uit de gesprekken met hen en wat ik heb gelezen inderdaad, is dat zij er ook min of meer hetzelfde in zitten. En ze zullen ongetwijfeld ook nog voor hun moverende redenen hebben wat een rol heeft gespeeld. En die moeten we respecteren. Dus je kunt er niet veel anders van maken helaas.
1: Nee.
2: Het is wel jammer, want het was een uitgelezen mogelijkheid geweest om naar het raadsbreed werken toe te gaan.
1: Ik bedoel, daar was iedere partij toch min of meer voor, dat raadsbreed werken.
2: Absoluut.
1: Daarom vind ik het een beetje vreemd dat er nu eigenlijk weer een kink in de kabel komt.
2: Nee, maar dat zag je eigenlijk al op het eerste duidingsdebat een dag na de verkiezingen. Toen werd al heel snel duidelijk met de verkenners en uitspraken dat een samenwerking met bepaalde partijen
1: op voorhand al
2: onmogelijk was. Of dat die werd uitgesloten. Ja, dat zette al meteen de toon. En later zag je in de krant hoe dat proces is gelopen vanuit de ene zijde en... niet kort daarna of niet veel daarna werd duidelijk dat het anders was gelopen dan werd gesteld. Ja, dan ga je toch even achter de oren krabben en nadenken van hoe zit dat nou precies? En natuurlijk, het is een best wel rumoerige periode voor heel veel partijen. Enerzijds omdat je een wethouder kunt leveren als politieke partij, wat natuurlijk best wel belangrijk is voor politieke partijen, om een stempel te drukken op beleid. En anderzijds ook in het belang van de inwoners die... bij de laatste verkiezingen een keuze hebben gemaakt omdat ze bepaalde zaken wilden veranderen. Ja, nu is het de vraag hoe dat gaat uitpakken.
1: Ja, ze gaan nu een aantal bijeenkomsten organiseren, zijn zo mee bezig, waarin ze de vragen van wat vindt de burger eigenlijk?
2: Ja. Ik heb ook,
1: daar hoef jij niet mee aan te sluiten natuurlijk. Of ga je af en toe eens een keer kijken?
2: Nou, ik moet bekennen, ik heb de enquête wel ingevuld.
1: Ja.
2: Want ik was vooral benieuwd hoe die eruit zag. Maar ik ga niet naar een van de bijeenkomsten. Ik denk dat het heel zuiver is om het podium aan de collega's te laten die hebben meegeschreven aan het samenlevingsakkoord.
1: Ja.
2: En ik denk ook dat het alleen maar voor meer ruis zal zorgen als ik daar aanwezig zal zijn. En als ik vragen heb over de inhoud, en die had ik, heb ik die ook gesteld aan de collega's 1 op 1. Die zien we natuurlijk bij commissievergaderingen, raadsvergaderingen en daarbuiten. Bij de persconferentie vorige week werd aangegeven, en dat vind ik wel bijzonder, dat als er straks een meerderheid is die bijvoorbeeld tegen een bepaalde keuze is, of die juist een bepaalde keuze wil doorvoeren, ja, dan moeten die partijen dus weer terug naar de tekentafel om dat mee te nemen. ja, dat vind ik een lastige. Ik snap hem wel. Ik vind het juist ook heel goed. Alleen, ja. Ja, kijkend naar hoe wij het hebben gedaan, is wij hebben onze verkiezingsprogramma opgesteld op basis van de input van inwoners.
1: Ja,
2: dus dat gesprek hebben we al gevoerd. Ja. En dat is ook heel logisch. Om dan nu terug te gaan van, wij hadden een verkiezingsprogramma. We hebben compromis moeten sluiten om samen te werken met elkaar, wat ik begrijp.
1: Daarom kom je niet aan. Een compromis sluiten zou je altijd moeten doen.
2: Zeker met 7 partijen.
1: Ja.
2: Tel er 3 bij op, die hebben meegeschreven. Dus 10 partijen. Dan moet je water bij de wijn doen. Om dan terug te gaan van, geef aan wat je nu vindt. Ja, als straks dus een gemiddelde inwoner zijn of haar stem verliest, omdat een grotere georganiseerde instelling iets meer vinger in de pap heeft of wat meer kan doordrukken. En dan krijgen we dus hele uiteenlopende vragen en verzoeken. Ik vind het lastig. Ja, hoe ga je dat bekostigen? Dat is een van de vragen die je meteen kunt gaan stellen.
1: Ja, het geld, dat zal sowieso een belangrijke factor zijn, denk ik.
2: Het klonst momenteel niet tegen de print, inderdaad.
1: Hoewel we 15 euro hebben overgehouden.
2: 15 miljoen euro, ja. Dat heeft de wethouder inderdaad kenbaar gemaakt. Alleen ja, dat zijn niet de keiharde euro's die je zomaar even aan een budget kunt
1: heeft
2: toevoegen.
1: Heeft het college dan goed gedaan? Of hebben ze hier en daar geluk gehad dat er wat meevallers waren?
2: Ja, enerzijds waren natuurlijk meevallers. Wat nazendingen vanuit het Rijk bijvoorbeeld waren. Ja. Waar de gemeente bij gebaat is gebleken.
1: Dat is lekker meegenomen natuurlijk.
2: Wij hebben de afgelopen 4 jaar hebben wij de begrotingen wel altijd gesteund. Dus daaruit kunnen wij wel concluderen dat het college goed hun best hebben gedaan. En natuurlijk waren er in de afgelopen periode wel eens. Ik druk het misschien zacht uit, maar er kwamen wel eens wat lijken uit de kast.
1: Ja.
2: Maar ook daarover is het gesprek gevoerd. En aangegeven, daar gaan we lering uit trekken. En ik denk dat ook die momenten natuurlijk een rol spelen over waar de gemeente nu financieel staat.
1: Ja.
2: Denk bijvoorbeeld aan het Ecopark. Hè?
1: Ja, ja, ja.
2: Een simpel voorbeeld.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. We gaan zo meteen even verder in op die afspraken. Want ik bedoel, ik heb dat hier even voor me uit. Uittreksel, zou ik me even de samenvatting hadden. Er staan ook dingen in het liedje eigenlijk al doorschemeren. Daar kun je gewoon achter staan natuurlijk.
2: Ja, het zou inderdaad heel bijzonder zijn als je die punten niet onderstreept. En dat werd ook aangegeven door de partij. En dat vond ik wel heel netjes.
1: Volgens mij kan iedereen dit ondersteunen.
2: Nee, precies. Wat ze hebben gedaan, dat werd ook aangekondigd bij de persconferentie. Ze hebben naar alle verkiezingsprogramma's van alle politieke partijen gekeken om inhoud te geven aan het samenlevingsakkoord. En dat
1: lijkt me ook logisch eigenlijk. Ja.
2: Nee, precies. Dat is zeker goed gelukt. En er staat verder wel weinig in als in. Het is niet richtinggevend. En ik denk dat als je werkt aan een traditionele coalitieakkoord, dan ben je natuurlijk richtinggevend als partij. En dat ontbreekt nu wel een beetje. En dat is best wel zorgelijk. Want het zou dus zo kunnen zijn straks, als er een soortgelijke fout wordt gemaakt als bij het Ecopark. Ja, wie is dan politiek verantwoordelijk?
1: De wethouder?
2: Nou ja, maar wat als de wethouder dan aangeeft van, ja, maar dit was hetgeen wat de gemeenschap wilde hebben. En ik heb het uitgevoerd. Dus dan kun je je handen ervan aftrekken.
1: Ja, dan ben ik benieuwd wat de gemeenteraad dan zegt.
2: Ja,
1: en
2: precies.
1: En met name de partijen die dat.
2: Wie ga je daar dan op afrekenen even in politieke termen? En dat maakt het best wel lastig. Zo bouw je best wel veel comfort in, ook voor jezelf als politieke partij die een wethouder levert. Want ja, je bent in principe nergens voor verantwoordelijk. Want het is een samenwerkingsafspraak geweest. Die is uitgevoerd. En dan moet je dus alle 7 de partijen wegsturen. Ja, dat kan natuurlijk
1: niet. Hoewel, of je moet in Tiel wonen.
2: Ja, inderdaad. Of inderdaad, ze moeten elkaar vasthouden en zeggen van, joh, wij stappen ook op. Ja. Nee, daar is het inderdaad, ik las het gisteren, daar is het wel extra bijzonder verlopen. Maar ik hoop in ieder geval voor de stad dat hier in Gouda niet gebeurt.
1: Nee.
2: Want ja, de stad moet bestuurd worden. Ja. Zo simpel is het.
1: Ja, zo simpel is het. We gaan naar muziek. Onze gast mag altijd zijn muziekkeuze geven. Nummer van Bob Dylan, Rolling in the Deep van Adele. Waarom?
2: Ik vind het een hele rustgevende nummer. En het brengt mooie herinneringen met zich mee.
1: Nou, kijk eens aan. Adele met Rolling in the Deep.

0: Ja, die dame kan wel zingen, Rustin.
1: Ik ben groot fan van haar, inderdaad.
0: Ja?
1: Ja, zeker in de auto met het geluid op.
0: Lekker op heel hard. Ja, waar het mag natuurlijk.
1: Nee, niet 140 km per uur, maar de muziek staat wel heel hard inderdaad. En dan gewoon lekker meezingen.
0: Ja. Prachtig. Rustin Zetin nog steeds hier onze gast. Fractievoorzitter van Gemeentebelangen Gouda. Oftewel in de volksmond GBG.
1: Yes.
0: Als we dat samenlevingsakkoord eens even een beetje onder de loep nemen. Wat onderwerp bijvoorbeeld wonen. Daar kan je toch mee eens zijn wat erin gezegd wordt eigenlijk. Hè?
1: Ja, er verandert in principe vrij weinig. Want ze willen het beleid wat al loopt, willen ze doorzetten. Als je een uitstapje maakt naar de samenwerkingsafspraken, dan zie je, voorheen was het 33% sociale huur, nu is dat 30%.
0: Dus dat is teruggegaan.
1: Is iets versoberd. Dus het is nog even de vraag waar ze dan eventueel iets aan willen toevoegen. Of dat dan de middenhuur wordt of koop, betaalbare koop.
0: En voor senioren zie ik, hè?
1: En voor senioren woningen. Ja, daar is ook een tekort aan, hè? Want dat is gebleken. Want mensen willen doorstromen naar geschikte seniorenwoningen. Alleen die zijn er niet. Dus dan blijven
0: ze vastzitten. Ik zou best door willen stromen. Ik woon met z'n tweeën wonen in een grote 5-gezinswoning.
1: En er zijn heel veel jonge gezinnen die dus zitten te wachten op zo'n geschikte woning. Alleen als jij niet kunt doorstromen en zij kunnen ook niet doorstromen, dan blijft het natuurlijk vastzitten. Dus er moet gebouwd worden. En dat is volgens mij ook nog steeds de opgave voor de aankomende periode. Dat is vrijwel ongewijzigd. Volgens mij zit de grootste veranderingen zit toch een beetje in die regelingen voor de armoederegeling, als ik het zo mag noemen.
0: Ja.
1: Wat wordt verzoberd van 130 naar 120%. Een kleine besparing, zeg maar, op subsidies voor evenementen. En op het sociaal domein. Ja.
0: Nou ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk.
1: Ik moet het allemaal nog zien, Gerrit. Ik maak me wel zorgen, want er zal straks een groot groep inwoners die dus niet meer in aanmerking komen voor een van die regelingen. Ja, die vallen tussen wal en schip. Ja, wat gaan we met die mensen doen? Die mensen die hebben het al moeilijk. Nou, die worden eigenlijk komen ze in de kou te staan. Ja, ik maak me wel zorgen om die groep inwoners.
0: Ja. Nou, en wat ook natuurlijk het probleem is bij wonen. De PFAS, hoe heet dat? Al dat gedoe van wat er allemaal bij komt kijken. En gebrek aan elektriciteit zometeen.
1: Netcongestie, hè?
0: Gelijk maar even bij de koe bij de horens vatten. Jullie hebben schriftelijke vragen gesteld over de gevolgen van die netcongestie. Wat houden die vragen precies in eigenlijk?
1: Nou ja, wat je nu in de afgelopen periode al zag, dat er best wel veel te doen was rondom netcongestie. Dus dat het net
0: vol is.
1: Eigenlijk vol is.
0: Of vol dreigt te raken. Helemaal.
1: Ja, vol dreigt te raken. Dat ging dan vooral om voldoende laadpalen en laadcapaciteit voor elektrische voertuigen. Nou, datzelfde probleem speelt natuurlijk ook voor woningen. Die in principe allemaal van het gas zijn. Alles wat nu wordt gebouwd. Dus netcongestie gaat daarin ook een rol spelen. Dus we hebben daar aandacht voor gevraagd. Om in ieder geval te kijken van, joh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat die risico's worden beperkt. En dat het te bouwen woningen, zeg maar, dat geen achterstand oploopt vanwege netcongestie.
0: Ja.
1: Dus dat moet zich allemaal nog uitwijzen. En daar maken we ons wel zorgen om. We zijn benieuwd naar de beantwoording.
0: Nou, verder, ja, dat bedoelde. Ik moet er antwoord op krijgen. Natuurlijk.
1: Ja. We weten het eigenlijk wel. Het heeft tijd nodig. En de provincie is ermee bezig. Rijk is ermee bezig. Ja. Wij zijn ermee bezig. Dat snap ik allemaal wel. Alleen als dat er uiteindelijk voor zorgt dat er minder woningen gebouwd kunnen worden, is dat natuurlijk wel een belangrijk probleem.
0: Ja. Je had het net over het gas af. Nou, ik woon in Bloemendaal. En over 2 jaar moet ik van het gas af.
1: Ja. Ja.
0: Er was eergisteren was er een grote bijeenkomst. Er was enorm druk bezocht, hebben we begrepen. Ja.
1: De vraag is of jij daar zelf voorstander van bent. Dus is het meer een verplichting of is het echt een vrije keuze?
0: Ik weet het niet.
1: Er zijn heel veel inwoners die zich daar ook zorgen om maken.
0: Wat als ik zo meteen zeg, een warmtepomp wil ik niet hebben? Gaan ze me het huis uitzetten dan?
1: Ik hoop het niet voor je, Gerrit. Ik hoop het oprecht niet voor je. Maar wat je wel ziet is dat
0: als er trouwens seniorenwoningen als tegenover staan.
1: Nou ja, er zijn een grote groep ook wat oudere mensen die zich daar zorgen om maken. Omdat ze gewoon niet weten waar ze aan toe zijn. En omdat het ook best wel veel kosten met zich meebrengt.
0: Ja.
1: Om van het gas af te gaan.
0: Ja.
1: Want of je nou een warmtepomp laat installeren of niet. Ja, dat kost gewoon heel veel geld. Ja, dat bemoeilijkt het voor heel veel mensen. Want het is best wel een grote investering die je moet doen.
0: Ja, want ik zag de reactie van Gerard Schotanus, oud-politicus van ChristenUnie. Die zei, over 10 jaar... Hij zegt, dan ben ik tegen dik over de 80. Hij zei, en ja, wat moet ik dan nog doen? Moet ik dan doen?
1: Ja, nee, en daarom hebben wij ook gezegd, ook in ons verkiezingsprogramma, kijk nou op wat voor manier je inwoners kunt ondersteunen om dat heel organisch en heel soepel kunt laten verlopen. Want er zijn ook mensen die er voorstander van zijn om van het aardgas af te gaan. Natuurlijk, hè, dat is vanzelfsprekend. Daar gaan we naartoe.
0: Hoe je het went of verkeerd, ik bedoel, dat maken wij misschien niet mee, jij misschien ook niet meer, maar dat zal een keer gebeuren.
1: Dat zal inderdaad een keer gebeuren. En je ziet wel dat er heel veel, hè, dat er, wat ik zeg, heel veel mensen zijn die daar voorstander van zijn. Alleen niet iedereen kan die investering missen. Dus als jij inwoners opzadelt met, joh, je moet van het gas af, ja, dan vraagt dat nogal een investering. Hoe ga je daar als gemeente op inspelen om dat goed te faciliteren? En daar ontbreekt het een beetje aan.
0: Ja, maar ik heb in het begin van het jaar heb ik eens keer een offerte opgevraagd en zo. Of tenminste gezegd dat ik ergens interesse in had. Nou, dan word je gelijk platgebeld natuurlijk.
1: Ja, tuurlijk. Er zijn heel veel instanties inderdaad die daar...
0: Ik schrok me een apen wat het allemaal mocht gaan kosten. Ja.
1: Nee, dat kost
0: nogal. Dus heb ik gezegd, hou even, ik wacht even. Ook de techniek die schrijft voort natuurlijk. Dus wat, ja. Je kan wel zeggen, ik koop nu een warmtepomp. En over een jaar zei je, joh, wat zit me zo'n oud ding.
1: Nee, inderdaad, de technologische ontwikkelingen die volgen elkaar in rap tempo op. Dus het is ook altijd de vraag voor jou, als ik een investering nu doe of volgend jaar doe. Ja, wat betekent dat nog over een paar jaar?
0: Ja,
1: wat is dan verstandig? Is het dan verstandiger om een paar jaar te wachten? Of is het dan verstandig om nu die investering te doen en te hopen dat zich uitbetaalt? Over de aankomende jaren. En dat zijn toch lastige keuzes voor mensen. En die snap ik heel goed.
0: En gaat de gemeente meewerken? Ik bedoel, financiële ondersteuning. Ja, ik bedoel, het kost weer geld dan. Waar moet je dat vandaan halen?
1: Het kost inderdaad heel veel geld. En ja, de vraag is of de gemeente daar de middelen voor heeft. Of misschien ook nog de kennis in huis heeft straks. Want een van de andere punten uit die afspraken of het akkoord is dat we ook gaan bezuinigen op het aantal ambtenaren.
0: Ja,
1: stel dat er straks een hele hap wordt genomen uit ambtenaren die dus advies geven aan inwoners over hoe je van het aardgas af kunt gaan. Ja, waar moeten die inwoners dan terecht? Ja,
0: ik vind het altijd heel makkelijk roepen van we moeten minder ambtenaren hebben. Ik bedoel, aan de andere kant zeggen ze, ja, maar je moet daar naar kijken, dat moet je eens gaan doen. Dan denk je, ja, wie doen dat, de vogels of de...
1: Nee, kijk, wat ik nog zorgelijker vind is dat ze het hebben over het inhuurpercentage. Die schommelt nu om en nabij de 20% voor de gemeente Gouda. En dat kun je hoog vinden. Alleen dit is ook heel vaak besproken in de afgelopen periode. En wat je ziet is dat bepaalde functies gewoon niet meer vast ingevuld kunnen worden, omdat ze dusdanig specialistisch zijn dat het te duur is om aan een vaste invulling te denken. Of dat de mensen die de functies of de betreffende functies bekleden er juist voor kiezen om het als inhuurkracht te doen, omdat dat beter loont.
0: Ja,
1: dan kun je niet iemand opdragen of dwingen van nee, je moet bij mij op de loonlijst komen. Ja, dat werkt gewoon niet.
0: Nee.
1: Want als de gemeente Gouda niet is, dan is het de gemeente hiernaast of elders in het land.
0: Ja.
1: Dus daarin ben je gewoon afhankelijk van wat de markt doet.
0: Ja. Er staat ook een stuk in over de statushouders. Nou ja, ze hebben afspraken. In Gouda loopt het vrij goed. Ik bedoel, je hebt geen loosdrechtse toestanden hier gelukkig.
1: Nee, ik denk dat, kijk, hoe je het ook went of keert,

0: om de vestiging van het AZC voor 25 jaar toe te kennen. En daarin stond heel duidelijk aangegeven dat er moest worden voldaan aan een aantal afspraken. En daar hebben toen overigens 11 van de toen 13 partijen aan meegewerkt. Ja. Om aan te geven van oké, dit is een regel die wij belangrijk vinden. En je ziet nu dat dat heel goed loopt. Ook met de juiste mensen vanuit de gemeente die daar een bijdrage aan leveren. Nou, Ronald van Rossum die even te binnen schiet, die natuurlijk een hele sterke kracht is geweest om die mensen in goede banen te leiden en ook goed op te vangen. Dus we mogen trots zijn op hoe dat hier loopt. En ja, op enige incidenten na zijn er inderdaad geen loosdrechtse toestanden.
1: En Gouda wordt hier en daar zelfs als voorbeeld gegeven. Kijk, ja, zo ja. Kan het ook.
0: Ja, volgens mij zijn onze ambtenaren.
1: Pieter Groeven was meerdere keren op tv en op de radio gehoord.
0: Ja, de burgemeester was op radio en nog niet zo lang geleden is een van onze projectleiders samen met Ronald van Rossum die zijn bij de minister-president op bezoek geweest om toe te lichten hoe dat in Gouda gaat. Dus ja, ik denk dat we echt wel blij mogen zijn op de manier waarop het hier loopt. Ten opzichte van hoe het in andere gemeenten loopt.
1: Ja, ja. Nou ja, ik bedoel, die pluim mogen ze met trots dragen, vind ik.
0: Nee, daarom. Hey? Er is het nodige aan tijd en energie in geïnvesteerd om die mensen die hun land van herkomst moesten vluchten vanwege oorlog. En dan is het de normaalste zaak van de wereld, zeker gelet op onze stad, dat bekend staat als gastvrije stad, om die mensen goed op te vangen.
1: Ja. Een van de punten die ook spraakmakend zijn, is het woord parkeren.
0: Oh jee.
1: Kan je het woord nog horen of niet?
0: Ja, ik wel. Nee, we hebben er zoveel over gesproken, Gerrit. De invoering of het voortraject voor de invoering, de commissievergadering waar een kleine 200 inwoners
1: vanuit onze stand. Betaald parkeren met name ook.
0: Betaald parkeren inderdaad, die naar een commissievergadering kwamen omdat ze erop tegen waren. Ja, het heeft veel stof doen opwaaien. Het is uiteindelijk ingevoerd in Kortakkeren, in Kort Haarlem, maar ook in de binnenstad. Nou, een groep bewoners uit de binnenstad die hadden een rechtszaak aangespannen en die hebben ze gewonnen. En nu zie je inderdaad dat de Kortakker alleen is genoemd als korte klap. Ja. Om eigenlijk de blauwe zone wat je voorheen had, om daar een soort vervanger voor in het leven te roepen. En dan de eerste 3 uur gratis of bijna gratis. Nou, ook heel veel commotie over, is het nou 10 cent per uur of is het straks iets anders?
1: Ja.
0: Het is lastig, want het parkeerbeleid is uiteindelijk, of een van de redenen waarom het parkeerbeleid is ontstaan, was omdat bezoekers van de binnenstad, medewerkers vanuit ondernemingen in de binnenstad, ondernemers, aan de randen van de Kortakker hun auto gingen parkeren en naar de binnenstad liepen.
1: Ja, ja.
0: En wat je nu dus krijgt, is dat bezoekers van de binnenstad straks, ik bijvoorbeeld, dat ik denk, nou, ik parkeer in Kortakkeren, is de eerste 3 uur is 30 cent of 10 cent of wat dan ook, een stuk goedkoper dan de binnenstad. En dan maak ik die wandeling wel.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk krijg je het probleem straks weer. En ik snap dat, zoals het nu is geschreven, dat voetbalvereniging ONA, de dansschool, de plussupermarkt, de ondernemers die eromheen zitten, het gezondheidscentrum hierbij gebaat zijn. En dat gun ik ze ook van harte, want het was voor hen natuurlijk niet te doen. Alleen ja, wat voor problemen brengt het met zich mee? En aan de andere kant, wat doet dit straks met je begroting?
1: Ja.
0: Want kijkend naar... Want
1: hoe staat GBG eigenlijk hierin?
0: Nou ja, wij hebben altijd gezegd, ook in verkiezingstijd, kijk nou op wat voor manier je maatwerk kunt gaan leveren. En maatwerk was bij voorbaat niet om de eerste 3 uur gratis te doen. En als je dat dan wel had gedaan, had het dan ook gedaan voor de binnenstad. Had het dan ook gedaan voor de bewoners van Kort Haarlem. Want je kunt het straks aan
1: hen...
0: Een
1: beetje fragmentarisch beleid eigenlijk.
0: Ja, precies. Je kunt het straks aan die bewoners, kun je het niet verkopen dat zij de volle pond gaan betalen. Of dat hun bezoek de volle pond gaat betalen. Maar dat het in Kortakker anders is ingeregeld. Terwijl het eigenlijk wel overal nagenoeg tegelijk is ingevoerd.
1: Ja.
0: Dan krijg je een stukje scheefgroei. En dat wilden wij voorkomen. Dus we hebben ook een motie ingediend. Ook vragen gesteld. Van, kunnen we niet onderzoeken wat het effect is als we straks in de binnenstad bijvoorbeeld, om daarmee te beginnen, de eerste 2 uur of 3 uur, net als in Zoetermeer, gratis gaan doen. Ja, toen kregen we al te horen van maar de ondernemers die zijn er geen voorstander van. Want dan moeten zij ook een bijdrage leveren voor het gat wat ontstaat. Dan wordt het al een hele andere discussie. Dus de manier waarop het nu is ingestoken, we snappen de keuze. Alleen, ik heb de afgelopen dagen al inwoners gesproken uit Kort Haarlem, ondernemers uit de binnenstad, die de verwachting hebben van, als dat daar gaat gebeuren, dan...

0: mag het straks dus ook bij ons. Ja, wat gaan jullie daaraan doen? Ja, en dan krijg je dus een gat. Want 26 tot en met 2029 is in de begroting opgenomen dat de gemeente om en nabij de 24, 25 miljoen euro verwacht aan naheffingen. Dus echt de boetes.
1: In de meerjarenbegroting al opgenomen.
0: Ja. Hij is al opgenomen inderdaad voor de vergunningen, maar ook voor het betaald parkeren op straat. Dus ja, ja, daar ga je straks een gat op leveren.
1: Ja. Ja,
0: en wie gaat de rekening straks betalen? Wordt dan de vergunning volgend jaar opeens een stuk duurder? Nou ja, dan heb je die bewoners weer op je dak, omdat die het niet mee eens zijn. Dus het is een hele lastige discussie. Alleen
1: ik denk dat die geluiden zo meteen ook, dat ze die horen tijdens die bezoeken aan de burgers.
0: Ja, kijk, als straks heel veel inwoners zeggen vanuit de Kortakkeren, als ze dan in Kortakkeren staan of in Kort Haarlem, van ja, wij willen dat het betaald parkeren volledig wordt afgeschaft.
1: Ja.
0: Ik vraag me af of ze dat ook daadwerkelijk kunnen doen, ofwel durven te doen, want dat was de verwachting.
1: Als iedere gauweraar zo meteen zegt, we willen geen betaald parkeren, en dan?
0: Dan is het dus zo dat ze wel hebben aangegeven, als er een meerderheid is voor een wijziging in beleid, dan gaan we daarmee aan de slag.
1: Ja.
0: Dus dan heb je eigenlijk een toezegging gedaan om daar wel werk van te maken. En dat zag je ook in de verkiezingsprogramma's. Ja, heel veel partijen die aangaven, wij gaan ermee aan de slag. Wij gaan betaald parkeren afschaffen.
1: Ja.
0: Nou, ik verheug me erop. Want ik denk dat heel veel inwoners daar blij mee zullen zijn.
1: We gaan dat zien.
0: Ja.
1: Ik denk dat dat er nog een
0: heet hangt. Ja, 8 juli.
1: Kan de zou zeggen, een heet hangt de boel.
0: Ja, 8 juli gaan we het erover hebben. Dus de aankomende weken zal alle dus input.
1: Voor het
0: zomerreces gaan we het samenlevingsakkoord gaan we bespreken. In combinatie met de input van de inwoners.
1: Ja.
0: En dan ben ik heel benieuwd wat eruit komt.
1: Ja.
0: Dus ik via deze weg ook een oproep aan alle mensen die luisteren of deze uitzending later terugluisteren.
1: Ja.
0: Vul vooral die enquête in en kijk inderdaad op de website samenlevingsakkoord.gouda.nl naar die data om langs te gaan en je stem te laten horen.
1: Ja, ik zal zo meteen die data nog even vlug herhalen.
0: Ja.
1: Muziek, Marco Borsato, ook een van jouw...
0: Ja. Is ook een artiest waar ik graag naar luister.
1: Hij mag weer gedraaid worden, of niet?
0: Ja, ik luisterde ook in tijden dat hij niet gedraaid mocht worden. Nee, het nummer Dochters. Want
1: ja.
0: ik ben al 6 maanden vader van een prachtige dochter.
1: Kijk eens aan.
0: Ik voel alle woorden, die voel ik echt van dichtbij, hoe dat wat dat met je doet als vader.
1: Nou, we gaan luisteren. Dochters, yes. Van Marco Borsato.

0: Ja, 7:15 op zondagmorgen. Hè?
1: Ja.
0: Dat duurt nog wel eventjes, maar nu is ze inderdaad om 1:55 is ze wakker. Dus, ja. Maar dat is net zo leuk.
1: Ja.
0: Ja, nee, het prachtigste, het mooiste wat er is.
1: Je slaapt wel goed verder?
0: Nee, ja, nee ik slaap redelijk goed. Alleen de ochtenden zijn best vroeg. Maar het komt nu wel goed uit natuurlijk met het WK. Met alle vroege wedstrijden. Dus, ja.
1: Kijk je al die wedstrijden? Ik hoorde vanochtend de uitslag van Amerika tegen Paraguay.
0: Ja, die heb ik wel gekeken. 4-1 inderdaad. Alleen de wedstrijd tussen Zuid-Korea en Tsjechië, die had ik wel gemist. Maar je hebt hele mooie wedstrijden de aankomende dagen. Vannacht heb je om 12:00 heb je Brazilië-Marokko. Morgenochtend speelt Turkije tegen Australië.
1: Ik kom 3:00 geloof ik of zo, of niet?
0: Nee, 6:00 in de ochtend. Dus als mijn dochter om 5:00
1: dochter,
0: vijf uur wakker, heb ik mijn koffie al op. En dan zit ik om 6:00 voor de buis. En dan kunnen we morgenavond Nederland kijken. Dus het is een goed weekend zo.
1: Ja. Heb je ook zo'n juichjek of niet?
0: Nee, die heb ik niet. Nee, ik zit er ook niet over na. Tenminste, ik hoop ook niet dat de buren als Nederland scoort ineens gaan staan toeteren. Dit is sowieso bijzonder met al die tijden. Maar wel leuk.
1: Ja. Hey, over die, we hebben natuurlijk de samenwerkingsafspraken. Die zijn door 10 partijen hebben ze eraan meegewerkt. Maar 3 partijen hebben zich eigenlijk niet helemaal geconformeerd aan het hele. Bijvoorbeeld Partij voor de Dieren, CDA en JA21 geloof ik.
0: Ja, inderdaad. Dat,
1: waarom eigenlijk?
0: Nou ja, wat ik heb begrepen uit het gesprek met die collega's is dat ze wel mee wilden praten in het kader van het samenlevingsakkoord. Alleen die samenwerkingsafspraken die zijn tot stand gekomen eigenlijk zoals het vroegere coalitieakkoord door die 7 partijen. Op CDA, JA21 en Partij voor de Dieren na. En nu zie je ook dat er een samenlevingsakkoord voor ligt met als bijlage de samenwerkingsafspraken. En ik vermoed dat we straks in de Goudse gemeenteraad over beiden moeten gaan stemmen. Want voorheen was het zo dat we ook over het coalitieakkoord gingen stemmen.
1: Ja, dat doet nou niet meer.
0: Dus
1: komt er nou een coalitieakkoord? Nee, zeker.
0: Dat is de vraag. Dus die coalitieakkoord, en dat is een beetje ook de onduidelijkheid, die lijkt vervangen te zijn door die samenwerkingsafspraken. Dus de vraag is of we daar straks over kunnen stemmen, of dat we daar straks over moeten stemmen. Ja, wat gebeurt er als we daar niet over stemmen?
1: Lijkt me niet meer dan logisch. Ik bedoel,
0: ik hoop dat we erover mogen stemmen.
1: De gemeenteraad bepaalt het toch eigenlijk het beleid?
0: Ja, ik hoop dat we erover mogen stemmen. Ik vermoed dat het geen verplichting is, zoals die nu is ingestoken. Alleen dat zou wel heel jammer zijn. Maar ook als we erover mogen stemmen, dan is het voor ons duidelijk dat we erop tegen zullen zijn. Omdat we het gewoon niet eens zijn met de bezuinigingsopgaven die ze nu hebben opgenomen. Het is voor ons ook meer een lijst met bezuinigingen dan een lijst van samenwerkingsafspraken.
1: En daar zie ik de Partij voor de Dieren ook bijvoorbeeld. Ook, die heeft dan over die harde bezuinigingen, over het armoedebeleid. Daar zijn jullie ook op tegen, hè?
0: Ja, absoluut. Nee, ja. Dat is voor ons een absolute no-go. Want er is gewoon een hele groep inwoners waar we ook nog steeds te weinig zicht op hebben. Die die aanspraak kunnen maken op die regeling. Alleen ja, die komen straks allemaal te vervallen. Ja, en dan wordt het de problemen voor de gemeente, maar ook zeker voor die inwoners, die wordt alleen maar groter.
1: Ja.
0: In een tijd dat het al bijzonder moeilijk is om op het hoofd boven water te houden, zal ik maar zeggen.
1: Ja. En als je het onderwerp cultuur nog even pakt, en doen ze ook een beroep op het ondernemerschap en zo.
0: Ja.
1: Dan denk je, leg je de bal toch ergens anders neer weer, of niet?
0: Nou ja, alle haren op mijn lijf, die stonden echt, die gingen overeind toen ik het las. Want we hebben nog niet zo lang geleden hebben we die culturele instellingen gesproken. En even om een voorbeeld aan te halen, de Schouwburg.
1: De Grote Vier, hè?
0: Ja, de Grote Vier inderdaad. Dus de Garenspinnerij, Chocoladefabriek, de Schouwburg. En,
1: museum.
0: En het museum inderdaad. Dankjewel. Ja, de Schouwburg was een voorbeeld die in commissieverband werd besproken toen in de tijd dat we het hadden over de subsidietoekenning voor hun. En die eenmalige toekenning van financiële middelen. Ja, toen werd al duidelijk dat de Schouwburg elke euro 3-4 keer omdraait om te kijken van waar moeten we het aan uitgeven. En heel veel vrijwilligers. Ja, om dan nog meer te verwachten dat ze cultureel ondernemerschap tonen. Denk ik, ja, wat verwachten we nou nog meer? Want ook zij zijn gewoon afhankelijk van artiesten, van managementbureaus. Ja. Daar kunnen ze niet op onderhandelen. Ja, moeten dan de prijzen van kaartjes verder omhoog? Ja, dat ja. lukt gewoon niet. Dat lukt gewoon niet. En je wilt het wel toegankelijk en betaalbaar houden voor iedereen. En ze vervullen een hele belangrijke rol. Of dat nou het museum is, of dat nou Schouwburg is, chocoladefabriek, garenspinnerij. Alle vier zijn ze ontzettend belangrijk voor onze stad. En daaronder, hè, dat bedoel ik niet denigreren, maar heb je ook heel veel andere instellingen die een hele belangrijke rol spelen. En je kunt niet meer van hen verwachten. Nee. En ze willen, wat je terecht zegt, ze willen straks een bezuiniging doorvoeren op subsidies voor evenementen. Ja, wat dat precies inhoudt, ik heb het ook gelezen, dat is de grote vraag. Gaan we dan bezuinigen op het jaarlijks budget wat Gouderpot krijgt voor bewonersinitiatieven? Want anderzijds...
1: Op de zaterdag.
0: Ja, gaan heel veel evenementen dan, of zoals de Sinterklaas intocht, gaan dat soort evenementen allemaal verdwijnen? Omdat er een paar ton bezuinigd moet worden. Ja, ik kan er met mijn gedachten niet bij.
1: Nee. Het museum die heeft natuurlijk nog een extra handicap. Ik bedoel, er is nou een behoorlijke achterstand in onderhoud.
0: Ja.
1: En
0: daar
1: heb je het niet over tonnen.
0: Nee, daar gaat het inderdaad om een kleine 10 miljoen euro. En dat was niet eens de duurste keuze die toen door een meerderheid van de gemeenteraad is gemaakt. Want niet iedereen was daarop tegen. Of niet iedereen was daarvoor. Dit is echt de middenweg om uiteindelijk ervoor te zorgen dat het museum de aankomende jaren vooruit kan. Een periode van 10 jaar.
1: Ja.
0: Om door te gaan met een belangrijke rol in de stad en omstreken. Alleen over 10 jaar moet er opnieuw worden gekeken van joh, hoe staan we ervoor en wat is nu nodig aan financiële middelen om te blijven bestaan. Ja, en we waren laatst op werkbezoek. Ze zijn volop bezig. Heel veel asbest wat verwijderd moet worden. Ja, en er is gewoon heel veel vocht in dat pand. Dus dat pand dat moet gewoon aangepakt worden. Het is geen nieuw gebouw wat is neergezet. Het is een monumentale pand. Het is een van de oudste panden van de stad. Dan wel de oudste. Ja, en je ziet dat foute beslissingen, als ik het zo mag bestempelen, van de afgelopen jaren. Of uitgestelde keuzes. Dat nu... toch wel de kop kost hè, voor de gemeente. Als in, er moet heel veel geld naartoe. En datzelfde geldt ook voor de Schouwburg.
1: Ja. Hè,
0: achterstallig onderhoud, te weinig subsidie. Ook kijkend naar wat er landelijk werd toegekend aan een Schouwburg. Ja, dat heeft ze gewoon best wel veel problemen opgeleverd. En we hopen dat met deze financiële injectie dat ze gewoon vooruit kunnen om een belangrijke rol te blijven vervullen voor onze stad.
1: Ja, ja. Nog een ander onderdeel, veiligheid. Ja, daar heeft iedere partij heeft daar wel, die zegt het moet veilig zijn in Gouda. Ja, dat begrijp ik.
0: Ja,
1: bijvoorbeeld veiligheid. Extra inzet op handhaving van de bekende hotspots.
0: Ja,
1: aan de andere kant
0: voor
1: zeggen ze, we moeten minder ambtenaren hebben. Dat is toch een beetje met elkaar in tegenspraak.
0: Nee, dat klopt. Alleen, ik denk dat je daar wel een onderscheid in kunt maken, Gerrit. Want de gemeente heeft momenteel een kleine 20 BOA's. Waarvan er 1 dan specifiek is toegekend.
1: Weinig eigenlijk, hè? 20.
0: Is heel erg weinig, inderdaad. Is heel erg weinig. 2023 is er extra geld beschikbaar gesteld om 2-3 jeugdboa's aan te nemen. Maar dat is nog steeds weinig. Want we hebben op papier hebben we nu 1 BOA die specifiek is toegekend aan de afvalproblematiek. Ja, als die de hele stad moet doorrijden, doorfietsen om te constateren waar er verkeerd afval is aangeboden. Ja, dan heeft hij daar 24 uur. Het is onvoldoende, zal ik maar zeggen. Want
1: en hij mag,
0: het is overal
1: en hij mag
0: de stad.
1: Niet ziek zijn en niet meer vakantie.
0: Nee, inderdaad. Hij mag niet ziek zijn. Hij mag geen dag overslaan. Hij mag niet met vakantie. Ja, ik heb met die betreffende BOA te doen. En het blijft, dat hebben we altijd gezegd, het blijft inzetten op gedragsverandering bij inwoners.
1: Ja.
0: Want als je die gedragsverandering niet weet te bewerkstelligen, dan zullen mensen, een aantal, enkele of meerdere, die zullen afval verkeerd blijven aanbieden, omdat het gewoon gemakkelijk is.
1: Ja.
0: En we hebben ook gezegd, vorige periode, middels een motie, onderzoek nou eens wat het effect is voor onze stad. Enerzijds financieel voor de inwoner, anderzijds qua milieubelasting en gebruiksgemak om weer terug te stappen op nascheiden. Ja, daar was toen geen meerderheid voor, omdat een van de redenen was, ja, maar we hebben nu best wel veel geld geïnvesteerd in ondergrondse containers. Hoe gaan we dat terugverdienen? Maar onderzoek nou eens wat dat op meerdere jaren betekent. Nou, daar was geen meerderheid voor. Ik lees nu wel.
1: Maar daar zijn waarschijnlijk ook langdurige afspraken over gemaakt.
0: Ja, ongetwijfeld. ongetwijfeld, ongetwijfeld. Ik lees nu wel volgens mij in de samenwerkingsafspraken uit mijn hoofd, dat ze wel onderzoek willen doen naar nascheiden. Nou ja, dat kunnen we dan bijvoorbeeld wel van harte ondersteunen. Want we willen gewoon inzichtelijk
1: hebben. Dat was jij vorige week op radio, hebben. Hè?
0: Vorige week inderdaad was ik op Radio 1 met Maarten Bakker, universitair docent van de TU Delft, om het over dit onderwerp te hebben. En toen heb ik Gouda ook meermaals aangehaald. En toen werd ook gesteld door Maarten Bakker, de universitair docent, dat het in kleinere dorpen minder voorkomt dat er illegaal afval wordt gedumpt, omdat mensen elkaar kennen. Dus zegt de sociale controle. Ja, hier in onze stad is dat eigenlijk niet anders, behalve bij locaties waar veel hoogbouw is. Ja. Maar illegaal afval wordt vaak gedumpt door mensen die dus niet in die straat wonen, die met de auto komen, alle zakken en de halve inboedel zeg maar van hun huis daar neerzetten, even netjes verwoord, en dan weggaan.
1: Ja.
0: Dat is het. En nog steeds de problemen met plastic karton, dus echt de plastic zakken zeg maar, die verkeerd worden aangeboden, die een aantal dagen ervoor aan lantaarnpalen worden opgevangen,
1: ja,
0: dat levert veelal de grootste problemen op.
1: Ja.
0: En dat moet gewoon anders. En die ondergrondse containers, die leveren ook heel vaak problemen op, omdat die te vaak vastloopt, omdat er een vuilniszak vast zit, de pas niet
1: werkt. En worden
0: werkt.
1: Plaatsen neergezet waarvan de bewoners denken, waarom moet die voor mijn deur?
0: Ja, de afvalcontainer staat voor mijn deur of die staat weer te ver. En natuurlijk, daarin probeer je binnen de richtlijnen een zo goed mogelijke optie te vinden.
1: Ja.
0: Alleen ja, volgens mij was het vroeger zo dat je meerdere kliko's had in je tuin of bij je voordeur. En dat ging gewoon heel goed.
1: Ik heb er nog drie.
0: Ik heb er ook drie inderdaad. Ja. Ja, ik woon in Westergouw. Ik heb er één voor plastic en karton.
1: Ja, heb ik apart.
0: Eén voor GFT en één voor, wat is het, voor alleen karton.
1: Groen en grijs en voor papier heb ik ook nog.
0: Ja. En daar wordt overigens wel op gehandhaafd. Want je ziet, dat heb ik meegemaakt in de afgelopen jaren. En dan kwam er een handhaver om dan de kliko open te maken. En te kijken of het afval wat erin lag, of dat juist was aangeboden. Was het verkeerd, kwam er een sticker op. U heeft hem verkeerd aangeboden. De volgende keer krijgt u een boete. En dat zorgt er wel voor dat mensen toch wat meer hun best gaan doen. Van ja, ik wil die boete niet.
1: Ja.
0: Dus ik ga maar eens even wat scherper zijn op de afval wat ik aanbied.
1: Ja. Kijk even op de klok. De tijd die vliegt. Ik wou ook
0: gaat heel
1: nog,
0: snel.
1: Ook nog, ja, gaat heel snel. We gaan er nog een uur door kunnen gaan, denk maar. Ik dacht van de week even, is GBG nu milieupartij geworden? Want de gemeenteraad van Gouda heeft zich uitgesproken tegen de voorgenomen gaswinning in het Papenkopveld bij Woerden.
0: Ja.
1: De motie van gemeentebelangen Gouda is mede ingediend door de SP en de Partij voor de Dieren. En die werd woensdag aangenomen.
0: Ja, inderdaad. Die werd aangenomen in meerderheid.
1: Gaan wij als bemoeien met Woerden?
0: Nee, het is in ieder geval goed te vermelden, Gerrit, dat die met 19 stemmen voor en 11 tegen is aangenomen. Dus echt door een meerderheid.
1: Ja.
0: Gemeente Belangen Gouda wordt geen milieupartij. Dat kan ik bij deze wel meegeven. Het klopt dat wij in de afgelopen jaren minder aandacht hebben gehad aan het milieu. Een stukje verduurzaming, biodiversiteit dan nu. Had ook te maken met een stukje kennis en de juiste mensen binnen de partij. Dus daar kunnen we nu echt wel op inzetten. Alleen de reden waarom we deze motie hebben ingediend is omdat we ons zorgen maken. Nou, Gouda is ook onderdeel van het Groene Hart.
1: Ja, Groene Hart.
0: De Papenkopveld, dat is nabij Woerden. Waarbij we ons zorgen maken om de effecten daarvan ook op onze stad.
1: Ja.
0: En dat heb ik ook aangegeven afgelopen woensdag in de raadsvergadering. Ja, dat wat daar nu gebeurt bij onze buurgemeente kan zomaar straks ook bij ons gebeuren.
1: Ja.
0: En dat betekent niet per definitie dat er onder Westergouw een groot gasveld ligt waar ze dan gaan beginnen met boren natuurlijk.
1: Nee.
0: Alleen daar moeten we wel scherp op blijven. En ik denk dat het voor ons als centrumgemeente, dat het gewoon heel erg belangrijk is om die stem te laten horen. En ook steun uit te spreken dat we daar geen voorstander van zijn. Want ja, de effecten die we hebben gehad in Groningen, ja, die al jaren, dat duurt nog steeds voort. En dat wil je natuurlijk niet hier bij een buurgemeente hebben, zal ik maar zeggen.
1: Nee.
0: Dus we zijn heel blij met deze motie. Overigens is de motie geschreven door Max de Groot.
1: Ja.
0: En daar zijn we hem als fractie ook enorm dankbaar voor. Ook voor de steun vanuit de SP en de Partij voor de Dieren die hem hebben mede ingediend.
1: Ja.
0: Dus ja, we zijn er heel content mee.
1: Ja, kijk eens aan. We gaan bijna naar het laatste muziekje. Ik wou nog even kijken. Ik keek op jullie website, maar die moet even bijgewerkt worden, begrijp ik. Hè?
0: Want, klopt inderdaad.
1: Jullie hebben inmiddels een voorzitter.
0: Klopt inderdaad. Onze beheerder
1: Ria Jansen staat nog als waarnemend voorzitter.
0: Ja, nee, Ria Jansen die is in campagneperiode aangewezen als waarnemend voorzitter. En we hebben een kleine maand geleden hebben wij onze algemene ledenvergadering gehad. En daarin is door de leden in ieder geval ingestemd met de toetreding van Frans van der Storm tot het bestuur. En Frans van der Storm is tevens ook onze nieuwe voorzitter. En daar ben ik als fractievoorzitter in ieder geval heel erg blij mee. Ik ken Frans al vele jaren. Onder andere vanuit onze gezamenlijke rol op stembureaus. Frans was ook vrijwilliger op een stembureau.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En sindsdien hebben wij altijd goed contact gehad. En ik ben heel blij. En overigens heeft Frans nog niet zo lang geleden een koninklijke onderscheiding gehad.
1: Ja, ja,
0: die is benoemd tot ridder in de orde van Oranje van Nassau. Dus
1: een
0: heel blij mee.
1: Voorzitter, ik bedoel, kan niet gekker, hè?
0: Ja, nou ja, inderdaad. Hoe luxer wil je het hebben?
1: Ja. We zijn er doorheen. Ik had nog even die data willen noemen van die bijeenkomsten, maar daar hebben we geen tijd meer voor. Moet gewoon even de website van de gemeente kijken. Staan ze allemaal op. Morgen kunt u in ieder geval terecht bij de chocoladefabriek. Rustem zit in. Bedankt voor uurtje politiek. En,
0: graag gedaan.
1: Dit was Machiavelli en Arjan Doelman. Bedankt voor de techniek. En volgende week zit hier Elian Griffioen. Dan maken we weer kennis met een tweetal nieuwe gemeenteraadsleden. We gaan de muzikaal uit met Samuel Welten uit Sloven. En hierna kunt u luisteren. En er zijn geen uitslovers hoor. Van Weekend Gouda, Onno en René. Ik wens u met van iedereen die hier aanwezig is een prettig weekend.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, maar op zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een ongeluk met een klein vliegtuigje in de Verenigde Staten zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Volgens persbureau AP gaat het om een groep skydivers. Het vliegtuigje stortte neer bij een vliegveld in de staat Missouri. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie heeft een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart. De man van 20 wordt ervan verdacht dat hij een terroristisch motief had. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt en een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was destijds extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. WK-debutant Curaçao is het toernooi begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer droog en het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
4: Je eigen omroep in de

0: Muziekmagazine, een informatief programma waar muzikale diversiteiten de boventoon voeren.
1: Een hele goede middag, luisteraars, en wat fijn dat u alle weer heeft afgestemd op Gouwe Stad Radio. Voor weer een nieuwe uitzending van Het Zondagskind. Presentatie Roel Visser en achter de knoppen zit natuurlijk weer Arjan Doelman. Stoelriemen vast en luchtgitaar in de hand, want vandaag staat de Engelse hardrockband Led Zeppelin centraal. We beginnen met Good Times, Bad Times uit 1969.

Ja, u hoorde het openingsnummer van de plaat Led Zeppelin Part 1 die uitkwam op in 1969. Ja, we gaan even terug in de tijd, want het is 1944 als James Patrick Page wordt geboren. Hij groeit op in de Londense buitenwijk Heston en al op zijn 13e leert hij dan gitaar spelen. Ja, Page was in zijn jeugd vooral fan van rockabilly gitaristen en bluesmuziek. En hij ging dan ook regelmatig buiten spelen om wat extra geld te verdienen en hoopte natuurlijk bekend te worden. Ja, en uiteindelijk gebeurde dat ook, want op zijn 15e mocht hij 2 jaar lang meetoeren met het Amerikaanse bandje The Crusaders. Hij speelde in die jaren daarna bijvoorbeeld ook mee als sessiemuzikant, onder meer bij The Who en The Kings, Joe Cocker en later zelfs ook in filmmuziek. En we gaan luisteren naar het tweede nummer op dit album, wat eigenlijk al in 1959 werd opgenomen door Joan Baez. En in dit populaire volksliedje vertelt een man aan zijn geliefde dat hij op het punt staat haar te verlaten. Baby, I'm gonna leave you.

We zitten in het jaar 1966 en dat is 2 jaar nadat Jimmy Page al eerder was gevraagd voor een heel groot en bekend bandje in die tijd, de Yardbirds. Ja, dat had hij toen nog afgewezen uit loyaliteit voor zijn goede vriend Eric Clapton. Ja, Clapton verliet de band uiteindelijk zelf in 1965. Ja, weer weigerde Page en stelde hij een andere supergitarist en tevens goede vriend voor, Jeff Beck. Ja, en toen uiteindelijk in 66 de bassist vertrok, bood Jimmy Page zichzelf wel aan bij de Yardbirds en had je dus een supergroep. Ja, helaas hield de band niet heel lang stand, want er waren vele ruzies. En in juli 68 viel de band dan definitief uit elkaar. Ja, Jimmy Page was uiteindelijk als enig lid overgebleven. En de band was dan wel gestopt. Ja, in het contract stond nog zoiets van, je moet nog een paar concerten spelen. Maar ja, dat is lastig natuurlijk als je in je eentje over bent gebleven. En was Jimmy Page dus haastig op zoek naar nieuwe leden. En Jimmy Page, ja, die kwam uiteindelijk terecht bij zanger Robert Plant, die op zijn beurt weer kwam met drummer John Bonham. Sorry. Daarnaast bood ook bassist John Paul zich aan bij de band. En zo ontstond dus uiteindelijk de band The New Yardbirds. Ja, nadat drummer Keith Moon van The Who gekscherend had gezegd dat de band zou neerstorten als een lode ballon, veranderde de band in oktober 68 de naam in Led Zeppelin, zodat ook de Amerikanen het niet verkeerd zouden uitspreken. We gaan luisteren naar Ramble On.

Dat was Ramble On in deze Led Zeppelin special hier op Gouwestad Radio. Ja, een deel van de tekst van dit nummer was geïnspireerd op het werk van Tolkien. En het is een van de meest iconische liedjes die je terugvindt op het album Led Zeppelin Part 2. Die overigens ook in 1969 uitkwam. En onder meer ook Whole Lot of Love bevatte. Ja, het volgende nummer speelde de band in 1970 toen de Led Zeppelin optrad. In het ijskoude IJsland. Immigrant Song gaat over de reis daar naartoe en is het openingsnummer van het album Led Zeppelin Part 3, Immigrant Song.

0: Muziek Magazine, een informatief programma waar muzikale diversiteiten de boventoon voeren.
1: Een hele goede middag, luisteraars, en wat fijn dat u alle weer heeft afgestemd op Gouwe Stad Radio. Voor weer een nieuwe uitzending van Het Zondagskind. Presentatie Roel Visser en achter de knoppen zit natuurlijk weer Arjan Doelman. Stoelriemen vast en luchtgitaar in de hand, want vandaag staat de Engelse hardrockband Led Zeppelin centraal. We beginnen met Good Times, Bad Times uit 1969.

Ja, u hoorde het openingsnummer van de plaat Led Zeppelin Part 1, die uitkwam in 1969. Ja, we gaan even terug in de tijd, want het is 1944 als James Patrick Page wordt geboren. Hij groeit op in de Londense buitenwijk Heston en al op zijn 13e leert hij dan gitaar spelen. Ja, Page was in zijn jeugd vooral fan van rockabilly gitaristen en bluesmuziek. En hij ging dan ook regelmatig buiten spelen om wat extra geld te verdienen en hoopte natuurlijk bekend te worden. Ja, en uiteindelijk gebeurde dat ook, want op zijn 15e mocht hij 2 jaar lang meetoeren met het Amerikaanse bandje The Crusaders. Hij speelde in die jaren daarna bijvoorbeeld ook mee als sessiemuzikant, onder meer bij The Who en The Kings, Joe Cocker en later zelfs ook in filmmuziek. En we gaan luisteren naar het tweede nummer op dit album, wat eigenlijk al in 1959 werd opgenomen door Joan Baez. En in dit populaire volksliedje vertelt een man aan zijn geliefde dat hij op het punt staat haar te verlaten. Baby, I'm gonna leave you.

We zitten in het jaar 1966 en dat is 2 jaar nadat Jimmy Page al eerder was gevraagd voor een heel groot en bekend bandje in die tijd, de Yardbirds. Ja, dat had hij toen nog afgewezen uit loyaliteit voor zijn goede vriend Eric Clapton. Maar ja, Clapton verliet de band uiteindelijk zelf in 1965. Ja, weer weigerde Page en stelde hij een andere supergitarist en tevens goede vriend voor, Jeff Beck. Ja, en toen uiteindelijk in 66 de bassist vertrok, bood Jimmy Page zichzelf wel aan bij de Yardbirds en had je dus een supergroep. Ja, helaas hield de band niet heel lang stand, want er waren vele ruzies. En in juli 68 viel de band dan definitief uit elkaar. Ja, Jimmy Page was uiteindelijk als enig lid overgebleven. En de band was dan wel gestopt. Maar ja, in het contract stond nog zoiets van, je moet nog een paar concerten spelen. Maar ja, dat is lastig natuurlijk als je in je eentje over bent gebleven. En was Jimmy Page dus haastig op zoek naar nieuwe leden. En Jimmy Page, ja, die kwam uiteindelijk terecht bij zanger Robert Plant, die op zijn beurt weer kwam met drummer John Bonham. Sorry. Daarnaast bood ook bassist John Paul zich aan bij de band. En zo ontstond dus uiteindelijk de band The New Yardbirds. Ja, nadat drummer Keith Moon van The Who gekscherend had gezegd dat de band zou neerstorten als een lode ballon, veranderde de band in oktober 68 de naam in Led Zeppelin, zodat ook de Amerikanen het niet verkeerd zouden uitspreken. We gaan luisteren naar Ramble On.

Dat was Ramble On in deze Led Zeppelin special hier op Gouwe Stad Radio. Ja, een deel van de tekst van dit nummer was geïnspireerd op het werk van Tolkien. En het is een van de meest iconische liedjes die je terugvindt op het album Led Zeppelin Part 2. Die overigens ook in 1969 uitkwam. En onder meer ook Whole Lot of Love bevatte. Ja, het volgende nummer speelde de band in 1970 toen de Led Zeppelin optrad in het ijskoude IJsland. Immigrant Song gaat over de reis daar naartoe en is het openingsnummer van het album Led Zeppelin Part 3, Immigrant Song.

Ja, je hoorde zojuist Jer Maker van het album House of the Holy uit 1973. Ja, het is misschien wel een van de meest vreemdste nummers van de band op een vreemd album. En waarom dan? Ja, omdat de band ineens reggae met rock begon te mengen. En dat was iets wat de fans totaal niet hadden verwacht. Ja, van reggae en rock gaan we dan naar een van de meest funky en dansbare nummers van Led Zeppelin. Het verscheen in 1975 en staat op het album Physical Gravity. Ja, en het nummer wijkt ook behoorlijk af van de zware bluesrock wat ze normaal spelen. Denk dan bijvoorbeeld aan Kashmir, die natuurlijk ook op dit album staat. Ja, en Jimmy Page gebruikte voor dit nummer een speciaal pendaal voor zijn gitaar met achterwaartse echo-geluiden, wat het nummer zijn aparte geluid geeft. Oordeel zelf, zou ik zeggen. We gaan luisteren naar het heerlijke Trampled Underfoot.

0: Ja, Trampled Underfoot. Hopelijk geniet u nog steeds van deze Led Zeppelin special hier op Gouwe Stad Radio. Ja, nu denkt u misschien, maar wacht even, gaat hij dan het beroemdste album?
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. Op de grond raakte voor zover niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor de optocht. En dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van 7 van de belangrijkste economieën bijeen. Nederland heeft de finale van de World Series of Darts verloren. Michael van Gerwen en Gian van Veen namen het op tegen de Engelse Luke Littler en Luke Humphries, de nummer 1 en 2 van de wereld. De World Cup of Darts geldt als het WK voor landenteams. Engeland won voor de 6e keer. Het weer droog en het koelt vanavond verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Gouwe Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt de Pakistanse premier Sharif bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Sharif spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. President Trump bevestigt het akkoord en zegt dat de blokkade van de Straat van Hormuz door de VS wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt en Iran heeft nog niet gereageerd. Komende week zijn er nog meerdere gesprekken, zegt Sharif. Vrijdag zou de overeenkomst getekend worden. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. Voor zover bekend raakte op de grond niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. WK-debutant Curaçao is het WK begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Kai Havertz scoorde twee keer. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags breekt de zon steeds vaker door en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Oude Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. Iran en de VS hebben de overeenkomst bevestigd. Vrijdag zou die getekend worden. President Trump en Iran zeggen dat dan ook de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Komende week wordt er nog verder gepraat, zegt Sharif. Vanuit Israël is nog niet gereageerd. Zondag voerde het Israëlische leger nog aanvallen uit op de Libanese hoofdstad Beirut. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een demonstratiemars. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. Voor Nederland maakten Virgil van Dijk en Crescencio Sommerville de doelpunten. Maar Japan wist beide keren de gelijkmaker binnen te tikken. De tweede in de 89ste minuut. Later vannacht spelen in dezelfde pool Zweden en Tunesië tegen elkaar. Het weer. Het is droog vannacht. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt. 'S Middags steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Wel zeggen beide partijen dat de blokkade van de straat van Hormuz vrijdag opgeheven zal worden. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. En hij zegt ook dat er nog verder gepraat moet worden. Israël heeft nog niet gereageerd. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich gistermiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpuntenmakers. Voor Somerville was het de eerste goal in oranje. Het weer. Het is droog vannacht. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.